0: gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Kal, aaj aur kal. Ujala Radio, har ek

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Twee matrozen zijn door de militaire kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. In Opsporing Verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. En de Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag werden weggestuurd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemt het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunters stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Twee matrozen zijn door de militaire kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. In Opsporing Verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. En de Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag werden weggestuurd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: पहाड़।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. In Opsporing Verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. En de Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag werden weggestuurd.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. De Eiffeltoren was een hele dag gesloten gisteren vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een Hindoeïtische geloofgemeenschap van ongeveer 100 leden. Ze werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. Volgens de politie spelen nu 4 tot 5 verschillende conflicten, vaak drugsgerelateerd. Er zijn 9 verdachten aangehouden, onder wie minderjarigen en de jongste is 13 jaar. Bewoners overwegen te verhuizen vanwege de aanhoudende onveiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: De politie rukte gisteravond met veel eenheden uit in Nijmegen na een melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld. Daardoor kan de veiligheid niet meer langer gegarandeerd worden. De Eiffeltoren was gisteren de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel protesteerde. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De politie rukte gisteravond met veel eenheid uit in Nijmegen na een melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld. Daardoor kan de veiligheid niet meer langer gegarandeerd worden. De Eiffeltoren was gisteren de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel protesteerde. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. De Eiffeltoren was een hele dag gesloten gisteren vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een Hindoeïtische geloofgemeenschap van ongeveer 100 leden. Ze werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. Volgens de politie spelen nu 4 tot 5 verschillende conflicten, vaak drugsgerelateerd. Er zijn 9 verdachten aangehouden, onder wie minderjarigen en de jongste is 13 jaar. Bewoners overwegen te verhuizen vanwege de aanhoudende onveiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De politie rukte gisteravond met veel eenheden uit in Nijmegen na een melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld. Daardoor kan de veiligheid niet meer langer gegarandeerd worden. De Eiffeltoren was gisteren de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel protesteerde. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: BNR. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Deze ochtend al vroeg vielen op de A12 Arnhem-Utrecht bij Wageningen. Daar stond een auto in brand en nu zijn er bergingswerkzaamheden bezig. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is 35 minuten vanaf Arnhem. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: You are, omdat jij bijzonder bent.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De politie rukte gisteravond met veel eenheden uit in Nijmegen na een melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld. Daardoor kan de veiligheid niet meer langer gegarandeerd worden. De Eiffeltoren was gisteren de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel protesteerde. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

binnenkort jarig. Door jinnemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hij? Door shadi honne wel hij? Ja, kiezi ka moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. De brandweer rukte vannacht met spoed uit naar het weilandpad in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2:10. Er werd opgeschaald naar grote brand met inzet van 2 bluswagens, een hoogwerker en een droneteam. Over gewonden en schade is nog niets bekend. De straat werd wel volledig afgesloten voor verkeer. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, DAB Plus per, des bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio ke studio mein, to bheji aap. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem se baat kar sakte hain. Aur hum aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
0: Simpel, snel en effectief adverteren. Maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang. Het is al vrij druk met 150 kilometer. Wat opvalt is bijvoorbeeld een pechgeval op de A8 Zaanstad Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam een file van 40 minuten. Dan bergingswerk na een autobrand op de A12 richting Utrecht vanaf de Duitse grens. File voor Wageningen vanaf knooppunt Velperbroek ongeveer een uur. Er zijn twee rijstroken dicht. En tenslotte daardoor ook file op de A50 vanuit Apeldoorn tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 4 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek. Mm-hmm.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: AR.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: हम यहाँ तुम यहाँ, कुमार सानू की आवाज, फिल्म जख्म का गीत।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस।
3: Jongerenbank Dut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor de TikTok-shop. De brandweer rukte vannacht met spoed uit in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2 uur. De politie rukte gisteravond met veel eenheden uit in Nijmegen na een melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld. Daardoor kan de veiligheid niet meer langer gegarandeerd worden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Jara, Lara Head, The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad Akinaam. Zaterdag 19 september, Meervaarttheater mee. Jabertoe, mooiste buitje, taakse, herzoensakke hega. Jobjus concert, hoe nu wel een aapje gaat hier. Aardig aapje, charme. Boyke Dadadin. En Boyke Dadadin Kisa.

0: Hollywood, zaterdag 19 september. Koop je kaarten op tijd. Doe op Nidikley op meervaart.nl. Doe Jaldike, want er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot en tegen voertuigen botste, zijn teruggevonden. NTSB-voorzitter Jennifer Hamdy bevestigde dit maandag. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. De brandweer rukte vannacht met spoed uit naar het weilandpad in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2:10. Er werd opgeschaald naar grote brand met inzet van 2 bluswagens, een hoogwerker en een droneteam. Over gewonden en schade is nog niets bekend. De straat werd wel volledig afgesloten voor verkeer. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits is in volle gang. Er staat zo'n 550 kilometer file vandaag. Op de A28 een beetje de hoofdrol. In beide richtingen is de Hardenbergerbrug dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Het is daardoor wat drukker dan normaal op die wegen. En ook lokaal op heel veel N-wegen in de omgeving is het wat drukker dan gebruikelijk. Verder ook andere zaken, zoals de A12 richting Utrecht vanuit Duitsland. Voor Wageningen nog 40 minuten en 14 kilometer. Eerder stond daar een auto in brand. En tenslotte nog werkzaamheden bij Waardenburg op de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht vielen vanaf Rosmalen 12 kilometer en 20 minuten. Er is namelijk één rijstrook dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Hey, Ishke Zamander, Dil de Under. Ja, uit de film Kante was dit alweer enige tijd geleden. Ja, uit het jaar 2002. Ja, heerlijke gana om dit uurtje mee te beginnen. Mehu Ami Jaramor, Jahabioab. Wat je ook aan het doen bent, geniet lekker van deze mooie momenten hier bij Ujala Radio. We hebben weer een gevarieerde programma hier zo klaar liggen. Dus dat betekent samen genieten van de heerlijkste Ghana.

Ja, heerlijke Damaka Ghana belooft weer een heerlijk uurtje te worden. Met heerlijk ontspannen Ghana. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, zorg ervoor dat ook deze dag weer een perfecte dag wordt. Zorg ervoor dat je leeft, zorg ervoor dat je doet wat je wilt doen en zorg ervoor dat geen moment onbenut blijft. Ja, zorg goed voor jezelf, want ja, als iedereen goed voor zichzelf zorgt, dan wordt er in ieder geval voor iedereen gezorgd. Ja, laten we die erin houden, toch? Ujala Radio hai suno ala dunya ka mashhoor Hindustani hit radio. Mijn ho Amit Jairam en samen genieten we van de mooiste songs, de heerlijkste Ghana. Op dit moment uit de film Bareilike Burfi. Een mooie, lovely Ghana.

Ja, to Nazme, Nazme Sa Miri. Een mooie Ghana, een heerlijke lovely song uit de film Bareilly Ke Burfi. Ja, een romantische komedie uit het jaar 2017. En ja, een van die favoriete quotes uit deze film die mij bijgebleven is, is toch wel Gamoshibhi Pyarki Zuban Hoti Hai. Ja, dat betekent stilte is ook de taal van de liefde. En dat klopt ook wel, toch? Liefde is de enige taal die verbindt. En zo blijven we met elkaar verbonden. Ook hier bij Ujala Radio blijven we met elkaar verbonden. De heerlijke interactie die we beleven hier bij Ujala Radio is geweldig. En maakt ook mijn dag weer helemaal compleet. We genieten van de mooi Ghana. Isbar likhe jo khat tujhe. Wo teri yaad mein. Ja, ook in de categorie Oh God, One More Remix. Maar dan wel weer een hele fijne cover Ghana. Eentje die we mooi mee kunnen zingen. En ik zou zeggen, zing vooral lekker mee.

लिखे जो खत तुझे हजारों रंग के नजारे बन गए. Ja, even wat anders dan de stem van Mohammed Rafi. Dit was de stem van Raj Barman. Ja, een bekende playback singer, een songwriter, een composer en een live performer. Ik zeg Dhamaka Ghana, ik zeg Feel Good Ghana, tussendoor een beetje Lovely Ghana. Maar vooral ook Ghana, om heerlijk vrolijk van te worden. En Ghana om heerlijk deze dag mee te beleven. De stem van Jason Derulo samen met Tesha. Ja, een bekende playback singer, een songwriter, een composer en een live performer. Ik zeg Dhamaka Ghana, ik zeg Feel Good Ghana, tussendoor een beetje Lovely Ghana. Maar vooral ook Ghana, om heerlijk vrolijk van te worden. En Ghana om heerlijk deze dag mee te beleven.

zo lief en zo sweet als een jalebi. De stem van Jason Derulo samen met Tesher in deze heerlijke Dhamaka Ghana. Ja, en ik hoef alleen maar de naam te lezen en ik krijg al trek in een jalebi. Helaas moet ik het zonder doen, maar dat maakt mijn dag niet minder leuk. De mooie Ghana die ik geselecteerd heb op mijn playlist. Ja, dat maakt mijn dag toch wel helemaal perfect. Laat ik even teruggaan naar de film Kabhi Khushi Kabhi Gum. Ja, een film van meer dan 20 jaar geleden. Ja, de film vertoont enkele overeenkomsten met de vorige film van de regisseur. Namelijk de film Kuch Kuch Hota Hai uit het jaar 1998. Ja, ook een film met twee centrale geliefden in beide films. En ze heten Rahul en Angela Sharma en worden wederom gespeeld. Ja, door Shah Rukh Khan en Kajol. Ja, de kenner die weet nog hoe de clip eruit ziet, hoe het eraan toe gaat. En dan heb ik het over You Are My Sonia. Het is de stem van Alka Yagnik samen met Sonu Nigam on the vocals.

या ये लगा गाना देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा मेरे हो मेरे या ये फिल्म कभी खुशी कभी गम या दी कमाल है दिने जान 2001 ja, een legendarische film. Ja, een leuk weetje waar ik pas veel later achter kwam, is dat Arjan Khan, de oudste zoon van Shah Rukh Khan, ja, de jonge Rahul speelt in de film Kabhi Khushi Kabhi Gum. Ja, daar kwam ik pas veel later achter, maar het is achteraf, voor degenen die het nog niet weten, toch nog wel een leuk weetje. Want ja, je kan die jonge Rahul nog wel herinneren in de film Kabhi Khushi Kabhi Gum. En dat kwam uit in het jaar 2001. Ja, een legendarische film en de liedjes, die draaien we nog steeds af voor jullie. Geniet van de mooie dingen die het leven met zich meebrengt. Geniet van elk moment, geniet van elkaar. En ik zou zeggen, leef elke dag. Het gevaar is niet om jong te sterven, maar het gevaar is om oud te worden zonder geleefd te hebben. Dus pak elk moment wat deze dag vandaag met zich meebrengt.

0: तेरी लड़ी,
1: ये लड़का लीवफुल गाना, तूने हंस के देनी है, तूने हंस के देनी है। फिल्म का नाम है गोविंदा नाम है मेरा। Heerlijke liefdevolle songs hier bij Ujana Radio. En iemand zei ooit tegen mij, liefde, ja liefde is net als plassen in je broek. Ja, daar kijk je een beetje vreemd op. Maar liefde is net als plassen in je broek. Want iedereen ziet het, maar alleen jij hebt dat warme gevoel. Ja, en toen dacht ik, ja, het is waar, het is waar. We genieten van de mooie momenten. We genieten van de heerlijke liefdevolle Ghana. Maurice Baar, de stem van Vishal Krul. In deze cover Ghana, hier is het. Mere Zindagi me Anna.

Ja, heerlijke Ghana. Het maakt je gewoon gelukkig. En gelukkig zijn is gewoon genieten van wat je hebt en geloven in wat nog komt. Ja, niet elke dag zal misschien goed zijn, maar er zit wel iets goeds in iedere dag. Ook in deze dag. Geniet van de mooi mooi Ghana. Groep Zoet het Ghana, heerlijke Ghana. Hier bij Ujana Radio. Filmkanaam heet Ik Paheli Lila uit het jaar 2015. Organica naam heet Dholebaje.

Ja, ik vind het een heerlijk nummer. Ki Dholitaro Dholebaje. Ja, het is afkomstig uit de film Ik Pahili Lila. Met daarin de schoonheid Sunny Leone. Ja, als ik aan de film Ik Pahili Lila denk, dan moet ik altijd denken aan die scène waarin Sunny Leone helemaal bedwelmd was in het melk. Het ging om een bad met 100 liter melk. En ook haar man had een bijrol in deze film. Ook haar naam heet Daniel Weber. Weberkie Weber. Nee, Weber is een barbecue. Ook haar naam heet Weber. Daniel Weber. Ja, had ook een kleine bijrol in deze film. En dat gaat dus over de film Ik Pahili Lila uit het jaar 2015. Een heerlijke Ghana. En zo geniet je van de heerlijke gevarieerde Ghana hier bij Dunia Kamashur. Hindustani Hit Radio. Awobhi Amit Jairam Kesat.

Ja, de stem van Jubin Nautial in Dil Jisis in Dahe Bo Tumho. Ja, een heerlijke Ghana en ook een singlesong release Ghana. Ujala Radio hij is er nu wel op deze heerlijke dag als vandaag. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Zorg ervoor dat je lekker relaxed en ontspannen bent. Ja, geniet van de mooi Ghana, geniet van de heerlijke songs. En zorg ervoor dat je je glimlach bij je hebt. Want ja, vooral op die momenten dat je niet weet wat je moet aandoen, dan is een lach een simpele manier om er mooier uit te zien. Dus ja, dat is de tip die ik je vandaag meegeef. We genieten van de mooie momenten hier bij Ujala Radio. Arismar Bacha on the vocals.

Film genaamd is Circus or Avance. On the vocals, de stem van Bacha. Een heerlijke Damaka Ghana. Ghana om lekker van te genieten. Ja, ik geniet en ik hoop dat jij ook geniet van de mooie Ghana hier op Ujala Radio. Ja, volgende Ghana is uit de film Govinda Namira. De stem van Tanik Bakshi samen met Jubin Notial.

Ik... Mooi de stem van Jubin Nautial. Uit de film Govinda Namera. Ja, de film heette voorheen Mr. Lille. Ja, met onder andere Varun Dhawan in de hoofdrol. Maar ja, de film werd echter opgeschort. En de regisseur vernieuwde het project als Govinda Namera. En ook deze Gana is prachtig mooi gezongen. En gezongen door Jubin Nautial was dat Bana Sharabi. De film Pathaan zit ook vol met mooie songs. Ook een mooie actrice van... hoge waarde moet ik zeggen. En daar heb ik het over Deepika Padukone. Samen met Shah Rukh Khan in de hoofdrol in de film Pathaan.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezara Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

Ujala, Larehead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waakidozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Crowd Odin. Subha al sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzonder dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding en event planners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Advocaat Marijn van Leeuwen heeft eind augustus aangifte gedaan namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Daartussen zitten honderden ouders en ondernemers die hebben dat tegen de ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. En dat hebben ze gedaan wegens het achterhouden van bewijsmateriaal over het toeslagenschandaal. Donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover. Na de uitbarsting van de Anak Krakatau werden 8 luchthavens in Indonesië gesloten, waardoor meer dan 340.000 reizigers getroffen werden en bijna 3.000 vluchten vertraagd, verplaatst of geannuleerd raakten. 5 luchthavens zijn inmiddels heropend, maar 178 vliegtuigen op luchthaven Soekarno-Hatta moeten nog worden geïnspecteerd op veiligheid. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot en tegen voertuigen botste, zijn teruggevonden. NTSB-voorzitter Jennifer Hamdi bevestigde dit maandag. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Ja.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits heeft zijn drukste moment achter de rug. Maar we zijn nog verre van filevrij, staat nog meer dan 400 kilometer. Zo is er een lange file te melden op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Voor knooppunt Empel 17 kilometer en 40 minuten. Door spoedreparatie door een gat in de weg is één rijstrook dicht. Verder een ongeluk bij Drunen op de A59 naar Den Bosch. Vanaf Waspik een file van 9 kilometer, ongeveer 40 minuten. Eén rijstrook is afgesloten. En tenslotte de A1 richting Amsterdam vanuit Apeldoorn. Tussen Stroel en Hoevelaken 11 kilometer en 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste roti-gerechten, roti-rol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakkebana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
12: You are. You are. You are.
13: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De eerste ochtendspit sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen, tot wel 20 minuten vertraging. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds maandag dicht omdat meer zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev, die eerder in Moskou en daarna in Kiev waren voor vredesbesprekingen, voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Een appartementencomplex, school, trein en zorginstelling en magazijn raakten beschadigd. Advocaat Marijn van Leeuwen heeft eind augustus aangifte gedaan namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de Belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Daartussen zitten honderden ouders en ondernemers die hebben dat tegen de ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. En dat hebben ze gedaan wegens het achterhouden van bewijsmateriaal over het toeslagenschandaal. Donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover. Na de uitbarsting van de Anak Krakatau werden 8 luchthavens in Indonesië gesloten, waardoor meer dan 340.000 reizigers getroffen werden en bijna 3.000 vluchten vertraagd, verplaatst of geannuleerd raakten. 5 luchthavens zijn inmiddels heropend, maar 178 vliegtuigen op luchthaven Sukarno Hatta moeten nog worden geïnspecteerd op veiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio. Deze bhar mein sunai deta hai via DAB+. Door ghar mein, door auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो
14: तुझे लगे ना नजरिया
2: उजाला रेडियो द हिंदुस्तानी साउंड फॉर नीदरलैंड via DAB+ एंड वर्ल्डवाइड ऑनलाइन जॉइन द मूवमेंट फॉलो ons op socials Facebook Insta TikTok and YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagatar aapke liye door gaati hai. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Allereerst de A1 richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken. 12 kilometer, 20 minuten. Dat komt mede door de Hardenbergerbrug in de A28... die nog altijd in beide richtingen dicht is vanwege veiligheidsmaatregelen. Vanuit Rijkswaterstaat. Het advies is om te rijden. Dat kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Hou hierdoor wel rekening met wat extra reistijd op die omrijroute. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dit is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima begonnen vandaag hun streekbezoek aan de Kop van Drenthe bij het gevangenismuseum in Veenhuizen, waar burgemeester Klaas Smit van Noorderveld hen verwelkomde. De vierjarige Melle overhandigde Maxima bloemen. Het koningspaar bezoekt de gemeente Noorderveld, Tinarlo en Assem en sluit af bij de buitenplaats in Eelde. Dit is hun tweede streekbezoek dit jaar. De eerste ochtendspit sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen, tot wel 20 minuten vertraging. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds maandag dicht omdat meer zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev, die eerder in Moskou en daarna in Kiev waren voor vredesbesprekingen, voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Een appartementencomplex, school, trein en zorginstelling en magazijn raakten beschadigd. Het weer nog tot slot. Vanmiddag breidt de regen zich verder uit over het land. De zon blijft op meeste plaatsen onzichtbaar. Voor de regen uit tussen 20 tot 23 graden, maar in de regen 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh, Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye, Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh, dhindhora baja dijiye. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाज़ें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाज़ें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 richting Utrecht. Voor Huizen staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A50 richting Arnhem heb je tussen Ravenstein en knooppunt Ewijk 10 minuten vertraging. Dan naar de N208, want in beide richtingen is de weg dicht bij de aansluiting met de A2. Dat komt door een spoedreparatie. En tot slot de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met 25 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten Hardenbergerbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

याद रहे।

Toen we lopen wel eens, niet je onnieuwsdag september koe. Zaterdag 19 september. Na lange tijd weer aan Jobbertjes. Ik Jobbertjes concert, hoe wel hij meervaart theater mee. Ujala's, the greatest voices of Bollywood. Met Mumbai Biskizar. Aurare he, Mausmi Ubroy.

0: en Mouse Meal Road Kazaad. Shikar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin, O Nizam, waar je te zijn. Wacht weer op naar Ticket Grillen via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaarttheater mee. Raadkissen mee. Savasad WC inloop. Or program gaat me keer jij gaat raadko. Pauni Barabje. Meervaarttheater mee. Jij bent er toch ook bij? Tokje Awe Kipperi. Dikke Kipperi. Au Suni Kipperi. Ik Hazin Raad. Aapke naam. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij een complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience, wedding en events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: 1 juli bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude tejurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 1 juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 1 juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio, tu janet om.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. FB in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
3: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
4: You are.
5: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Drie schilderijen van Renoir zijn vanochtend gestolen uit een museum in het Franse Cagnes-sur-Mer. De dieven sloegen vanochtend vroeg toe en lieten een vierde kunstwerk achter tijdens hun vlucht. De buit is naar schatting 9 miljoen euro waard. De politie zoekt nog naar de daders. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dat is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op N-wegen, met vertragingen tot 20 minuten. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds gisteren dicht omdat meer zand en grind rond pijlers aan de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, this is Deepika Padukone.
7: Hi, this is
8: Imran Khan. Hi, this is Sunny Deol.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonodigam.
12: My name is Shahrukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten extra reistijd. En op de A12 richting Utrecht doe je er tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen 10 minuten langer over. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. You are. Amesha.

Chinchillas, Coffee Chai Middagshow. Welkom allemaal. Het is vandaag Mangerwaar, Aartarik September Kabrogam. We gaan Coffee Chai Middagshow beginnen. Aapke waaste.

निजाम वांगी डिजाइन, आपने सुना है लाइव रिकॉर्डिंग। और ये भी था एक कॉन्सर्ट उजालास रोमांटिक 90s का, जिसमें निजाम वागी हुसैन भाग लेते हैं। लाइव रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो के जरिए। उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम ला रहे हैं द हेडलाइंस फ्रॉम फंदाक। आज के समाचार में कौन सी समाचार है सुनो वालों, हम आपको बताते हैं। आज 8 सितंबर है। Bijna 40% van de Nederlandse 15-jarigen, mooi seizoen, bijna 40% van de Nederlandse 15-jarigen kan onvoldoende lezen. Hoe zou dat nou komen? He? Nieuwe PISA-cijfers laten zien dat 39% niet het minimale leesniveau haalt om goed mee te kunnen doen op school en in de samenleving. Nederland scoort daarmee aanzienlijk slechter dan vergelijkbare Europese landen. Zoals je gebaat hier. Misschien praat ik zo meteen met Anand hierover. Hoe dat zou komen. Pandrabriske, jongens en meisjes. Na mooiste parpa wegen. En vandaag besluit de minister over de toekomst van Ongehoord Nederland. Toen hij Ongehoord Nederland, die Nederlandse televisie PNPO Kizereer programma laten hij. En mediaminister Rian Letsert neemt haar definitieve besluit over de erkenning van de omroep. De NPO vroeg gisteren officieel om intrekking. Nou Anand, misschien tijd voor Ujala TV? Manifestatie tegen bezuiniging op sociale zekerheid. Werknemers voeren vandaag actie tegen plannen rond onder meer WW, arbeidsongeschiktheid en AOW. Ook bij ASML in Veldhoven staat om 12 uur een walk-out gepland. 73 gewonden bij Houthi-aanvallen op Saudi-Arabië. Rusland hervat direct na Amerikaanse vredesmissie zware aanvallen op Kiev. Reddingsteam richten zich op 3 tunnels in Nepal. Nou ja, nog steeds worden mensen gevonden. En er worden nog steeds meer dan 5400 mensen vermist. Hoogste aanklager Oekraïne stapt op vanwege corruptiezaak.

0: Ja, Adamia is er niet vroeg. Hey, gelukkig, gelukkig maar. Je ziet je op tijd. Barisje Mauze mee. En dan komt hij toch nog hier naar de studio. Hamazate, Bertike, Aur, Aapko. Kuch na kuch, gyan dene ke liye. Kuch batane ke liye, kuch hazima zaak. Luchtige onderwerpen. Zometeen hier in Koffie Chai Middagshow. Ab na koffie, ja chai, aap... Ik hoop dat jullie dat nu bij je hebben. Bij jullie hebben. Bij je hebt. Koffie bij Nijtjoeklehe, thee bij Nijtjoeklehe. Ja, we gaan richting de herfst en winter. Het hier, het hier, het tanda hoi toch? Goedemiddag, goedemiddag aan het, goedemiddag.
1: Waarom mag ik niet in de uitzending? Kaap heel heel
0: leuk. Kabi hem toch een negeer kan die gewoon.
1: Dat is maar niets. Dat is maar niets. Zeg maar gorilla. Kie hem ook maar kuch bolleke. Ook kuch na mag. Is wel erg hè. Als je ergens komt. Als je ergens komt heel leuk. En je komt niet aan het woord. Omdat doosar koi bat ja ik heb bahut jada. Terwijl wij van praten houden.
0: Dus dat. Dus dan.
1: Dat ding is wel een beetje weer.
0: Ja toch? Hamlok kan niet baat maken. Hamlok kan niet maar baat keren. Koi hamlok een mauka kunnen te weten. Dat kan niet.
1: Hamlok mag niet bat ja. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Hamlok een mauka kan hamil bat ja. Ik heb gehare. Thuis mag je niet praten.
0: Thuis.
1: Moe ban kerke bijt ho. Je weet hoe dat gaat.
0: Ja. Thuis hebben we niks te vertellen.
1: Mannen hebben buiten alleen een grote mond.
0: Ha. Bitter mee. Je zegt moes.
1: Moesie, jij zei echt waar. Dat is het lot van de man, hoor, Lloyd. Nou, ik en Mieke. Alle mannen hebben hetzelfde
0: probleem. Alle mannen hebben hetzelfde probleem, hè?
1: En als je dat niet zo doet, dan gaat het niet goed in je leven.
0: Nee, natuurlijk niet. Hè?
1: Dus toen bitter, ik om moes gaat trouwen op Beire. Ik ga baak. Je mag wel, Lloyd.
0: Ik denk dat alle mannen dit wel herkennen, hè?
1: Je moet wel, anders gaat het niet goed gaan bij je.
0: Nou toch. Garwa beste tu na bol kuch, muha ban kala.
1: Garwa tu khali, jai sa go bobo yancho baithal laiye. Ojon toke dekhao ek ba barwa ja dekhao.
0: Bobo yancho. Sa naam hai kaise, sa man ik word tof uitvinde kari, bobo yancho.
1: Lollipop. Dat soort dingen zei we toch?
0: Ja.
1: Ik ken dek bobo yancho.
0: Bobo yancho ghat baithal ba. Kuch na bole hai
1: ya. Lollipop, Adamia.
0: Hey, Anders, ik serieus baat. Ja, 15-jarige jongens,
1: wacht,
0: meisjes.
1: Wacht, nou, serieus baat. Ik ben nog niet in de serieuze mood, hoor, Lloyd. Ik ben om hassie de lagieke mood me baat.
0: Toen aas namang je doseer keer. Aas toen namang je doseer keer. Ha, bol.
1: Kon baat hem aan het reebole?
0: Dekhle, batia kaart
1: er hier toe. Bichwa me. Lloyd, tu
0: serieus, echt, jongen. Mooi tori.
1: Net kuch maat reebole, bas tu bigaardele.
0: Kuch gezelligheid. Boja,
1: die mannen. Daar hebben we het over. Over wie anders? Natuurlijk over onze geliefde mannen.
0: Ja, tuurlijk.
1: John Kemlock lobby, Karila.
0: Ja, zeker toch.
1: Dus er zijn ook mannen... Er zijn ook mannen die het omgekeerde gedrag vertonen, hè?
0: Oh ja?
1: Ha, baharwa jaisa go moes...
0: Aan bitter je baak.
1: Aan gharwa me jaisa boy rigeri kadha rega saban.
0: Ja, hè?
1: दारू पी पाई के अपन औरतिया मारी इधर से उधर लड़कों के ऊपर अखरासी और बहरे
0: अब बहरे मूस
1: जाएगा खुद मोर खयान एक बेंदर वेर
0: या है dan dan dan
1: goedemiddagjan tot
0: ja,
1: morgen
0: ja.
1: Dus
0: in een bedeljaan dus
1: die mannen heb je ook hoor
0: dus dat zijn die mannen die John Beherike frustratie

0: ertoe doet. Ja. Alsof je geen waarde hebt.
1: Ha.
0: En die ontlenen hun eigen waarde dan aan hun positie thuis. Psychologisch badba. Ik hoor je hersenen kraken, van de mia kabat jij ja.
1: Dus maar, nee,
0: maar dit herkennen we toch ook.
1: Ha, dit herkennen we ook. Maar kon de mia mooi ja.
0: Ik vind die man zoals jij en ik toch.
1: John
0: die bijna hem nog baas kelila. En thuis hebben we helemaal niks te vertellen. Ik vind die mannen ideaal. Dat zijn de ideale mannen.
1: Dat zijn de ideale mannen, hè? Ja.
0: John
1: ja,
0: toch
1: ja.
0: Ik kar, ik ben je barwa kar.
1: Ha.
0: Koeke dat ik ben toch een baas kelila. Nou, op een oude koper baas kelila. Hou op. Kappen met dat ding. Ik ben daar niet mee eens.
1: Baas kelila.
0: Ha toch? Toch maar op een baas zij bij je.
1: Ha. Nou ja,
0: baas kelly je maar op.
1: Maar wil jij zeggen dat Adamienke het rol betekent, de rol van de man? Hè?
0: Nee, oh, dat kan ik niet bij jou toe gaan, ja, maar positie.
1: Vrouw Hitkari Partijke voorzitter, toe baten, dus ja.
0: Ere voorzitter, hem hoi je geluid.
1: Ere voorzitter,
0: kooi dusser, kooi hoi je voorzitter.
1: Ab je voorzitter heiga.
0: Meneer Mahabir Bijlmer ber heiga. Hoe dat mij voorzitter ook je wat?
1: Tap toch, ja, mooi baat hega.
0: Meneer Mahabir promotie manai se isai tu.
1: Promotie of tu ere voorzitter hoi gele.
0: Ham ere ham purana wali hoi gele don.
1: Purana hoi gele, ja.
0: Maar hamar samai bid ge don.
1: Na. Abek
0: ham. Mooi, mooi. Sunna, ik ook guru John hoi gele. Ik ook guru. Een leraar.
1: Ja.
0: Wanneer hoort hij tevreden te zijn? Jo ook er chela John hoi ga. Ook er leerling John hoi ga.
1: Ose aangel keer zijn.
0: Precies. Dus denk toen ik het naar door moest gaan leloit.
1: Hé, hang me koffie ake, gilashoke, awas na hega.
0: Ik zie nog niks hier.
1: Ja, nee, ja.
0: Kon je zo leuk?
1: Ja, de kila
0: kon je zo leuk. Ik heb geen koffie gezien en geroken, nog niks hier. Dus
1: nee, maar ja, het komt eraan. Dan
0: maar je hebt ook een koffie aan banawega.
1: Ja.
0: Boy, bara modern banawe koffie aan leuk.
1: Wat wil je nog meer? Hè?
0: Wat wil je moderne nog stijl,
1: ja. Ja, toch, chahinga.
0: Trouwens, over koffie maken, hè, Lloyd. Zijn er heel veel theorieën, hè, die kon koffie kaise banawe ik chahega. Jij kent die theorieën, toch?
1: Nee.
0: Arre, ja, sabko janega, chijwa. Dus je hoeft er geen professor voor te zijn.
1: Oh, kon theorieën dan?
0: Koffie, hoe maak... Dus koffie zeggen ze van zo'n... Soms kopen mensen een heel duur apparaat.
1: Ha.
0: 1000, 2000 ke apparaat.
1: Nou,
0: John koffie, toch? John PC, ga.
1: Ha.
0: Nou, inderdaad, vers gemalen koffie is super lekker.
1: Tuurlijk.
0: Zegt men.
1: Tuurlijk.
0: Ja, toch? Ha. Omdat u net ooit moment wat bij Bhoji ook.
1: Ha.
0: Een hele dure machine kan dat. Oké, Bhoji ga. Horace.
1: Malekari.
0: Van die bonen. Oké, malekari ga. Dus dan heb je een goede. Maar als je goedkope koffie koopt.
1: Ja.
0: Dus je hebt een heel duur apparaat van 2000 euro.
1: Ja.
0: Maar je haalt je koffie ergens aan mijn driehoog achter. Voor een paar euro.
1: Ja.
0: Dat verwacht je topresultaat. Gaat niet lukken.
1: Nee, dat gaat niet. Ja, het is wel een mooie tjahereke, toch? Koffie
0: heb je een mooie reken. Die bonen die je koopt.
1: Die bonen, die
0: moet
1: goed zijn.
0: En dat kan ik wel bij mensen uitleggen. Zo'n, dus helemaal zwaar gebraden, John Heiga, koffie.
1: Ja.
0: Hoezel, John Ba.
1: Ja.
0: Dan wordt hij toch heel donker.
1: Ha.
0: Dus... Sonewalo, toen je koffiebonen kiest, koop geen hele donkere. Want kahowega, dus de lichtgebraden bonen, dat zijn de goede bonen die ze kunnen onderscheiden.
1: Ja.
0: Uhaiga, de lekkwaliteit A.
1: Ha.
0: En die donkergebraden bonen, dat zijn die bonen.
1: Ha.
0: John eigenlijk verschillende mixhoekskerken, John eigenlijk na mooi bouwt.
1: Ook een
0: ik ken mijn milai like, ook ik dan donker kardewesaban.
1: Dark roasted, want, hè?
0: Juist, want de gedachte is, koop donker kerde, mensen drinken dat toch met melk of met suiker.
1: Ja.
0: Dan is het probleem opgelost, dus dan gaat het goed. Maar eigenlijk, zo nevalo, dat je je koffie kine, de donker gebraden koffie na kine je.
1: Hangt
0: ook je bolila.
1: Want
0: je doet kan niet aan medewerker, wat je bol die je bij,
1: ki aan het
0: bolis ba. Hem na kine bij wali.
1: Oppersamanga met beetje zo man. Hè? Ai, we gaan nu even luisteren naar de koffiesmaak of koffieslurp van Arend.
0: Nee. Nou, maar koffie is slokje, smakelijk.
1: Smakelijke slokje van Anand.
0: Smakelijk. Daar hoort een slurpje bij,
1: ja,
0: logisch.
1: Ja, ik heb anders... patent aanvraag gekregen. Ham direct patent aanvraag gekregen.
0: Oké, zo nu wel eens. Onze vrienden die nu luisteren,

0: proberen jullie het ook vandaag met een slurpje te drinken.
1: Ja, man.
0: Door Aurat Kaboliga, hé, niks mee te maken.
1: Nee.
0: Aurat Kaboliga van, hé, wat ben je aan het doen? Het nam morsu to piega. Oké, Kaboliga, wacht even. Laat me even met rust. Ga eventjes goed experimenteren, Kerila Kaboliga.
1: Ja.
0: Ik ga niet elke dag doen, schat.
1: Nee.
0: En zeker niet in het openbaar.
1: Nou, zeker.
0: Want je gaat weer een Missouri hem lekker hebben. Ik ga wel even openbaar doen, Lloyd. Even nationaal. Hier komt hij, hier komt hij.
1: Ja.
0: Sonia.
1: Hey,
0: lekker.
1: Asler, wat een lange adem had je.
0: Ja, toch?
1: Huh?
0: Koffie, maar heet, man. Het is een hete koffie, dus ik moest wel even.
1: Ai, dus koffie bij je. Adam, is normaal zo'n bakkie pagel, echt waar.
0: Maar pagel, hamlok bati. Hamlok, lieve luisteraars. Hamlok sa tje pagel bati. Dus neem het ons niet kwalijk.
1: Ja.
0: Johnny hamlok en Muriam aiga ohi hamlok bati. Ohi rommel wat.
1: Ohi bati.
0: Maar we zijn blij dat jullie van rommel houden. Maar kabi hem ook Gyan Kebab die wat jij laat.
1: Ja, natuurlijk. Zullen we meteen even 1, 2. Ik doe ook Gyan Kebab hem wat jij zegt.
0: Bol.
1: Ja, 15-jarige jongensmeisjes die onvoldoende kunnen lezen. Waar kan het dan liggen aan? Ik heb met Toetani. Samt Heizek. Hamlok. Ahmad Mikis. Samt Heizek. Ka ho he. Ki itna nojuan lurken hega. Jo naam mooi se parpage. Mooi se boek open kariga. Koliga boek. Omdat ik één bladzijde per dan hakelen ze of ze lezen niet lekker, intonatie, dat soort dingen. Dus op wie naast wat zo is, man.
0: Juist, dus jongeren praten wel gewoon netjes. Nou ja, netjes.
1: Straattaal.
0: Ze kunnen wel goed praten. Ja.
1: Hey, yo.
0: Nee, maar als je gewoon met ze praat, dan merk je het niet.
1: Yeah.
0: Maar als ze moeten lezen,
1: boy.
0: 40% lijkt bijna ADHA.
1: ADHA, hè?
0: Van de 15-jarige kan niet goed lezen. Ik vind eerlijk gezegd, sorry hoor, dat als je eerste klas middelbare school zit, hoe oud ben je dan? Ben je 12 jaar? 11, 12 jaar. Dan moet je al redelijk goed kunnen lezen hoor, bij je.
1: Ja.
0: Oké, dan weet je het nog niet helemaal goed, maar als je 15 bent, dan zit je halverwege je middelbare school. Kom op, dan moet je toch wel normaal kunnen lezen. Maar als de leesvaardigheid, zo'n tesker is te ingewikkeld om het uit te leggen hoe het is. Maar die leesvaardigheid, die is 40%. Dus dat is echt slecht hoor.
1: En, maar kun je een,
0: ze kunnen
1: een,
0: gewoon
1: een,
0: niet goed lezen.
1: Kun je een relatie leggen tussen de leesvaardigheid en begrijpend lezen?
0: Jazeker, maar ze kunnen wel andere dingen, hè Lloyd?
1: Ja.
0: Dus intuïtief iets oplossen, dus zeg maar op de computer. Hè?
1: Ja.
0: Op knopjes klikken, achteruit, vooruit. Dat kunnen ze wel allemaal. Dus leesvaardigheid, de vraag is of leesvaardigheid, of je daar nog aan moet vasthouden.
1: Ah.
0: Moet je leesvaardigheid zo belangrijk maken en houden zoals vroeger?
1: Ja.
0: Het is maar zeer de vraag. Maar ik erger me dood aan mensen, gewoon op de universiteit, biertje. John, VWO, Kabepartjukalba, Donbuyeba. Hoe slecht hun Nederlands is.
1: Ja.
0: Ik erger me daaraan. Ik vind dat echt verwonderlijk af en toe. De Ademienke de Kier, dus dan zijn het academici. En als je ziet hoe ze schrijven, denk je, boy, hey, toen ook hartstikke glibbert. Het is echt zorgwekkend hoor. Maar ja, Kabulier, zo'n hamar mai, Lloyd, Uranabad. Maar mij kan bij school naar Gellaha. Dus unnajan het aan Nederlands, wat jij, maar Oesamai doet Sarraha. Maar je ook een mooie Milet school, dat zou ze zeker, ik weet het 100%, haar best hebben gedaan. Hamlok kan je generaties later, hoor jullie wat? Het is schandalig eigenlijk. Ki agar chota ladka, toor, chai, dusar, koike, na mooi jane pare, terwijl je alle mogelijkheden hebt in Nederland. Zijn naam me u samai pe 100 jaar terug, dusar,
1: dusar samai raha.
0: Maar isaid, je hebt alle mogelijkheden. Je kunt een boek lenen, je kunt naar de bibliotheek gaan, je kunt op school je best doen. Maar kom op, het is wel belangrijk dat je goed Nederlands kunt.
1: Ja.
0: Dan vind ik er relatie.
1: Ja.
0: Maar ook met zinsconstructies, ook met lidwoorden, dat soort dingen. Janik, het aan mij slecht met jij in Nederlands mee.
1: Behoudslecht.
0: Het is echt bar slecht.
1: Maar ik is zoet hartstikke hek. Is er een weg terug? Kunnen we dit nog?
0: Nou, als er hooi is, advies mag je leden, stuur je kinderen naar VWO. अगर हो सके वन ओमदत फे वे पे लेसफारदखाइत वा जोनबा खत ऑटोमेटिक ओम हो दोस अगर तो लड़का इंस्टात हैगा ओमना फे वे तो खान
1: डायरेक्ट
0: प्रोवेर ये केंदा न तो स्टूर वन हर नेदरलैंड्स ऑफ साइन नेदरलैंड्स ये खत सीन अल्टीमेटली चाउ बरिस जो फे वे जाएगा लॉयड इज ऑटोमेटिक हेल अ गुड कभी कभी ना मैं मेस्टल वेल अच्छा एन अ कोमोस ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड दैन कुनेस डोर ऑन्टविकले मा द बेसिस वर्ड वेल दार गेलेग्ड अल ऑफ स्कूल एन नेचुरली घरे माय बाप भी जे अपने ना पढ़ेगा बुक को कुछ ना तेगोर्दा कहां कोई बुक पढ़ेगा लोइत दत खताल यारन अख्तर है तो
1: तेगोर्दा सबर एक भा खड़ी टेलीफोन वा गाय चेगा और टिकटॉक खनी ताके समन
0: प्रेसिस दिस दैट इज नेदरलैंड्स मदर दैट इज स्नेलर न्यूज नेदरलैंड्स इफ अ सिंपल गेसे मा अस एन बुक सो लेसा एन रोमान ऑफ वेट इक फेल व्हाट दैट कम इन आनराकिंग मिट अदर वर्ड दोस ये यारगोन जो तो जोन आएगा पैलेट तो अन अन वर्ड दी ये कैन वर्ड ओ
1: या
0: ये क्राइग ओक दान इन वर्डसगात हां ये क्राइग दान इन ओक अ फरब्रेडिंग एन ओक फरडीपिंग सेल्फ दोस ब्लाइव ऑन योरसेल्फ वर्कर सुनने वालो
1: या ना गुड
0: एंड ब्लाइव योर किंडर स्टिमुलेटर
1: हम सपना देखती
0: केकर सपना तू देख ले लो
1: यार दैट
0: के रहा के रहा परम सुंदरी को ना रहा बताओ बताओ बताओ तो हमें बताओ कौन सपना तू
1: परम सुंदरी ना रहा हम देख ली कि आज भी पढ़ ली है कि ऑन कोहोर्ट नेदरलैंड के फरकुनिंग इंट्रेक हो जाए तो दैट एक ड्रोम दैट तो बेजी zijn op nationale tv met Ujala tv
0: सपना देखल कर तू
1: nee, maar
0: weet je hoeveel geld dat kost? Weet je hoeveel geld dat kost, TV? Krijgt, van mij, Herloid.
1: Overheid, waarom loop je dat? Ik heb het na, bij staat u benauwd, een mooi programma benauwd.
0: Dus precies wat jij zegt, daar ben ik op tegen. Dus, Janik Kontje, waar ik op tegen ben, na die Hindustanische programma, daar ben ik altijd voor.
1: Ja.
0: Even van Lau Nuanceerke, die mooi zegt. Ik ben erop tegen dat de overheid zoveel geld geeft aan alle onbenullen.
1: Ja.
0: Pagla en mi bhi jai ke tv banawe, radio banawe. Ja. Met overheidsgeld.
1: Ja.
0: Dus zeg maar de NPO van deze wereld, Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3. Laum porporke banade, batade. En al die regionale omroepen.
1: Bahudir man, bahudir.
0: Allemaal geldslurpende organisaties. Hamar je chale, dat zou ik in elk geval van 3 zenders, TV Kover en Matjaila, in elk geval terug gaan naar minimaal Maximaal twee.
1: Ja.
0: Agar hoi zeggen egocender. Want de overheid heeft niet als kerntaak om meerdere zenders de lucht in te houden, vind ik.
1: Ja.
0: Hoe maar mening heiga. Ja. Egocender toke chahireka, de zogenaamde staatstelevisie. Toch? Ja. Als je een overheid iets wil doorgeven en iets wil communiceren, dan moet je niet afhankelijk zijn van RTL en SBS. En daarmee ben ik het eens.
1: Ja.
0: Maar je hoeft er niet 3 te hebben. 1 geldverslindende machine is Hilversum, Lloyd. De omroepwereld waar heel veel geld naartoe gaat. Auto bedrag, want ik heet dat ook Girparië. Besteed dat geld aan wegenbouw in Nederland. Besteed dat geld aan onderhoud. Besteed dat geld voor arme gezinnen. Besteed dat geld aan energie, toch? Omdat die rekening omlaag gaat. Doe ze iets met Kertjejwa. Maar na hem loke paiswa jijke boek. Want weet je hoe vaak ik me erger als ik naar Nederland 1, 2, 3 kijk?
1: Paiswa jijke boek?
0: Boek de we, toch? Omloke paiswa, boek de we. Boek de we, omloke paiswa. Dus, weet je hoe vaak ik me erger als ik naar TV kijk? Nederland 1, 2, 3. Dan zie ik een spelletjesprogramma.
1: Ja.
0: Dan denk ik, jongens, wat is dit?
1: Yeah.
0: Moet de overheid zich bezighouden met spelletjesprogramma? Met vertier?
1: Vertier, ja.
0: Ik vind dat rommel. Ik vind dat echt rotzooi.
1: Yeah.
0: Ik kan niet goed meedoen, want die vragen die erin voorkomen. Hé, ham na parlinja, pe ham schoolen na gailinja. Ik haak af. Het is niet mijn cultuur waar die vragen over gaan.
1: Yeah.
0: Het gaat over liedjes en over zangers en zangeressen die ik niet ken.
1: Yeah.
0: Echt waar.
1: Yeah.
0: Dus daar haak ik al af. Dan denk ik, moet dit gebeuren met mijn belastinggeld?
1: Man.
0: Ik erger me de dood aan.
1: Nou ja, ik
0: bankertje, Johan.
1: Ja,
0: banker. Banker.
1: Duigo-sender is genoeg. Ik zou
0: zeggen. Nou, ego, Sarah. Kijk, trouwens, rechtse partijen, Heloy. Die willen dat wel, hè. Die willen dat die overheid, want ze zijn anti-overheid.
1: Ja, ja, ja.
0: Want de overheid is anti-hun geweest altijd.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus die rechtse partijen hebben wel zoiets van, luister, die omroep, die moeten ook aanpakken. Die moet gewoon naar 0 toe of naar 1 toe.
1: Ja. Ja.
0: Dus nu in Duitsland bijvoorbeeld, Oost-Duitsland, AfD-ketjes wat over volk
1: kan leren. AfD-ketjes wat volk kan leren, ja.
0: Dus daar hebben ze ook zoiets van, luister nou. Die omroepen, die moeten terug. Maar weet je wat ze ook willen doen bijvoorbeeld?
1: Ja.
0: Gescheiden scholen.
1: Ja, voor,
0: of, dus toen wat een migrant.
1: Ja.
0: Toen Larkan Jan geboren bij wat, oké, in Nederland geen nationaliteit. Maar toen naam, hij had toevallig toen naam wel mooi, hè? Frits Lloyd. Hè?
1: Maar Frits, toen naam Frits, had, Frits met een Z, hè?
0: Ja, toen naam had Vijay Kumar.
1: Ja,
0: to,
1: ja.
0: Ifaya.
1: Klari.
0: Nee, maar in elk geval kom je uit het buitenland. Maar migrant, je bent een migrant. Dan moet je op een andere school gaan zitten. Dat, weet je wat dat is?
1: Maar dat krijg, dan krijg je een soort van apartheid. Dat kan toch niet?
0: Dat is apartheid. Dat is apartheid, Lloyd. Ja, maar
1: dat kan toch niet? Dat kan toch niet?
0: Maar dat is wat ze willen. En dat is wat de meerderheid nu wil, kennelijk.
1: Maar dat is wel... Dat vind ik wel
0: beangstigend.
1: Is beangstigend. Ham to namati op namang... Ham namang ilaja op Duitsland. Maar dat lage Duitsland, denk je.
0: Nou, probleem is dat ik in Duitsland ben, Lloyd.
1: Ja, hoe ben je?
0: Dat is het probleem. Probleem is dat ik in Duitsland ben, was het maar waar.
1: Ja.
0: In heel Europa zie je dat alles naar rechts verschuift nu.
1: Ja.
0: Europa barmen. PVV in Nederland is ook een rechtse partij. Hè?
1: Zeker.
0: Forum
1: Zeker.
0: Voor Democratie is ook een rechtse partij. Hè? Dus zo zijn er heel veel rechtse partijen.
1: Maar,
0: en je ziet een beeld in wit Europa,
1: ja.
0: Lloyd. En het gaat niet alleen om economie.
1: Nee.
0: Het gaat puur om racisme ook.
1: Ja.
0: Discriminatie.
1: Zeker.
0: Het is pure discriminatie, puur racisme. Het is niet alleen maar dat die mensen geen werk meer hebben en daarom stemmen. Nee, dat is ook een gegeven. Maar ze willen vooral geen buitenlanders in het staatsbeeld.
1: Maar het onderbuikgevoel, speelt ook een belangrijke rol bij die mensen.
0: Dat is dus discriminatie.
1: Ja,
0: dat is juist waar ik het over heb. Kijk,
1: ja.
0: In Frankrijk, hè, Sunevalo, mooi zeg je elke keer. Hamel ook zijn naamke nieuws volgen, die laat terecht. We houden van tsunami, we komen van tsunami. Maar misschien is het handiger, of laat ik het goed verwoorden, minimaal je zet zijn naamke nieuws volgen met interesse. Ose or jada agar hoi seke tu nyake news volg kar Europa me ka hovega.
1: Hamlo nyan per hela, hamlo ke nyake news bhi zyada bhi chen bhi volg kar ka hovega.
0: Na khali sa naam wali volg kar of Nikeri wali, na volg ook het nieuws hier. Duitsland me ka hove, Frankrijk me bijvoorbeeld. Frankrijk me haiga, hoe is die mevrouw, Marie Le Pen toch?
1: Ja.
0: Marie Le Pen is serieuze kanshebber, hè, Lloyd.
1: Om president te worden, hè?
0: To likle.
1: Frankrijk.
0: Ha? Ook een partij waar John Hoega, Rassemblement Nationaal, heet dat ding toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Ook een baap John Ha, oké, Oekab Hisuruka is er, toch?
1: Ja.
0: Sorry.
1: Ik snap dat je...
0: Aan
1: begrijpelijk toe emotioneel hoor je, Gustav met
0: partij. Nou, Gustav lag ik aan. Mijn man kreeg een partij uithouden. Ik heb een partij. Iedereen gelijk partij.
1: Iedereen gelijk partij, ja.
0: Equal party.
1: Ja.
0: Maar dat kan ook niet helemaal. Maar dus ook haar baap, John, ook is een bolletra barca racist. Maar nu is het grote kans dat zij die verkiezingen gaat winnen in Parijs. In Frankrijk volgend jaar.
1: Ja.
0: En dan krijg je Jean-Marie Le Pen.
1: Ja, nee, ja. Ego Pablo.
0: Jean-Marie Le Pen, KBTUA natuurlijk, Marie Le Pen.
1: Yeah.
0: Die worden dan plotseling president. Hey, kijk naar Italië, Lloyd.
1: Ja, daar heb je al een rechtse president. Maar kijk maar naar...
0: Meloni is langzittende president, hè?
1: Ja, al denk ik hem ook in meneer Wajonomhega. Wat hij allemaal doet, is toch... Als je dit soort pagalonja ajega mag typen, dan wordt het een gekke wereld.
0: Ja, nou ja, maar het gebeurt volop in Europa. Zo neemt wel een Slowakije, ander voorbeeld.
1: Ja.
0: Want Pepijonhega Fico... Ja, hij blijft maar winnen. Hij blijft maar steviger in het zadel te komen. Nederland met toen anders gaat creëren. PVP en PVV trouwens laatste dag. Het nissetel spijstra als D66. Hè?
1: Ja.
0: Mensen zijn het vergeten.
1: Ja.
0: Maar PVV had evenveel zetels. Hè?
1: Ja, zeker. Zeker. Heel
0: dus
1: veel zetels.
0: Hongarije met Thoras en Janaigaki dat het een beetje beter gaat. Maar ik vraag me af hoe lang, Lloyd. In Portugal bijvoorbeeld. En daar heb ik het over die landen om Nederland heen, hè. Sonevalo.
1: Ja.
0: Nandoor, daar heb ik het over Portugal. Portugal is een partij. Een partij wat een naam heeft, genoeg.
1: Genoeg. Genoeg is genoeg.
0: Althans, dat betekent dat. Oké, een naam heeft Chega. Chega, toch? Portugees, maar ook een matlab. Genoeg is genoeg.
1: Ja, ja.
0: Asari, het genoeg. En waarover zeggen ze genoeg? Genoeg buitenlanders. Dus,
1: hey.
0: Sonevalo, thora se bachai kere je, toch? कि क्या होएगा दुनिया में और क्या होएगा
1: तू कहा है बोले बचा के रहे बदल ये फन हम लोग के
0: सावधान सावधान
1: हम लोग सावधान के रहे मैं मुत ओक आसो मुत खान स्टेम मतलब मुत वाल सोच विचार के चाहे स्टेम के मान हम लोग के हिंदुस्तानी के भी गemeenschap में ढेर आदमी लोग है हम बोल सके कि उस PVV पे स्टेम करेगा एंड दैट इज वेल अ फकीर सिग्नल
0: नो आज के ना सोचिए खाली उस आज के सोचेगा खाली कि आज लाओ हम स्टेम कर दे Dan, weet je, zij richten hun pijlen op de moslims, dus dat is prima. Maar ja, aaj ook een roeperrichter is, Babian toch een roeperrichter, ik ga bekijken hier.
1: Ja.
0: Nou ja, Lloyd, we hebben ook een haat met nagen, sapkoets, maar we moeten wel het volgen.
1: Ja.
0: और हम लोग सोचे चाहिए कि कब हम लोग फ्रोसी हुई के जाके हुई
1: सरनाम ना सरनाम लोग के जाके
0: सरनाम ऑफ इंडिया ऑफ कहाँ पे
1: या
0: मदार वॉच मुश्किल ओख देश के मिने
1: तो हम लोग के काउंस हम दे समन हम लोग के काउंस देगा सरनाम में इंडिया में है फन ये सुन हम लोग आयला नेदरलैंड्स आयला ना या वेट वी नीड ऑफ दैट ओक geaccepteerd worden in Suriname
0: je zult zelf je best moeten doen
1: ja je moet zeker je best doen
0: je zult een netwerk opgenomen moeten worden je moet niet de wereld willen veranderen en zeker Suriname en India niet je moet gewoon meegaan
1: nee
0: ChatGPT के चीज़ वाला फॉलो करेगा तो लोग
1: या ChatGPT
0: वो बोलेगा कि सुपर इंटेलिजेंसी आएगा हैगा
1: या
0: ये वही तो उसे दर्द नहीं बताओ
1: या
0: AGI है दस जनरल इंटेलिजेंस
1: या
0: ओके समान बोलेगा कि और चलाक बस सिस्टम वाला दान मेंस
1: बॉय क्या होएगा तो हम लोग
0: दैट इज AGI एंगलेक
1: एंगलेक मां AGI हमें लोग तो बने ले बैठी धल्ले है मैं यार खुद अपने साथ ऑन्टवेल खुद हुए धीरे धीरे मार या स्लिमर दान द मेंस
0: दोस AI हम लोग जानिल इसाइ तो AI
1: AI
0: even Nederlands met AI en bolila of AI Engels met natuurlijk maar dan krijg je AGI
1: ja
0: Hoe vind je die? Dus AI zegt AGI. En ook is een bolega van dat is die intelligentie, general intelligence. Or u, die is dus slimmer dan de mens. Dus KHOIGA, best zometeen krijg je apparaten, ze zijn er al. Maar die gaan gewoon geen bevelen meer opvolgen van de mens, hè, Lloyd. Ze zijn slimmer dan de mens, hè. Ze kunnen zichzelf herschrijven en ze kunnen zeggen, luister nou, ik vind Lloyd wel lief en leuk. Hem laat ik leven, maar die buurman van Lloyd... vind ik er niet zo goed uitzien. Ook het dak die hem. Nee, echt waar. Hasila hem lukt
1: maar. Hasila, maar ja, die ding is... Ja, kan hij wel doen, ja, inderdaad.
0: Oza bole bhagwan ego haiga. AGI ego soort god haiga.
1: God haiga, ja.
0: Dus dat kan helemaal niet. Het is ook marketing, natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Zo, dat die bedrijven zeggen van... Zo net namelijk chalakar delibati. Dus je moet wel meegaan met ons.
1: Ja.
0: En als je niet meegaat, dan loop je achter zometeen. Dus iedereen wil meeliften. Iedereen wil meegaan. Leuk.
1: Nou ja, ja, goed...
0: Ik heb Hagwan,
1: Ja, nou ja, goed. Kijk,

0: hè, dan zie je dat overal hè, op social media, dat ze mensen dan overnemen.
1: Ja, maar dat is leuk. Dat is leuk. Dat is prima. Dus wij zijn trendsetter daarin. Maar gaan we ook een goed soort liedje doen? Want zo komen wij aan inspiratie, toch? Ja,
0: uiteraard.
1: Soms zit je met mensen en dan praten mensen over iets. Dat denk je, oh ja, hé, werkelijk, je brengt me op een idee. Dus, pailé, hè, Lloyd.
0: Ha.
1: Ik heb het over, laten we zeggen, laatste 10, 15 jaar hem kan die meemaken, Rilletje. Zondagochtend, Yesribi.
0: Ja.
1: Sotel Batetu. 8:30, 9:00, kring! Beljaige. Goedzalig, toch? Want toen Sotel Batetu.
0: Sabere, eten we eigenlijk.
1: Zondag,
0: ja. Dus jongen, hè? Ja.
1: Zondag, Sabere. Dan kom je naar beneden. Daar staan er 2 of 3 van die mensen.
0: Ha.
1: Die jou gaan vertellen, meneer, heeft u Jezus al ontdekt? Weet je, dus dat, toen was hij, hè? Maar we kennen dit toch luid van vroeger.
0: Ja, huh? Ja, ja. Jehovah-getuigen, toch? Die dan.
1: Evangelieten, eten. En nu willen ze een gesprek met... Toebolie en ik ben niet geïnteresseerd. Dan willen ze een gesprek met je aangaan nu.
0: Ja, nou
1: van, nee, meneer. Ja, nee, dan moet u juist en, hè,
0: ja. Nou ja.
1: Het verhaal van Jezus Christus kennen.
0: Toen jij niet gaan belmer meer hele toch. Belmer me alweer vaker toch. Maar hamar kamar jabanker. Direct. Geen interesse.
1: Of atwaarke hebben we toch, Lloyd?
0: Atwaarke hebben we, inderdaad.
1: Atwaarke, uw eigen. Atwaarke, toen nobody. Je bent dan platabat. Ah, yes, Ribi.
0: En dan word je...
1: ting!
0: Mooi. Hey.
1: En ze gaan niet weg, hè? Nog een keer.
0: Als je toen de Camariana kon dit door folder daar, denk ik, door brievenbus.
1: Folder, holder, een bijbel daar. Na spanker is man. Maar gebeurt het nog steeds? Ik vraag me af of het nog gebeurt.
0: Nee, het gebeurt nog steeds. Maaiveld onderzoek, hè?
1: Ai, zo nu wel hoor. Maaiveld onderzoek nummer 1. Ik wil 2e Maaiveld onderzoek op bij Biba, Charlotte. Maar Maaiveld onderzoek nummer 1. Maken jullie dat minder... of vaker of even vaak mee als vroeger.
0: Ja.
1: En met vroeger heb ik het over 10, 15 jaar terug.
0: Ja.
1: Want echt waar, ik kon geen enkele zondag uitslapen vroeger, hè?
0: Ha. Ja.
1: Echt waar, die mensen kwamen, or, elke keer doe ze dat mee.
0: Ja.
1: Dus niet dat ze wisten van hier moet je niet aanbellen.
0: Nee,
1: dus,
0: nee.
1: Je had die brievenbus dingen toch, Lloyd? Heb je nog steeds volgens mij. Geen folders.
0: Ja.
1: Of geen reclame.
0: Ha.
1: Hey. Ik heb me altijd gevraagd van waarom bestaat zoiets niet? Ik kan me niet overtuigen met.
0: Maar ze wat jammer justie.
1: De man moeilijk hè, met hij.
0: Ja.
1: Ze doen het met hart en ziel. Hè. En het zijn geen mensen op wie je echt boos kunt worden.
0: Ja.
1: Want weet je, het zijn wel goede mensen op zich. Dat zie je aan ze. Naki Choroer, hij gaat of. Hè.
0: Ja.
1: Hoe ze op echt bezwaas kregen erin in wat ze doen.
0: Ja.
1: Maar het is wel hinderlijk.
0: Ja, zeker. ik denk, Raffi, reageer ik er eens op jouw betoog over het kiezen. Je patulong te stem krijgen. Raffi Bolet, dat zeggen vaak tegen collega's en vrienden, maar zeggen dan, Wilders is alleen tegen de moslims. Maar met Anand ben ik helemaal eens. Ken dat toch eens, Higa? Met Anand ben ik helemaal eens. Ik zeg ze altijd, als we buiten samen lopen, kunnen ze niet zien wie moslim of wie hindoe is. Dus ja. Nou,
1: ja, kappen met dat ding. Echt kappen. Kappen met dat ding. En die mensen richten zich gewoon op buitenlanders. Dus als je een andere huid hebt, Lloyd.
0: Ja, klari.
1: Dik hamar kleur donkerba, torkleur donkerba.
0: Ha, toch?
1: Wij zijn geen bakkeras.
0: Ze pikken ons gewoon
1: mensen,
0: eruit.
1: Die gekke mensen die uit Polen komen, die geen woord Nederlands kunnen praten, die worden eerder geaccepteerd in dit land dan wij, die zoveel belasting betalen, die zo goed ons best doen. Echt waar. Puur op basis van ons kleur.
0: Ja.
1: En ze moeten niet zeggen dat het niet zo is.
0: Nee.
1: Het is gewoon zo. Punt uit.
0: Punt
1: uitroepteken. Geen Maaiveld-onderzoek nodig. Trouwens, Maaiveld-onderzoek, Lloyd, heb ik wel over iets anders.
0: Ja.
1: En ik vind dat de mensen massaal nu... Hamelijk is zo nu wel massaal.
0: 020, neem de moeite. 020-363-0808.
1: Een kort appje moeten sturen. Kort. Ja, Lamba Chaurana. Zo'n. Gezichtsbedekking, toch? Gezichtsbedekkende kleding. Laat ik het goed zeggen. Tweede Kamer, sorry, lang mooi symbolie. Kapse Mangega wetgeving erover benauwen.
0: Ja.
1: Betere wetgeving. Ah. Want Haiga wetgeving.
0: Ja, ja.
1: Maar ze willen dat beter maken, zodat je niet meer met die sjaals en Hamnaini Kaka Adami en Pahinke Anit Karega.
0: Ja.
1: Capuchon, sjaal.
0: Orni.
1: So, Dus die mensen doen dat soort dingen zodat hun gezicht, zodat ze onherkenbaar zijn.
0: Ja, ja.
1: De vraag is, waarom doe je dat? Waarom wil je onherkenbaar zijn? Je wil onherkenbaar zijn, omdat toen kon je banmatie je carrière, dan kunnen ze je moeilijker vinden. Daarom wil je onherkenbaar zijn. Niet omdat je bang bent. Dus als het uit vrees zou komen, zou ik zeggen, oké, terecht dat je je gezicht bedekt, want je bent bang.
0: Ja.
1: Maar gezichtsbedekkende kleding om te gaan rellen. Of het nou Extinction Rebellion is, of noem eens, nog een paar van die gekke mensen die dat doen. Pro-Palestina, demonstratie, activisten. Het maakt niet uit waarvoor je het doet, hè? Hamnaf voor of tegen Bati. Je doel snap ik. Dat mag je hebben. Oké, mag maar koeien ondersteunen. De vraag is, hoe denk jij erover?
0: Ha.
1: Vind jij dat gezichtsbedekkende kleding mag of niet mag bij demonstraties?
0: Nou.
1: Ik heb het niet over gezichtsbedekkende kleding thuis. Toen garretje hij paans go sjaalbaan leed, hij das go, het zal mijn woord zijn. Maar toen rastape bate demonstreer karega, doe ze dat met jij moeilijk karega bij. Mag dat met gezichtsbedekkende kleding? Maar ook die hooligans.
0: Ja.
1: Ook die Ajax en Feyenoord fans. En al die mensen die vervelend doen in het stadion. Ze bedekken allemaal hun gezicht, hè? Lloyd?
0: Ja.
1: Capuchon erover, doekje erover.
0: Alleen maar om niet herkend te worden natuurlijk. En ook kan niet aan het creëren.
1: Wat vind jij ervan?
0: Ja.
1: Wat vind jij ervan? Want wat ze nu doen, veel mensen, vooral de rechtse kant, die zegt, luister, het zijn die allochtone jongeren die dat doen.
0: Huh?
1: Maar dat is niet waar.
0: Maar dat is niet waar.
1: Er zijn heel veel mensen die dat doen. Extinction Rebellion, maar ik kan kariat mina, ik ga nul. Het zijn allemaal witte mensen.
0: Ja.
1: Hoezo is het een probleem van allochtonen. Dus de vraag is, wat vind jij daarvan? Gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Voor of tegen? Hamna mangila beach met zoenen.
0: Ja. Dus mensen,
1: mits en maren, nee.
0: Dus
1: ja
0: bij,
1: of nee?
0: Bij demonstraties, gezichtsbedekkende kleding, bent u ervoor of niet voor? Dus,
1: Achamlok. Achamlok, Barka Maaiveld, onderzoek.
0: Ja. 020-363-0808 per toe. Reageer, Kirsteke. Dus laat het even weten. Bent u ervoor of bent u er tegen?
1: Neem even de moeite vandaag wel. Want dit is een punt waarover je misschien nog niet hebt nagedacht.
0: Ah.
1: Wij triggeren jou. Wij dagen jou uit nu om na te denken over dit onderwerp. Gezichtsbedekkende kleding met demonstraties. Voor of tegen.
0: En hoe ver zijn ze met de wet? Kan hij het nadelige wet opmaken?
1: Eigenlijk, ik wil vergelijkbare wet wel, Bartje.
0: Ja.
1: Maar ze voeren niet goed uit, dus ze willen de wet aanscherpen.
0: Ja.
1: Johnny, ik dan duidelijk dat je het niet mag doen, zodat die rechter ook niet meer gaat twijfelen.
0: Aha.
1: Alleen, het lijkt weer op de lange baan geschoven te worden. Sommige chicham nasamjila des wame loid.
0: Ja, nou ja.
1: Het zal wel aan mij liggen.
0: Nou ja, ik chis biham nasamjila. Zijn naam is mee. I weekend mee. Ik ga mee kabel 10 ouderd ke. Mrituwe gelegen. Door brand. Dan vraag ik me af. Ki ouderdien ma per hak harwa mee. Hamdeni kabel kaya nabhelega. Usap nasumis ki agi lagalega. Ham karama si liker jij wat dan ook. Maar die verkoolde lichamen zijn in het huis gevonden. Ik vind dat wel heel vreemd. Vind je niet?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. Weet je wat er gebeurt?
0: Huh?
1: Weet je wat er gebeurt? Ik op brand met Lloyd. Ik ben niet zo'n evaluatie, maar ik vertel het even. Dus wat gebeurt er bij brand? En daarom moet je een rookmelder hebben.
0: Ah.
1: Bij brand, je ligt te slapen.
0: Ja. Yeah.
1: En dan krijg je koolstof, monoxide. Dus je slaapt en je gaat nog dieper slapen.
0: Ja. Yeah.
1: Omdat brandwa ke John Uhaya rookwa, hoe toch je al diepe slaap mee kan liggen. Dus je kunt niet meer wakker worden.
0: Nee.
1: Dus je bent er wel, maar toen soetelbate of soetelen met agilagge, weet je hoe snel dat gaat?
0: Ja, en die rookmelders
1: dus
0: zijn
1: je alertheid,
0: belangrijk.
1: Je alertheid gaat weg.
0: Ja.
1: Dus daarom, Sunnewalo, zet een rookmelder in je huis. Het is ook verplicht volgens mij.
0: Ha.
1: Zeker als je een huis huurt en dat soort dingen, dan is het verplicht. Dan moet de eigenaar daar ook al voor zorgen. Maar je moet die dingen plaatsen. Die dingen kosten een paar euro. Ga maar praxis. Als je beter wil hebben, dan kost het een paar tientjes. Dan moet je het laten installeren. Of als je handig bent, kun je het zelf installeren. Op 220 volt stroom. Dan hoef je die batterij niet te wisselen. Je kunt ze ook doorschakelen aan elkaar. Door Ghar Barkaba. Dan kun je verschillende rookmelders schakelen aan elkaar. Dan ego ruimte met behulp, luid, chijua, problemen, niet chijua.
0: Ja.
1: Dan hoor je het ook op de tweede en derde etage, omdat ze aan elkaar verbonden zijn. Dat is een beter systeem.
0: Ja.
1: Dus dat zijn tientjes. Maar wees niet lui. Doe dat. Regel het gewoon. Ga naar de winkel, koop het online, laat het installeren. Laat iemand je komen helpen. Als je handig bent, kun je het zelf doen. Hoe zit je met die laginakker? Kan je zijn naam met ietsje doen? Omdat je naam achterloopt op al die dingen. Echt waar. Dan denk je, kom op joh. De overheid zou dat moeten stimuleren. Zijn naam met plangake garba. Lakrike garba, looit. Het is een luciferdoos. Echt waar. Suriname heeft alleen maar luciferdozen. Elk huis is een luciferdoos. Kom hoe agilage klaar. Bam.
0: Klaar doen.
1: Denk Nederland met z'n ghar beton keba.
0: Ja.
1: Dan nog is er gevaar.
0: Ja, zeker.
1: Maar waar pe lakrike gharba meester? Natuurlijk beton wali bhiba.
0: Ja.
1: Maar meeste mensen hebben gewoon een houten huis.
0: Ja.
1: Of een deel is in afval hout.
0: Ja.
1: Of een groot deel is hout. Dus die maatregelen daar is geen luxe. Dat zou eigenlijk moeten.
0: Ja.
1: Gewoon. En die dingen zijn niet duur. Dus er zijn genoeg slimme handelaren in Suriname. Maak er een campagne van. Koop die dingen in China. Zijn prachtig. Zijn prima die producten. En voor een paar euro heb je dat in elk huis.
0: Maar Anand, kan je dus ook een idee hebben? Weet je, hebben ook Jijuan Kink zijn naam een beetje?
1: Nou, omdat ik Jijuan hem ook nakker, pap. Omdat ik in Nederland mee wat hij wil. Maar de mensen die in Suriname zijn, zijn genoeg slimmer ik gedaan.
0: Ja, zeker.
1: Weet je,
0: zeker.
1: Ze kunnen wel allerlei andere dingen halen uit China.
0: Maar iets is belangrijk.
1: Maar iets is wat bielauwer, iets is wat promoot, je krijgt sarkaar.
0: Ja, ja.
1: Dus publiek-privaat samenwerking, Chahirike. Die sarkaar bij promoot kere. Sarkaar hoeft het niet uit te delen. Maar de private sector gaat er ook van profiteren. Want ja, het is gewoon een commercieel product.
0: Het is een win-win situatie. Maar het moet ook een je bed zakken. En je kan er ook geld verdienen.
1: President. We hebben nou maar gila. We hebben nou maar gila toch over hobby. Ik heb president. Maar we hebben het president. Anand voor president.
0: Anand voor president.
1: Ik zou het goed doen. Ik zou het goed doen.
0: Ja, je zou het zeker goed doen.
1: In elk geval fouten kan het maar deal zeggen.
0: Nee. Maar toen inderdaad. Toen zo'n mensje kan het pragmatisch. En je zou wel wat doen.
1: Ik zou
0: mensen ook motiveren om wat te doen.
1: Ik weet één ding zeker. Ik kon precies apen J-Beam naar Rekti. Dat weet ik zeker.
0: Ja.
1: En ik zou alleen in landsbelang werken. Dus dat is al een basis iets wat Suriname wel nodig heeft, denk ik.
0: Ha.
1: Maar niet alleen Suriname hoor. De heer Desme.
0: De heer Desme, ja.
1: Meestal me khali sochega ki hum apan jebia kaise garam kari. Terwijl tu des khati wa aanstel bhaile baate.
0: Ja.
1: Om het land vooruit. Kijk, dan moet je een eigen bedrijf beginnen.
0: Ja.
1: Als je een eigen bedrijf begint, dan mag je aan jezelf denken. Dat mag.
0: Ja.
1: Uto commercieel ba, uto rikba. Maar je tu janta ke sewa khati president bhaile of minister bhaile baate. Dan moet je voor het land werken.
0: Ja.
1: Punt uit.
0: Ja, suru mensen van de verkiezingen, dan je lijkt je bolletje, dit ook gaat ik er hebben. En dan eerste paar maanden, dan lijkt het alsof het goed gaat. Maar dan, ooit meer versuipen, hoe jij jongen, samen hoe jij je bolletje.
1: Hartstikke puntjes naar de kaartje, uitroepteken, ik heb sarik, leute. Kijk, ik ben Hindoe, jij bent ook Hindoe.
0: Ja.
1: Dus nu is er iets gebeurd in Parijs.
0: Ha.
1: Ik heb begrepen dat er in Parijs een nieuwe mandir is geopend. Of geopend gaat worden.
0: Maar een mooi mandir wat we hebben liggen, inderdaad.
1: Ik ben nou wel een soenli. Ik ben een gelidekheid, maar best wel leuk. Maar dan gebeurt er iets raars.
0: Kontjibhel.
1: Personeel van Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd.
0: Oh.
1: Uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een aantal Hindoes, dus kennelijk, die gevraagd hadden om de interacties met vrouwen te beperken.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Dus dit heeft te maken met die Hindoe-tempel in Parijs.
0: Ha.
1: Er is kennelijk een religieuze groep gegaan naar Eiffeltoren.
0: Ha.
1: Om dat te bezoeken.
0: Ha.
1: Ik weet niet hoe dat precies is gelopen. Die Nederlandse media met Kontje Likhalba. We hebben het niet helemaal kunnen verifiëren. Maar ik vermoed dat dit aan de hand is.
0: Ja.
1: Dus kennelijk is er een verzoek geweest vanuit die groep.
0: Ja.
1: Richting Eiffeltoren. Van luister, wij komen met x aantal mensen.
0: Ha. Van de mandir, hè? Van de mandir.
1: Nou ja, van de mandir. Of in ieder geval uit de gemeenschap.
0: Ja.
1: Van wij komen daar. Kan het aantal vrouwelijke personeelsleden een beetje beperkt worden? Of uit het beeld zijn van ons?
0: Hè?
1: Nou, maar de exploitant
0: Van de CT, Eiffeltoren.
1: Huh? Van de Eiffeltoren, SETE is die exploitant die dat doet.
0: Ja.
1: Die heeft gezegd, inderdaad hebben we dat verzoek gekregen.
0: Huh?
1: En we hebben het gehonoreerd.
0: Arre?
1: De vraag is nu, wie is hier eigenlijk fout? Als je het aan mij vraagt, dan is het de directie of degene van Eiffeltoren die beslissing heeft genomen om hieraan te voldoen.
0: Ja, vind ik
1: Want
0: ook.
1: Als jij vindt, je moet je houden aan wet en regelgeving, punt.
0: Ja.
1: Waar je ook bent.
0: Ja.
1: Ook hindoes, maar ook moslims. Iedereen moet zich houden aan wet en regelgeving
0: uiteraard.
1: Van het land waar je bent.
0: Ja.
1: Je bent in Parijs. Parijs heeft wet en regelgeving. Je mag vrouwen niet discrimineren.
0: Nee,
1: punt.
0: Natuurlijk niet. Punt.
1: Dus ik vind dat de exploitant, die vraag vind ik al een beetje raar. Weet je, hoezo mogen er geen vrouwen zijn? Je moet je inhouden als man. Of we vrouwen werken of niet werken. Hey, jij als man moet weten wat de regels zijn. Punt. Vind ik.
0: Ha.
1: Maar ik ben daar hard in.
0: Ja.
1: Dat ligt niet aan de vrouw. Dat ligt aan jou als jij rare gedachten ontwikkelt of doet. Het ligt aan jou. Het ligt niet aan die vrouw.
0: Ja.
1: En je gaat daar toch geen puja doen op die Eiffeltoren. Dat je zegt van luister, vrouwen, we weten niet hoe het is. Het wordt onrein. Dus dat speelde allemaal niet.
0: Nee.
1: Dus dat speelde allemaal niet. Dus ik vind dat de exploitant aangepakt moet worden. Maar wat gaat er gebeuren nu?
0: Ha.
1: Die pijlen gaan gericht worden. Want dat doet rechts altijd. Die pijlen gaan gericht worden op die minderheden.
0: Ha.
1: Van zie je, die minderheden houden zich niet aan de regels. Dus hier moet je genuanceerd over praten
0: Zeker.
1: En denken. En daarom
0: Zeker.
1: Behandelen wij het hier in koffie en chai.
0: Ha.
1: John Aapke hersenen, John Aapke gedachten, hij gaat naar hersenen. Aapke gedachten, John hij gaat, die scherpen we aan.
0: Ja.
1: Je moet hier niet oppervlakkig lezen. Je moet echt dieper nadenken van wat is er gebeurd? Waarom is het gebeurd? Waar ligt het probleem? Maar dit soort dingen zetten wel kwaad bloed bij de gemiddelde witte bewoner van Europa. Hello.
0: Ja, de burgemeester.
1: En uiteindelijk zijn
0: burgemeester,
1: we de dupe van.
0: Burgemeester Rak, Goezeiger, iets wat je dus ja.
1: Nakali burgemeester.
0: Wat Frankrijk.
1: Denk je dat Le Pen gaan doen zometeen?
0: Toch?
1: Je hebt munitie toch? Je geeft toch munitie?
0: Ja.
1: Je moet wel nadenken een beetje als groep, als organisatie, als... Iedereen heeft die verantwoordelijkheid. Maar ik vind ook dat die verantwoordelijkheid vooral... Bij de directie ligt.
0: Bij de directie
1: of degene
0: ligt.
1: Die dat
0: ja, die had
1: heeft.
0: Meteen moeten zeggen, nee, dat doen we niet. Klaar.
1: Hey boy, luid. Uitroepteken, punt. Uitroepteken.
0: Nou,
1: trouwens, ik wil bedrijf heen.
0: Aha.
1: Hij is aan mij, nou,
0: ja, natuurlijk heen. Ik wil een bedrijf heen.
1: Zo'n pahile hamlok sapna dekhat rahe toh.
0: Ja.
1: Toh aag dekhle sapna hamlok pahile sapna dekhat rahe. Ki ek na ek din.
0: Ja.
1: Ek na ek din.
0: Ha.
1: If file ke problem jon haiga.
0: Sab don.
1: दोन हो जाएगा
0: okay,
1: सपना में हम लोग देख
0: सपना में देख लिया ओह या सपना
1: और सपना हम लोग दूसर कोई दिखाई हम लोग के भी सपनवा
0: हां ओके दिखाई
1: ओके दैट विल से खदा जे रेडन द ऑटोस मुत हैव
0: या
1: vliegende auto's
0: of vliegende
1: geen rijden de vliegende auto's want die wegen zijn vol
0: maar dan verplaats je toch maar dan verplaats je de file van
1: er komt Zemien, geen file in de lucht
0: अरे कैसे ना
1: omdat Asman John he, behoed ruimte heiga. Je moet alleen goede regels maken.
0: Ja.
1: Je moet bijvoorbeeld rechts vliegen of links vliegen. Je moet weten op welke hoogte je vliegt. Je moet weten. Maar dat is allemaal te regelen, hè?
0: Achatatatat.
1: Dus als je links af moet slaan, dan moet je op een andere hoogte gaan vliegen. Heel simpel.
0: Ja.
1: Als je rechts moet gaan afslaan, moet je ook op een andere hoogte gaan vliegen. Dus al die dingen zijn technisch heel makkelijk in te vullen.
0: Ja, maar,
1: ik sla een beetje op hollen.
0: Inderdaad.
1: Maar het is te doen. Dus op Nederland, hè? Dus dat is met trouwens biertje, zijn die experimenten gaande.
0: Ja.
1: Maar Nederland, ik heb een bedrijf bij John Barat Dienst bezig.
0: Ja.
1: Om zo een vliegende auto te lanceren.
0: Ja.
1: Ze hebben dus wat vergunningen gekregen. Ze moeten nog wat vergunningen krijgen. Otto Wakke naam heet Paul V.
0: Paul V.
1: Paul V. En Paul V zoekt investeerders, zoekt mensen. Ego Otto Wakke prijzer hier gaat trouwens. Volgens mij tussen de 300.000 en 500.000.
0: Oh, Otto Wakke kini gaat naar mijn auto.
1: Nou, 250 go big babole.
0: Arre? Nu al? Abena banale.
1: En ze kunnen maar 100 per jaar leveren. Dus of het is gebakken lucht, Lloyd.
0: Bizar.
1: Of dat ding is werkelijk goed, dus dan krijg je airstrips.
0: Bizar.
1: Dus Jahanpe is uit Hamlok tankerila.
0: Ha,
1: toch? Dan krijg je kleine airstrips bij de benzinepompen.
0: Ja.
1: Dan gaan ze heel snel omhoog kunnen gaan en heel snel omlaag kunnen gaan.
0: Ja,
1: dan kunnen ze
0: daar
1: tanken en dan kunnen ze weer verder. Dus alles is mogelijk, maar i he John ke bare mein hum log pehle sapna dekhte rahe.
0: Ha, ab hakikat hakikat ho jayega. Na ja.
1: Bijna, ho sakega.
0: Bijna. Over die Maaiveld, hum log Maaiveld onderzoeken, ben je tegen of voor gezichtsbedekkende kleding? Sunil Bole, ik ben tegen. Hallo Lloyd en Arend. Ik denk niet, ik ben er niet uitgebreid. Ligt bij Gayatri. Gayatri ook een goede middag. Hallo Lloyd en Arend. Gezichtsbedekking bij demonstratie ben ik niet mee eens. Mag niet als ze zo stoer doen. Waarom laten ze hun gezicht dan zien? Vandaag heb ik wel voor het eerst flink gelachen met de opmerking van Arend over Jehovah getuigen. Nou ja, oké. Okay. Nou, dat waren de reacties, maar ik had gehoopt. Ham hoop ik, laat je het heel generiek. Ben je tegen of voor gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties of
1: bezoeken
0: van?
1: Is niet erg. Ook al reageren weinig mensen, is niet erg.
0: Nee.
1: Het hele mis zo negen en het hele mis gaan over nadenken.
0: Ja, maar toen bolib hier werk je niet. Zoetje keer.
1: Dat is belangrijk. Dat je reageert of niet reageert, is niet zo spannend.
0: Nou.
1: Trouwens, de kaart, hè, de wereldkaart, hè, Lloyd, waarmee wij zijn opgegroeid. Toevallig kan je vorig jaar.
0: Toch? Afrika bood short aan de kamer.
1: Vorig jaar, vorige week.
0: De man was snel het jaar, dus ja. Hè?
1: Vorig jaar bood ik. Nee, maar afgelopen week zit je Raha VN mee.
0: Ha.
1: Er is een resolutie aangenomen en die resolutie heet Correct the Map.
0: Ja.
1: En met die resolutie komt vanuit Afrika trouwens, Afrikaanse landen.
0: Ja.
1: Want onze collega, en terecht hoor, kisun, ik kan het namelijk gebruiken, Lira. De Mercator-projectie heet dat.
0: Ja.
1: Gerardus Mercator.
0: Ik ben Bakra, Nederland.
1: Gewoon Bakra, toch? Ik kan het uit 1569.
0: Ah, jongen, echt.
1: Otana eeuwen terug. Daarna is die kaart niet herzien. Hoe vind je die?
0: Ik kan me niet voorstellen met al die technieken die we tegenwoordig hebben.
1: Europese landen hebben de macht.
0: Ah.
1: En die hebben er geen belang bij om dat soort dingen te wijzigen. Amerika heeft de macht, heeft er geen belang bij. Dus wat gebeurt er? Afrikaanse landen, die worden heel klein geprojecteerd. En Europa wordt heel groot geprojecteerd.
0: Maar dit gaat toch wel heel ver aan. Dat je dan vanuit macht zo gaat denken en doen en verbieden van Cartoon Number nou 1500 is een Cartoon Number.
1: Waar zak mijn broek vanaf dus? Oh, dat is niet zo erg.
0: Samarke,
1: pagalili. Maar het is een weet je dat dat erg is? Dus soms heb je van die slappe broeken, toch? Gare bijvoorbeeld. Daar heb je natuurlijk een riem en weet ik veel wat. Maar thuis heb je van die oudere broeken soms die je aantrekt. Adha hangar hai, adha saka ho jaya. Dus soms heb ik zo'n broek. Meestal is het een soort pyjama broek die een beetje oud is. Ik gooi die dingen niet weg toch? Mijn moeilijke pijnlijke poerenkwa. Toch? Je ook waar ik kalba poerenkwa, of moeilijke pijnlijke. Dus dan loop ik soms vanaf de woonkamer naar de keuken toe.
0: Ja.
1: A broek weer begin saka terwijl je handen vies zijn of vol zijn. Met allemaal spullen. Waar pontje, broek, waar ik dan half achtste hoor, eigenlijk.
0: Herkenbaar, ja.
1: Ja, veel mannen hebben dat probleem, denk ik. Vrouwen misschien ook, maar ja, ik weet het niet. Dus weet je wat ik het ergste vond? Dus niet dat die kaarten nu worden aangepast of laat zijn.
0: Yeah.
1: Prima. Maar nu komt er een bakkeraman, Menno Jan Kraak.
0: Ai, my god. Ik bakker gewoon een keer
1: bakkerwa, Janneke, bolega?
0: Ha.
1: Nah, kartwa, thik hai, bole, chhoor de. Ikko kaarta John Baneye, chahi John kaarta, het zal niet helemaal kloppen. Is waar, Menno.
0: Ja.
1: Het gaat niet helemaal kloppen, maar het moet een beetje kloppen.
0: Het moet wel.
1: Het hoeft niet helemaal. Elke projectie die je kiest, tussen afstand, hoek, oppervlakte, bla bla bla.
0: Altijd om verschil erin. Maar
1: waarom doe je zo irritant? Want oppervlakte, hè, Lloyd, jij bent naar school geweest. Chahi school, dan ga je kooi. Je kunt best wel een oppervlakte op een kaart zetten.
0: Uiteraard.
1: Ook al is de wereldbol normaliter rond.
0: Ja.
1: Ook er matlab na is dat je het niet beter kunt projecteren plat. Want je moet van 3D moet je naar 2D toe gaan. En dat is niet zo moeilijk. Je kunt nog steeds Afrika meten, lengte, breedte. En gewoon goed projecteren ten opzichte van Europa. Je hoeft daar niet die landen piepklein weer te geven en jezelf heel groot. Dus
0: die bakra
1: slaat de plank helemaal mis. Alleen hij kreeg geen tegenspraak, helemaal niks. En hij was oud-voorzitter van die kaartenbranche. Dus hey, ik begrijp het wel.
0: Ik snap het. Hey
1: boy. Maar het is gewoon een technische reparatie.
0: Ja, want als je vergelijkt Rusland, Afrika, dan klopt het al niet. Hè?
1: Het klopt van geen kantje, al die dingetjes niet. Maar dus Groenland bijvoorbeeld. Groenland is piepklein ten opzichte van Afrika.
0: Oh, ik ga naar
1: Groenland, ik dan Barkadeka.
0: Oh, naar Barkadeka, maar dat klopt toch ook niet? Ja.
1: Nee, joh. Ah, joh. Kom op, joh. Dus ik ben hier wel blij mee dat er betere kaarten gaan komen. Heel veel mensen beseffen niet eens dat die kaart waarmee wij zijn opgegroeid, John Amluk School, Pepper Libati, John Hardam Dekila, online, Google, dat het eigenlijk een vertekende kaart is. Dus ik ben blij dat die nieuwe kaarten komen. En Dekje, ik, Bariske Bitter, mee wordt alles veranderd. De schoolboeken zullen veranderd moeten worden, maar gelukkig is heel veel online. Google Maps moet worden aangepast. Apple moet worden aangepast. Die Open Street dingetjes. Dus iedereen gaat het moeten aanpassen en terecht. En zo moet het ook. Want 1200 kilometer is 1200 kilometer. Dan moet je niet 100 kilometer projecteren. Dalle hamer toe, Lloyd. Bagal tharabati. Even om mensen duidelijk te maken. Lloyd en Anand staan naast elkaar.
0: Ja.
1: Gewoon netjes.
0: Ha.
1: En er is een fotograaf en die maakt een foto van ons. En Lloyd ziet er op die foto 1 meter uit.
0: Ha, nou is ik het hoor.
1: Orhan Dekhaila 1,80.
0: Boy.
1: Is toch niet goed?
0: Nee, zeker
1: het
0: niet.
1: Het kan toch niet?
0: Nee.
1: Precies dat hebben ze gedaan met die kaart, Lloyd.
0: Hai.
1: Dus al die mensen die denken van, joh, waarom zo'n ophef? Maar ja, laat die fotograaf volgende keer een foto van jou maken en jou verkleinen.
0: Ha.
1: Foto wap, hè. Dat doe 1 meter dik hier, toch? Of dat jij 1 meter 80 dik hier. Dat dik je.
0: Dat dik je, Tamasa.
1: Nee, maar zo moet kritisch je moet je naar die dingen kijken, Lloyd.
0: Ja.
1: Soms heb ik nieuws dekila, adha sunila, adha na. We staan er niet bij stel. Stil, daarom hebben we koffie en chai.
0: Ja, ook kritisch. Ook koffie, chai, met bij Hazim Azak bij hoor. En een van die dingen is, meneer Wajon Heiga Amerika mee, ook een moeder echt nakama. Zondag geeft hij heel boel van die filmpjes, teksten en dergelijke op een social peer. En een van die dingen was waar ophef is over ontstaan. Hoe ik Amerika mee, staat. New Mexico. Toch maar een naam veranderen in New Amerika. Ik denk bij mezelf, waar iedere jaar moet ik echt naar moeten gaan. Echt serieus. Ham dan niet zeggen, look is een stemker zeggen. Als je naar het meepen, maar als je look is zeggen, ja, zo is het een stemker. Dan niet, daarom, hè?
1: Ja, nee, maar zo, nou, de wereld, Lloyd. Af en toe worden beslissingen genomen door mensen waarvan je denkt van, hoe zijn ze daar terechtgekomen? Maar ze zijn er nu eenmaal, toch?
0: Ja.
1: Dus ja, kabulie. Toen met jou, Lloyd, heb ik ook bericht, Takila, even
0: ja,
1: snel.
0: Ja, toen bericht ook daar. Ik krijg hier een bericht. Ja, even kijken. Mevrouw Olga, denk ik. Ik denk dat het mevrouw Olga is. Mevrouw Olga. Bij Gayatri, ik weet niet waar jij vandaan geappt hebt. Maar maakt niet uit. Ik heb daar die kaas toen nog app kregen. Want we zijn benieuwd van zijn landelijk te beluisteren. En
1: Hamad Hebona, Lloyd. Naam Pata.
0: Naam Pata, toen ligt de 020-363-0808. Reaas Ali Bucks, Bolle Heiga, goedemiddag. Ik ben tegen gezichtsbedekkende kleding. Goede show trouwens. Complimenten namens Reaas Ali Bucks. Reaas, een hele goede middag ook namens ons. Nou, dat was Reaas. Jon reageer ik erbij op ons Maaiveld-onderzoek. Toen om hier kabelen, Maaiveld-onderzoek gaat in. Ik bouw dan een appkers, oké? Als je wilt hoor, je bent niet verplicht. Toen mang het op appker, toen doe appker. Je naam mang het, dat seizoen. Die aan seizoen. Arend, ben je zover?
1: Ja, ik kreeg een bericht doorgestuurd van onze Suriname-redactie.
0: Ach ja?
1: Dus aanvankelijk lagen ze uit elkaar, die partijen.
0: Ja.
1: Alle 29 leden stemden omstreeks een Aceh Raadkebat. Doe je weer sabere bijna. Ze allemaal voorgestemd.
0: Ja. Oh.
1: Hoe vind je die?
0: Dat vind
1: en de bijzondere regeling is uiteindelijk beperkt tot sporters.
0: Sporters.
1: Uit de Surinaamse diaspora. die Suriname internationaal kunnen vertegenwoordigen. Dus prima, joh.
0: Maar wat
1: initiatiefnemer
0: betekent
1: was Ebu Jones.
0: Ja, maar wat betekent het, Anand? Ja,
1: ook er met lebat dat je je Nederlands paspoort niet hoeft op te geven. Sorry,
0: kijk, dat is
1: als
0: wel
1: het aan
0: belangrijk.
1: Suriname ligt.
0: Dat is belangrijk.
1: En je krijgt dus een soort sportpaspoort. Het was er al volgens mij. Maar volgens mij is het nu beter geregeld allemaal. En niet alleen maar voor voetballers. Dus dit geeft hoop. Want er zijn heel veel Surinamers in Nederland die goed kunnen sporten. Goede sporters. Die niet in aanmerking komen misschien voor om Nederland te vertegenwoordigen. Omdat ze net semi-top zijn. Nou, die kunnen Suriname gaan vertegenwoordigen nu. Dus dat is prima.
0: Ja.
1: En volgens mij hebben jullie dit ook behandeld afgelopen zondag.
0: Zondag kan ik
1: dat
0: barmen.
1: Je eigenlijk een stap verder zou kunnen gaan. En niet alleen voor sporters, maar ook voor misschien voor investeerders zoiets zou kunnen doen.
0: Ja, toch? Blij mooi.
1: Dat als je in Suriname...
0: Ja,
1: Als je in Suriname een bedrijf wil beginnen...
0: Ha.
1: Dat je dan ook een soort Surinaams paspoort hebt met alle voordelen en zo. Dat je visumvrij kunt reizen, dat je alles kunt doen daar. Dat man. Er geen gedoe is.
0: Ja, maar de eerste stap is al gezet. Maar ik hoop ook dat... sta niet aan de zijkant. Na Klaagker, na Bolkii, na Mooiheen, na Mooiheen, na Uchijuanoheen. Doe ook wat voor het land als je dat wil doen. Maar dan na Klaagker boot.
1: Maar niet alleen daar alleen, Lloyd. Altijd, sab kuch
0: mein.
1: Je hebt een commentaar bij kuch mein, koi kuch karega. To ke na mooi lage Lloyd jaise batiaega of Anand jaise batiaega. Bhaiya, tu apne ja batiaana.
0: Ha.
1: To ke na mooi lagega, tu bhi kuch karna.
0: Ja. Doe wat.
1: Maar ga niet alleen maar zeuren en piepen en ina mooi, una mooi. Tu bhi kar kuch yaar. En natuurlijk, hum log koshish karela, je koshish karega of fout bhi banavega. Natuurlijk, dat hoort erbij. Bakir ook een matlab na hega ki tu khali commentaar liever kar terwijl je niks doet.
0: Ja.
1: Uitroepteken.
0: Gaitri uit Rotterdam reageert er. En dan heb ik nog iemand uit Suriname. Kavita uit Suriname. Oh ja, Kavita. Oh, na lange tijd weer Kavita uit New York City heeft ook gereageerd. In ieder geval goed nieuws voor de sporters. Nou, laten we hopen dat Suriname een stap verder zet. We gaan nu even tijd besteden aan 19 september aan het, als jij dat goed vindt.
1: Gana Sunau. Gana Sunau, Lloyd.
0: Ja, je hebt ook direct Gana Sunau.
1: Ik ook Gana Sunau.
0: Ik ga nog een moeilijk ki churake dilmera goria goria tu cheli tu jane gano toch
1: sunade
0: hum evikto ha

0: bevingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Drie schilderijen van Renoir zijn vanochtend gestolen uit een museum in het Franse Cagnes-sur-Mer. De dieven sloegen vanochtend vroeg toe en lieten een vierde kunstwerk achter tijdens hun vlucht. De buit is naar schatting 9 miljoen euro waard. De politie zoekt nog naar de daders. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dat is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op N-wegen, met vertragingen tot 20 minuten. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds gisteren dicht omdat meer zand en grind rond pijlers aan de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din aap hamse baat kar sakte hain aur hum aapse baat karenge. 020-363-0808 Ujala Radio ke WhatsApp number hai. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Momenteel vooral problemen in Zeeland, want op de N57 is in beide richtingen de weg dicht bij de Oosterscheldekering. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Verder oponthoud op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt de Ouddijk en de grens heb je 10 minuten oponthoud. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein doe je er 20 minuten langer over. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Namaskar, mijn welkom. Ik ben Agnik en je luistert naar Ujala Radio. Je weet het toch?

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Ook het Verenigd Koninkrijk gaat de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever verbieden. Drie schilderijen van Renoir met een waarde van 9 miljoen euro zijn vanochtend gestolen uit een Frans museum. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op omliggende N-wegen met vertragingen tot 20 minuten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. In het oosten en zuidoosten af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, I love you.
3: Ujala's.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori, lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Oejala, Lari Heanu Valisanitje, zaterdag 19 september. Oejala's, the greatest voices of Bollywood, Mumbai Biskazaar. En 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Nizam Vagidouzain, Mausmew Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin. Onder begeleiding van, ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Zaterdag 19 september. Greatest voices of Bollywood. Toe appen kartwa, wacht pe, geriet lina. Koop je kaart op tijd. Ham je nou hoeveel bolletje toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaart mee. Raadjes ermee, ADWC. Zaterdag 19 september. The greatest. Voices of Bollywood. Larehe Ujala.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. De Duitse supermarktketen Kaufland heeft een online marktplaats in Nederland gelanceerd. Het moet gaan concurreren met onder andere Bol en Amazon. Op de Nederlandse website biedt Kaufland 9 miljoen producten aan van duizenden verkopers. Het bedrijf, dat ook eigenaar is van Lidl, heeft meer dan 1600 winkels in 8 Europese landen. Ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn van Keerpunt. Een landelijk hulpplatform dat anonieme begeleiding biedt. Het platform benadrukt dat ouders ook bij twijfel of een onderbuikgevoel welkom zijn voor advies en ondersteuning. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin Heer, door Zalgren Heer. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heen, door Shadi honne wel heen. Ja, kizika moende sanskaar heen. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn met name problemen in Zeeland en dat komt door een ongeluk op de N57. De weg is in beide richtingen dicht bij de Oosterscheldekering. En dit gaat tot ongeveer 4 uur vanmiddag duren. Verder oponthoud op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os doe je er tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier langer over. En dat komt door een kapotte vrachtauto. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. चलिए सुनो, चलते हैं अगला नगमा की तरफ। उजाला रेडियो पर सुनिए ये नंबर।

You are. Ujala Radio Headlines. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Supermarktketen Kaufland uit Duitsland heeft een online marktplaats in Nederland gelanceerd. Moet gaan concurreren met onder andere Bol en Amazon. Ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn die anonieme begeleiding biedt. En ook het Verenigd Koninkrijk gaat de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever verbieden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn met name problemen in Zeeland en dat komt door een ongeluk op de N57. De weg is in beide richtingen dicht bij de Oosterscheldekering. En dit gaat tot ongeveer 4 uur vanmiddag duren.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. In het oosten en zuidoosten af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

म्यूजिक का सफर उजाला रेडियो पर जारी है।

Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kitaat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattedien en Nizam Waghi Dozijn Kitaat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shah die honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Andra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shah die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst Toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in 2 datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. 2 mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor 2 inbraken bij een brandweerkazerne in de stad. Daarbij werd specialistisch gereedschap gestolen dat de brandweer gebruikt om mensen uit auto's te bevrijden. De politie vond het gereedschap terug in Nunspeet en Zwolle en hield daar de 2 verdachten aan. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. Ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn van Keerpunt, een landelijk hulpplatform dat anonieme begeleiding biedt. Het platform benadrukt dat ouders ook bij twijfel of een onderbuikgevoel welkom zijn voor advies en ondersteuning. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer te maken met langzaam rijdend verkeer op de A27 Almere richting Gorinchem. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A58 Eindhoven richting Breda. Tussen Oorschot en knooppunt De Baars. Een wegafsluiting, de N57 Middelburg-Brouwersdam, is in beide richtingen dicht bij de Oosterschelde-kering na een ongeluk met een vrachtwagen. De weg blijft nog afgesloten tot 4 uur vanmiddag. Dat betekent omrijdend verkeer op de N59 Serooskerken richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Serooskerken Schouwen en Zierikzee doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Ujala Radio Headlines. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren. Ze vermoeden dat er opzettelijk bewijsmateriaal is achtergehouden. Twee mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor inbraken waarbij uit brandweerkazerne specialistisch gereedschap werd gestolen. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. En ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn die anonieme begeleiding biedt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. In het oosten en zuidoosten af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoogstad.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. अगर आपके घर पे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

Anjala, Lara Head, The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad Akenaam. Zaterdag 19 september, Meervaart Theater mee. Ja, maar toe, mooiste buitje taakse herzoense kega. Jobjes concert, hoe nu wel een aapje gaat er. Arie aapje charmee. Boyke Dadadin. En Boyke Dadadin kisa.

0: Bollywood, zaterdag 19 september. Koop je kaarten op tijd. Doe op Nick de Klee op meervaart.nl. Doe jaldi keur, want er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. De hoofdingang van de Tweede Kamer is vanmiddag beklad door demonstranten. Twee mensen zijn daarvoor aangehouden. Op de deuren en het glas werd onder meer boycott Israël gespoten. Eerder was al de publieke tribune ontruimd nadat pro-Palestijnse demonstranten de vergadering hadden verstoord. Extinction Rebellion Justice Now zegt verantwoordelijk te zijn voor de acties. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: I'm Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt nu verder op gang. Het is met name druk in de Randstad. Wat ook opvalt, de A2 Eindhoven richting Den Bosch tussen Best-West en Vught. 9 kilometer met een uur vertraging. Het komt door een ongeluk en twee rijstroken zijn daar dicht. Ook op de A16 is het druk en dat komt door een vrachtauto met pech. Die staat op de rechte rijstrook tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. 6 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen. Verder nog de A27 richting Gorkum vanuit Almere. Daar beland je in de file tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Het rijdt daar langzaam 7 kilometer met 15 tot 20 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

0: luisteren.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. In het oosten en zuidoosten af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ja, prachtige mooie tekst. Heerlijk gezongen. Lekker om even in weg te dromen. Kya samahe tu kahahe. Oye mausam mujhko to tere hi chehra lagta hai. Ja, en als je... Ja, en als je van dit soort nummers houdt, dan zou ik zeggen, luister zeker vaker naar Ujala Radio. Ja, zo ook vandaag. Maken we het lekker gezellig, maken we het lekker ontspannen. En tussendoor ook onze heerlijke Soul Ghana. Ja, geniet van je mooie dag, geniet van de heerlijke sfeer hier bij Ujala Arwobi. Amit Jaram Kesat.

Ja, een en al gezelligheid hier op je favoriete radio, Jala Radio. Ja, gezelligheid, ze zeggen ook wel eens, is een vorm van overmacht. Het kan ervoor zorgen dat je je verplichtingen niet nakomt. Dus als het je allemaal niet lukt, kan je altijd zeggen, het was iets te gezellig. Is ook een excuus, toch? Je hoort het allemaal hier bij Ujala Radio. Heerlijke local Ghana was dat van de formatie Danza. En dit is van de formatie Express, de stem van Mr. Muka.

Ja, je kunt niemand te vaak in de armen nemen. Je kunt ook nooit te vaak fluisteren van ik heb je lief. Je kunt ook nooit te vaak zeggen mooi dat jij bestaat. Je moet vele dingen gewoon vaak genoeg doen. En ja, heel simpel, omdat we nooit weten, maar dan ook nooit weten of er ook nog een morgen komt. Ja, ik dien Terry Rahomeer, gezongen door Mr. Mooka van de formatie Express. En het originele kennen we uit de film Nakaap. Ja, het originele was ook gezongen door Javed Ali. Ja, Ujala Radio, hey Sunwalo, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet van deze prachtige mooie dag.

You are Ujala Radio Headlines. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. Die blijken volgens Provinciale Staten nu te makkelijk te omzeilen. De hoofdingang van de Tweede Kamer is vanmiddag beklad door demonstranten. Eerder werd ook al de publieke tribune ontruimd na een verstoring door pro-Palestijnse demonstranten. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren. Ze vermoeden dat er opzettelijk bewijsmateriaal is achtergehouden. En de Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. Die blijken volgens Provinciale Staten nu te makkelijk te omzeilen. De hoofdingang van de Tweede Kamer is vanmiddag beklad door demonstranten. Eerder werd ook al de publieke tribune ontruimd na een verstoring door pro-Palestijnse demonstranten. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren. Ze vermoeden dat er opzettelijk bewijsmateriaal is achtergehouden. En de Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Oh, oh, oh. Ujala Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Wale Honge, from India, Maus Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waghidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Jala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens. Onder meer Heathrow, Gatwick, Manchester en Stansted zijn getroffen door vertragingen en beperkingen. Aankomende vluchten hebben voorlopig geen last van de storing. De Britse luchtverkeersdienst onderzoekt het probleem en probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchet houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer meerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Het weer, vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust, met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op, vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen regen en af en toe zon en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ओ तो मैं तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dat komt onder andere door regen, ongelukken en incidenten. Er staat bijna 800 kilometer file in totaal. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht beland je in de file tussen Sint-Joost en Born. Dat komt door een vrachtauto met pech. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 20 minuten langer over. Op de A4 is het druk op verschillende trajecten. Nummer 2, de A4 richting Amsterdam. Daar beland je in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Er is een ongeluk gebeurd, daarom zijn twee rijstroken dicht en je vertraging 15 minuten. Dan de A4 van Den Haag richting Rotterdam. Daar is het heel erg druk bij knooppunt Ketelplein, 40 minuten vertraging. Tot slot nog de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot ben je 25 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Oezala Radio.

Angela's Coffee Chai Middagshow. Welkom allemaal. Het is vandaag Mangerwaar, Aartarik September Kabrogam. We gaan Coffee Chai Middagshow ze shuru karen hai. Aapke waaste.

जम वांगी डिजाइन आपने सुने हैं लाइव रिकॉर्डिंग, और ये भी था एक कॉन्सर्ट उजालास रोमांटिक 90s का, जिसमें निजाम वागी हुसैन भाग लेते हैं। लाइव रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो के जरिए। उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम ला रहे हैं द हेडलाइंस फ्रॉम फंदाख। आज के समाचार में कौन सी समाचार है सुन वालों, हम आपको बताते हैं। आज 8 तारीख सितंबर है। Bijna 40% van de Nederlandse 15-jarigen, mooi seizoen, bijna 40%, 40% van de Nederlandse 15-jarigen kan onvoldoende lezen. Hoe zou dat nou komen? Nieuwe PISA-cijfers laten zien dat 39% niet het minimale leesniveau haalt om goed mee te kunnen doen op school en in de samenleving. Nederland scoort daarmee aanzienlijk slechter dan vergelijkbare Europese landen. Zoals je gebaat hier. Misschien praat ik zo meteen met Anand hierover. Hoe dat zou komen. Pandrabriske, jongens en meisjes. Na mooiste parpa weken. En vandaag besluit de minister over de toekomst van Ongehoord Nederland. Toujane Hey, Ongehoord Nederland. Die Nederlandse televisie PNPO Kizere programma laten hebben. En mediaminister Rian Letsert neemt haar definitieve besluit over de erkenning van de omroep. De NPO vroeg gisteren officieel om intrekking. Nou Anand, misschien tijd voor Ujala TV? Manifestatie tegen bezuiniging op sociale zekerheid. Werknemers voeren vandaag actie tegen plannen rond onder meer WW, arbeidsongeschiktheid en AOW. Ook bij ASML in Veldhoven staat om 12 uur een walk-out gepland. 73 gewonden bij Houthi-aanvallen op Saudi-Arabië. Rusland hervat direct na Amerikaanse vredesmissie zware aanvallen op Kiev. Reddingsteam richten zich op 3 tunnels in Nepal. Nou ja, nog steeds worden mensen gevonden. En er worden nog steeds meer dan 5400 mensen vermist. Hoogste aanklager Oekraïne stapt op vanwege corruptiezaken.

0: Damiaan is er niet vroeger. Hey, gelukkig, gelukkig maar. Je ziet je op tijd. Barisje Mozer mee. En dan komt hij toch nog hier naar de studio. Hamazate, Bertike, Aur, Aapko, Kuch na Kuch, Gyan Denikle, Kuch Badanikle, Kuch Hazimazak. Luchtige onderwerpen. Zometeen hier in Koffie Chai Middagshow. Ab na Koffie, Ja Chai, Aap. Ik hoop dat jullie dat nu bij je hebben. Bij jullie hebben. Bij je hebt. Koffie bij Nijtjoekleg, thee bij Nijtjoekleg. We gaan richting de herfst en winter. Het is heel erg koud, hoor je toch? Goedemiddag, goedemiddag, Hanen. Goedemiddag.
1: Kan je zeggen, waarom mag ik niet in de uitzending? Kaap heel heel leuk.
0: Kan je hem toch een negeer kardila gewoon?
1: Dat is maar niet zeggen, maar gorilla, die hamuken mag goed bolleke. Of kushna mag. Is wel erg, hè, als je ergens komt. En je komt niet aan het woord. Omdat Doester kooi wat hij eigenlijk behoudt, Jada. Terwijl wij van praten houden.
0: Dus dan.
1: Dat ding is wel een beetje weer.
0: Ja, toch? Goedemiddag.
1: Hamlok en Mauka kan hem willen wat hij eigenlijk garen. Thuis mag je niet praten.
0: Thuis.
1: Moe ban kerke bij toch? Je weet hoe dat gaat.
0: Ja. Thuis hebben we niks te vertellen.
1: Mannen hebben buiten alleen een grote mond.
0: Ha, bitter mee, je zegt moes.
1: Moesie, jij zegt echt waar. Dat is het lot van de man, hoor, Lloyd. Nou, ik en Mieke. Alle mannen hebben hetzelfde
0: probleem. Alle mannen hebben hetzelfde probleem, hè?
1: En als je dat niet zo doet, dan gaat het niet goed in je leven.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Hè? Dus toen bitter, ik op moes ga trouwen op bijre. Ik op baak ga trouwen. Je maar wel, Lloyd.
0: Ik denk dat alle mannen dit wel herkennen, hè?
1: Je moet wel, anders gaat het niet goed gaan bij jou.
0: Nou toch. Garwa beste tu na bol kuch, muha ban kala.
1: Garwa tu khali, jai sa go bobo yancha baithal laiye. Ojon toke dekhao ek ba barwa ja dekhao.
0: Bobo yancha. Sa naam hai kaise, saban ik word toch uitvinden kari, bobo yancha.
1: Lollipop. Dat soort dingen zei de wat toch?
0: Ja.
1: Ik ked ek bobo yancha.
0: Bobo yancha ghat baithal ba. Kuch na bole hai
1: ya. Lollipop, Ademia.
0: Hey, Anders, ik serieus baat. Ja, 15-jarige jongens, meisjes.
1: Wacht, ik heb een serieus baat. Ik ben nog niet in de serieuze mood, hoor, Lloyd. Ik ben om hassie de la geeky mood me baat.
0: Toen was je nog maar een doseerkeer. Ha, bol.
1: Kon baat hem aan het rijden, bolle?
0: Dekhle, batia kaart
1: erin. Dekhle, toen bichwa met.
0: Serieus, echt, jongen. Mooi, mooi tori.
1: Net kuch maantri bole, bas tu bigaarde le.
0: Kuch gezelligheid.
1: Oh ja, die mannen. Daar hebben we het over. Over wie anders? Natuurlijk over onze geliefde mannen.
0: Ja, tuurlijk.
1: John Kemlock lobby, Karila.
0: Ja, zeker, toch?
1: Dus er zijn ook mannen. Er zijn ook mannen die het omgekeerde gedrag vertonen, hè?
0: Oh ja?
1: Ha, baharwa jai sego moes.
0: और भीतर जे बात
1: और घरवा में जैसे बॉय रिगेरी कढ़ा रहेगा सबन
0: या है
1: दारू पी पाई के अपन औरतिया मारी इधर से उधर लड़कों के ऊपर अखरसी और बहरे
0: मूस
1: जाएगा खुद मोरखयान एक बेंदर वेयर
0: या है Dan.
1: Goedemiddag Jan, tot morgen.
0: Ja. Dus in een bedel, Jan. Dus die mannen heb je ook hoor. Dus dat zijn die mannen die zo'n beherke frustratie bitter met
1: kabelen. Eigenlijk garwap. Precies, Eichi. Dus buiten ben je ongelukkig. En dan word je als een fotje behandeld. Dus ego, alsof je niet ertoe doet.
0: Ja.
1: Alsof je geen waarde hebt.
0: Ha.
1: En die ontlenen hun eigen waarde dan aan hun positie thuis. Ik hoor je hersenen kraken, Lloyd. Van Ademia kan wat jij eigen.
0: Maar
1: dit herkennen we toch ook?
0: Ja, dit herkennen we ook, maar kon Ademia mooi heen?
1: Ik vind die man zoals jij en ik toch? Bijna hebben we ook baas gelila. En thuis hebben we helemaal niks te vertellen. Ik vind die mannen ideaal. Dat zijn de ideale mannen.
0: Dat zijn de ideale mannen, hè? Ja.
1: John toch een kar, ik ben jouw barwa kar.
0: Ha.
1: Koeke dat ik ben toch een baas gelila. Nou, op een ouderd koe per baas gelila. Hou op. Kappen met dat ding. Ik ben daar niet mee eens.
0: Baas gelila.
1: Ha, toch? Toch maar op per baas saai bij je.
0: Ha.
1: बांस के लिए हमारे ऊपर
0: अदमियन के तू रोल बताई ले तो द रोल ऑफ द मान है
1: नहीं नहीं औरत के हमला की राबे यार तू जाने
0: फ्राओ हितकारी पटाई के फोर्स सेटर तू बाटे दोस्त यार
1: एरे फोर्स सेटर हम होई गेली लोई
0: एरे फोर्स सेटर कोई
1: दूसरा कोई दूसरा कोई होई गे फोर्स सेटर
0: इसाई आपके फोर्स सेटर हैगा
1: मनेर महावीर बैलमर में रहेगा वो तब यह फोर्स सेटर होई गे
0: तब तो या तब तो बड़ा मोई बात हैगा
1: मनेर महावीर प्रमोद सी मनाई से इसाई तू
0: प्रमोसी और तू एरे फोर्स सेटर हो गेले
1: हम एरे हम पुराना वाली होई गेली दोन
0: पुराना होई गेले
1: हमारा समय बीत गए दोन
0: ना ना ना ना अब मैं कहा
1: हम वही हम वही सुन ना एको गुरु जो है ये गलत एको गुरु लेरार वनेर होती तफरी दत्त साइन जो उकर चेला जो है ये उकर लेलिंग जो है ये
0: आगे कर जाएं
1: प्रसिस दस देख तू कितना दूर पहुंच गया ले लोई
0: ए हम मैं कॉफिया के गिलासों के आवाज सुनाएगा
1: कहाँ एक सीन ऑफ नेक्स्ट ईयर
0: यार ना यार देखी ला
1: टन सुन ले कुछ
0: हम टन टन टन सुनी ला हम दिस यार
1: ik heb geen koffie gezien en geroken nog niks hier dus
0: nee maar ja het komt eraan dan
1: gaan we hemlo ke koffie banaweiga
0: ja
1: boy bara bara modern banawe koffie to
0: loy wat wil je nog meer hè
1: wat moderne stijl jaar
0: ja to chahega
1: Trouwens, over koffie maken, hè, Lloyd. Zijn er heel veel theorieën, hè, die kon koffie kaise banawe ik chahega. Jij kent die theorieën, toch?
0: Nee.
1: Arre, ja, sabko janega, chijwa. Dus je hoeft er geen professor voor te zijn.
0: Oh, kon theorieën
1: dan? Koffie, hoe maak... Dus koffie zeggen ze van zo'n... Soms kopen mensen een heel duur apparaat.
0: Ha.
1: 1000, 2000 ke apparaat.
0: Na, boy.
1: Zo'n koffie, toch? Zo'n PC, ja.
0: Ha.
1: Nou, inderdaad, vers gemalen koffie is super lekker.
0: Tuurlijk.
1: Zegt men.
0: Tuurlijk.
1: Ja, toch? Ha. Omdat u net ooit het moment waarop je bhojie ook een hele dure machine kan dat. Oké, bhojie ga, horasse.
0: Malen curry.
1: Van die bonen. Oké, malen curry ga. Dus dan heb je een goede. Maar als je goedkope koffie koopt.
0: Ja.
1: Dus je hebt een heel duur apparaat van 2000 euro.
0: Ja.
1: Maar je haalt je koffie ergens aan mijn driehoog achter. Voor een paar euro.
0: Ja.
1: Dat verwacht je topresultaat. Gaat niet lukken.
0: Nee, dat gaat niet. Ja, het is wel een mooie rekening, toch? Koffie
1: heb je een mooie rekening. Die bonen die je koopt.
0: Die bonen, dus, die moet
1: koi goed zijn. Koi koi admi, en dat kan ik wel bij mensen uitleggen. Zo'n, dus helemaal zwaar gebraden John Heiga, koffie.
0: Ja.
1: Hoezel John Ba,
0: ja.
1: Ja. Dan wordt hij toch heel donker.
0: Ha.
1: Dus... सुनने वालों तुझे ये कॉफी बोने की ने कोप खेन हेले डोंकर मंत का होएगा दस द लेख गब्राद बोने दैट सेंड द गुये बोने दिस ओ कने अंडरस्काइडे
0: या
1: ओ हाइगा द ले क्वालिटी आ
0: हां
1: एंड द डोंकर गब्राद बोने दैट सेंड द बोने जोन एग्जैक्टली फर्स्टेंड द मिक्स ओक्स करके जोन एग्जैक्टली नाम मोई अबाउट ना
0: ओके ना जेले
1: के मैं मिलाई लाइक ओके एकदम डोंकर कर देवे सबन
0: डार्क रोस्टेड हैं
1: Juist, want de gedachte is, koop donker curd, mensen drinken het toch met melk of met suiker.
0: Ja.
1: Dan is het probleem opgelost, dus dan gaat het goed. Maar eigenlijk, zo nu wel, dat je je koffie kine, de donker gebraden koffie na kine.
0: Dekleto?
1: Hand je bolila.
0: Dekleto?
1: Want je dukania ke medewerker, wa ke bol die je bhi,
0: ki anand bolis
1: ba, ham na kine bhai wali.
0: Oppar se maanga mein beche se man, hè? We gaan nu even luisteren naar de koffiesmaak of koffieslurp van Arend.
1: Nee. Nou, maar koffieslokje, smakelijk.
0: Smakelijke slokje van Arend.
1: Smakelijk. Daar hoort een slurpje bij,
0: ja,
1: logisch.
0: Ja, ik heb anders... patent aanvraag gekregen. Ham direct patent aanvraag gekregen.
1: Oké. Zo'n. Onze vrienden die nu luisteren.
0: Ja.
1: Proberen jullie het ook vandaag met een slurpje te drinken.
0: Ja, man.
1: Door Aurat Kaboliga, hé, niks mee te maken.
0: Nee.
1: Aurat Kaboliga, van, hé, wat ben je aan het doen? Het is een morsoetopie. Oké, Bolia, wacht even. Laat me even met rust. Hem eventjes goed experimenteren, Kerila.
0: Ja.
1: Ik ga niet elke dag doen, schat.
0: Nee.
1: En zeker niet in het openbaar.
0: Nah, zeker.
1: Want je gaat weer een Missouri hem lekker hebben. Ik ga hem wel even openbaar doen, Lloyd. Even nationaal. Hier komt hij.
0: Ja.
1: Sonia.
0: Hey,
1: lekker.
0: Asler, wat een lange adem.
1: Ja, toch? Koffie maar heet, maar. Het is hete koffie, dus ik moest wel even...
0: बाकी पागल है echt waar,
1: मां पगला हम लोग बाती हम लोग लीफ लाउस्टरास हम लोग सच्चे पगला बाती यार दोस्त नहीं बनता उसने क्वाल लग
0: या या या
1: जो ने हम लोग के मुड़िया हम आएगा वही हम लोग बतिया वही रोमल वाला
0: वही बतियाला
1: मैं वो असेंबली दा चोली फॉर रोमल हो गए Maar kabi kabi hem lo gyan kebab die wat jij laat.
0: Ja, natuurlijk. Zullen we meteen even 1, 2... ik duw gyan kebab hem lo wat jij zegt.
1: Bol.
0: Zo, ja, 15-jarige jongensmeisjes die onvoldoende kunnen lezen. Waar kan het dan liggen aan? Ik heb hem toen niet... Samt hijzik he... hem lo... Aam aan mikis het samt hijzik. Ka ho he... Ki itna nojewaan lorken hega... Jo na mooi se parpage. Wo mooi se boek open kariga. Kholiga boek. Om bij die ik bladzijde parten te dan hakelen ze of ze lezen niet lekker intonatie dat soort dingen dus al bij na sommige stukjes maar nu ook jaren gebaat hebben met jij zeker
1: bol
0: zo ja 15-jarige jongensmeisjes die onvoldoende kunnen lezen waar kan het dan liggen aan ik heb aan met toet dan niet samt hij zeker he hamlok aam aan mikis samt hij zeker ka ho he ki itna nojewaan lorken hega jo naam mooi se

0: Als je gewoon met ze praat, dan merk je het niet. Yeah. Maar als ze moeten lezen...
1: Boy.
0: 40% hè, lijkt bijna ADHA.
1: ADHA, hè?
0: Van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Ik vind eerlijk gezegd... Sorry hoor. Dat als je eerste klas middelbare school zit... Hoe oud ben je dan? Ben je 12 jaar?
1: Ha,
0: toch? 11, 12 jaar.
1: Ha, 11, 12
0: jaar. Dan moet je al redelijk goed kunnen lezen hoor, bij je.
1: Ja.
0: Oké, dan weet je het nog niet helemaal goed. Maar als je 15 bent... Dan zit je halverwege je middelbare school. Kom op. Dan moet je toch wel normaal kunnen lezen. Maar als de leesvaardigheid... Zo'n Tesker is te ingewikkeld om het uit te leggen hoe het is. Maar die leesvaardigheid, die is 40%. Dus dat is echt slecht, hoor.
1: En, maar kun je...
0: Ze kunnen gewoon niet goed lezen.
1: Kun je een relatie leggen tussen de leesvaardigheid en begrijpend lezen?
0: Jazeker, maar ze kunnen wel andere dingen, hè, Lloyd?
1: Ja.
0: Dus... intuïtief iets oplossen, dus zeg maar op de computer. Hè?
1: Ja.
0: Op knopjes klikken, achteruit, vooruit. Dat kunnen ze wel allemaal. Dus leesvaardigheid, de vraag is of leesvaardigheid... of je daar nog aan moet vasthouden.
1: Ah.
0: Moet je leesvaardigheid zo belangrijk maken en houden zoals vroeger?
1: Ja.
0: Het is maar zeer de vraag. Maar ik erger me dood aan mensen, gewoon op de universiteit, biertje. VWO, Kabipartjoekalba, Donbojeba... Hoe slecht hun Nederlands is.
1: Ja.
0: Ik erger me daaraan. Ik vind dat echt verwonderlijk af en toe. De Ademienke de Kier, dus dan zijn het academici. En als je ziet hoe ze schrijven, denk je, boy, hey, toen ook had ik glibbert. Het is echt zorgwekkend hoor. Maar ja, Kabulier, zo'n hamar mai, Lloyd, Uranabad. Maar mij heb je school naar Gellaha. Dus hoe na je het Nederlands bat jij, maar hoe samen doe ze raha. Maar je ook in Mokka Milet school jijke, dat zou ze zeker, ik weet het 100%, haar best hebben gedaan. Hamluk kan je generaties later, hoor jullie wat, het is schandalig eigenlijk. Ki agar chota ladka, toor, chahe dusar koike, na mo jane pare, terwijl je alle mogelijkheden hebt in Nederland. Zijn naam me u samai pe 100 jaar terug, dusar, so na, u dusar samai raha. Maar isaid, je hebt alle mogelijkheden. Je kunt een boek lenen, je kunt naar de bibliotheek gaan... je kunt op school je best doen. Maar kom op, het is wel belangrijk dat je goed Nederlands kunt. Dan vind ik het
1: heel.
0: Maar ook met zinsconstructies, ook met lidwoorden, dat soort dingen. Janneke, het is aan mij slecht met jij in Nederlands mee.
1: Behoudslecht.
0: Het is echt bar slecht.
1: Maar ik is zoet hartstikke heer. Is er een weg terug? Kunnen we dit nog...
0: Advies mag je leden. Stuur je kinderen naar VWO. Agar hoi sake. Want omdat VWO per leesvaardigheid wat jonba, gaat automatisch omhoog. Dus agar to larka in staat hij om naar VWO te gaan,
1: direct,
0: probeer je kind daar naartoe te sturen. Want haar Nederlands of zijn Nederlands, je gaat het zien, uiteindelijk, ciao, baris, jou VWO jaiga, Lloyd, is automatisch heel erg goed. Kabikabina, maar meestal wel het. En dan komen ze op de universiteit, dan kunnen ze doorontwikkelen. Maar de basis wordt wel daar gelegd al op school. En natuurlijk, ghare maiba bhija apne na padhega, boeko, kuchna. Tegenwoordig kan je boek padhega, Lloyd. Dat gaat al jaren achteruit, toch?
1: Tegenwoordig is er maar geen telefoon, ga je zeggen.
0: Precies.
1: Op TikTok kan niet taken, man.
0: Precies. Dus dat is Nederlands, maar dat is snelle nieuws Nederlands, Lloyd. Even simpel gezegd. Maar als je een boek zou lezen, een roman of weet ik veel wat... dan kom je in aanraking met andere woorden. Dus je jargon, door John Aiga Pellet, aan woorden die je kent, wordt ook...
1: woordenschat,
0: je krijgt ook daarin een woordenschat. Je krijgt daarin ook een verbreding en ook verdieping zelf. Dus blijf aan jezelf werken, Sunewalo.
1: Ja, nou goed.
0: En blijf je kinderen stimuleren.
1: Ham sapna dekhati.
0: Keker sapna tu dekhle, Lloyd.
1: Arre, dat...
0: Keraha, Param Sundari ko na raha, batao, toh mein batao, kaun sapna tu?
1: Param Sundari na raha, hum dekhli ki, aaj bhi pad liye ki ongehoord Nederland ke vergunning intrekken ho jaye, toen dacht ik droom dat we bezig zijn op nationale tv met Ujala TV.
0: Sapna dekhal kar tu.
1: Ja, dat is een kort antwoord.
0: Weet je hoeveel geld dat kost? Weet je hoeveel geld dat kost, TV? Van mij, Lloyd.
1: Overheid, we hebben ook ideeën. Ik heb geleerd na. Pijs dat benauwd. Een mooi programma benauwd.
0: Dus precies wat jij zegt, daar ben ik op tegen. Dus जानी कौन सी

0: op tegen ben. Ja. Naki Hindustanike programma, daar ben ik altijd voor.
1: Ja.
0: Even loud nieuw aan Serka, die mooi zegt. Ik ben erop tegen dat de overheid zoveel geld geeft aan alle onbenullen.
1: Ja.
0: Pagla en mibhijaike tv banawe, radio banawe. Met overheidsgeld.
1: Ja.
0: Dus zeg maar de NPO van deze wereld, Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3, Laumporporke banade, batade. En al die regionale omroepen.
1: Bahoudir, man. Bahoudir.
0: Allemaal geldslurpende organisaties. Hamar je chalet, dat zou ik in elk geval van 3 zenders, TV Kofra Matjaila, in elk geval terug gaan naar minimaal, maximaal 2. Maximaal 2.
1: Ja.
0: Agar hoi zeggen egozender.
1: Want
0: de overheid heeft niet als kerntaak om meerdere zenders de lucht in te houden, vind ik.
1: Ja.
0: Hamar mening, Heiga.
1: Ja.
0: Egozender Tokachahireka, de zogenaamde staatstelevisie. Toch?
1: Ja,
0: als je
1: een
0: overheid iets wil doorgeven en iets wil communiceren, dan moet je niet afhankelijk zijn van RTL en SBS. En daarmee ben ik het eens.
1: Ja.
0: Maar je hoeft er niet 3 te hebben. 1 geldverslindende machine is Hilversum. Lloyd, de omroepwereld waar heel veel geld naartoe gaat. Besteed dat geld aan wegenbouw in Nederland.
1: Ha.
0: Besteed dat geld aan onderhoud. Besteed dat geld voor arme gezinnen.
1: Ja.
0: Besteed dat geld aan energie. Toch? Omdat die rekening omlaag gaat. Doe ze iets met Kertjejwa. Maar na hem loke paiswa jijke boek. Want weet je hoe vaak ik me erger als ik naar Nederland 1, 2, 3 kijk?
1: Paiswa jijke boek?
0: Boek de we, toch? Hem loke paiswa boek de we. Boek de we, hem loke paiswa. Dus weet je hoe vaak ik me erger als ik naar tv kijk? Nederland 1, 2, 3. Dan zie ik een spelletjesprogramma.
1: Ja.
0: Dan denk ik, jongens, wat is dit?
1: Ja.
0: Moet de overheid zich bezighouden met spelletjesprogramma? Met vertier?
1: Vertier, ja.
0: Ik vind dat rommel. Ik vind dat echt rotzooi.
1: Ja.
0: Ik kan niet goed meedoen, want die vragen die erin voorkomen. Hé, ham na parlinja, pe ham schoolen na gelinja. Ik haak af. Het is niet mijn cultuur waar die vragen over gaan.
1: Ja.
0: Het gaat over liedjes en over zangers en zangeressen die ik niet ken.
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Dus daar haak ik al af. Dan denk ik, moet dit gebeuren met mijn belastinggeld?
1: Man.
0: Ik erger me de dood aan.
1: Nou ja, ik
0: bankertje, Johan.
1: Ja,
0: banker. Banker.
1: Duigo-zender is genoeg. Ik zou zeggen.
0: Nee, ego, Sarik. Kijk, trouwens, rechtse partijen, Heloy. Die willen dat wel, hè? Die willen dat die overheid, want ze zijn anti-overheid.
1: Ja, ja, ja.
0: Want de overheid is anti-hun geweest altijd.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus die rechtse partijen hebben wel zoiets van: luister, die omroep, die moet ook aanpakken. Die moet gewoon naar 0 toe of naar 1 toe.
1: Ja. Ja,
0: dus nu in Duitsland bijvoorbeeld, Oost-Duitsland, AfD-ketjes wat over elkaar liggen.
1: AfD-ketjes wat over elkaar liggen, ja.
0: Dus daar hebben ze ook zoiets van, luister nou. Die omroepen, die moeten terug. Maar weet je wat ze ook willen doen bijvoorbeeld?
1: Ja.
0: Gescheiden scholen.
1: Ja, voor,
0: of, dus toen wat een migrant.
1: Ja.
0: Toen Larkanya geboren bij wat, oké, in Nederland geen nationaliteit. Maar toen naam, hij had toevallig toen naam wel mooi, hè? Frits Lloyd. Hè? Maar
1: Frits,
0: toen naam had.
1: Frits met een Z, hè?
0: Toen naam had Vijay Kumar.
1: Ja.
0: Ifaya.
1: Klari.
0: Maar in elk geval kom je uit het buitenland.
1: Maar
0: migrant,
1: krijg je.
0: Je bent een migrant. Dan moet je op een andere school gaan zitten. Dat, weet je wat dat is?
1: Maar dan krijg je een soort van apartheid. Dat kan toch niet?
0: Dat is apartheid. Dat is apartheid, Lloyd.
1: Ja, maar
0: precies.
1: Dat kan toch niet?
0: Maar dat is wat ze willen. En dat is wat de meerderheid nu wil, kennelijk.
1: Maar dat is wel. Dat vind ik
0: is
1: wel
0: beangstigend.
1: Is beangstigend. Ham toen namat die op Namang. Ham Namang laat jij hebben Duitsland. Maar dat lekker Duitsland, denk je.
0: Nou, probleem waar ik al in Duitsland mee, Lloyd.
1: Ja, hoe ben je, hè?
0: Dat is het probleem. Probleem waar ik al in Duitsland mee, was het maar waar.
1: Ja.
0: In heel Europa zie je dat alles naar rechts verschuift nu.
1: Ja.
0: Europa waar mee. PVV in Nederland is ook een rechtse partij, hè?
1: Zeker.
0: Forum voor Democratie is ook een rechtse partij, hè? Dus zo zijn er heel veel rechtse partijen.
1: Maar,
0: ziet een beeld in wit Europa, Lloyd. En het gaat niet alleen om economie.
1: Nee.
0: Het gaat puur om racisme ook.
1: Ja.
0: Discriminatie.
1: Zeker.
0: Het is pure discriminatie, puur racisme. Het is niet alleen maar dat die mensen geen werk meer hebben en daarom stemmen. Nee, dat is ook een gegeven. Maar ze willen vooral geen buitenlanders in het staatsbeeld.
1: Maar het onderbuikgevoel, speelt ook een belangrijke rol bij die mensen.
0: Dat is dus discriminatie.
1: Ja,
0: dat is juist waar ik het over heb. Kijk, in Frankrijk, mooi zeg je elke keer. Ham luk zijn naamke nieuws volgen, die laat terecht. We houden van tsunami, we komen van tsunami. Maar misschien is het handiger, of laat ik het goed verwoorden, minimaal je zet toen zijn naamke nieuws volgen met interesse, उससे और ज्यादा अगर हो सके तो यहाँ के न्यूज फॉलो कर यूरोपा में का होगा।
1: यहाँ पे यहाँ के न्यूज भी ज्यादा भी फॉलो करे
0: ना, खाली सर नाम वाली फॉलो करिए अपनी केरी वाली ना, फॉलो होकर न्यूज हीर डॉयचलैंड में का हुए, फ्रांकराइक में बे फॉर बिल्ड फ्रांकराइक में हाईगा हुफ्राउ मारी लपेन। तो मारी लपेन इस सीरियस कांस हैबर है लोइट
1: ऑन प्रेसिडेंट वर्ड है
0: तू लिख ले
1: फ्रांकराइक के।
0: हां ओकर पार्टीवा जोन होइगा रासेंबलमेंट नेशनल है दैट थिंग तो फन है। ओकर बाप जोन रहा ओके ऊ कभी शुरू कर जिस रहा तो
1: या
0: सॉरी गटिया में अटकल वाला ओकर बाप शुरू कर जिस रहा।
1: हम बखराब लग तू इमोशनल हो जा गुस्सा में
0: ना गुस्सा लगेगा मैं मन करेगा पार्टी उठावे के पार्टी एगो एगो पार्टी इधर ही खलाइक पार्टी
1: इधर ही खलाइक पार्टी या
0: इक्वल इक्वल पार्टी मां मदद कान ओग नहीं थे मामा दस ओकर बाप जो रहा ओके समन बोलत रहा बरकरार असिस्ट मां न्यू इज इट ग्रोटे कांस दैट सेड दी फरकिसिंग गत विन इन पेरिस इन पेरिस इन फ्रांकराइक फॉलोइंग ईयर एंड देन एंड द क्राई हियर शामारी लपेन
1: या नहीं या एगो पागल तो है
0: शामारी पे के शामपारी के लपेन के बेटी हुआ ना तो लग मारी लपेन दी वर्दन प्रोसेसिंग प्रेसिडेंट ए kijk naar Italië, Lloyd.
1: Ja, daar heb je al een rechtse president. Maar kijk maar naar...
0: Meloni is langzittende president, hè?
1: Ja, al denk ik hem ook in meneer Wadjan omheen. Wat hij allemaal doet, is toch... Is, als je dit soort pagels, pagalonja ajega mag typen, dan wordt het een gekke wereld.
0: Ja, nou ja, maar het gebeurt volop in Europa. Zo neer wel in Slowakije, ander voorbeeld.
1: Ja.
0: Want bij John Heiga Fico... Ja, hij blijft maar winnen. Hij blijft maar steviger in het zadel te komen. Nederland met een ander schatkerje. PVP en PVV trouwens laatste dag. Het nissetel spijsra als D66. Hè?
1: Ja.
0: Mensen zijn het vergeten.
1: Ja.
0: Maar PVV had evenveel zetels. Hè?
1: Ja, zeker. Zeker. Heel
0: dus
1: veel
0: Hongarije met Thorace Janaigaki dat het een beetje beter gaat. Maar ik vraag me af hoe lang Holloid. In Portugal bijvoorbeeld. En daar heb ik het over die landen om Nederland heen, hè. Zo niet wel,
1: hoor.
0: Naar door, daar heb ik het over Portugal. Portugal is mijn eigen partij. Een partij welke naam heeft genoeg.
1: Genoeg. Genoeg is genoeg.
0: Althans, dat betekent dat. Oké. Ook een naam heeft Chega. Chega, toch? Portugees, maar ook een matlab. Genoeg is genoeg.
1: Ja, ja.
0: Asari, het genoeg. En waarover zeggen ze genoeg? Genoeg buitenlanders. Dus, zo niet wel, hoor. Thora ze bachai kreeg, toch? कि क्या होवेगा दुनिया में और क्या होवेगा
1: तू क्या बोले बचाए के रहे बदल ये फन हम लोग के
0: सावधान सावधान
1: हम लोग सावधान के रहे मां वी मस्ट ओक आल्सो वी मस्ट गान स्टेम मां वी मस्ट वेल सोच विचार के चाहे स्टेम करें मां हम लोग के हिंदुस्तानी के भी गemeenschap में ढेर आदमी लोग है हम बोल सके कि उस PVV पे स्टेम करेगा एंड दैट इज वेल अ verkeerde सिग्नल
0: नाउ आज के ना सोचिए खाली उस आज के सोचेगा खाली कि आज लाओ हम स्टेम कर दे Dan weet je, zij richten hun pijlen op de moslims, dus dat is prima. Maar ja, aaj ook een roeperrichter is, Babian toch roeperrichter, ik ga bekijken hier.
1: Ja.
0: Nou ja, Lloyd, hamlok je haat me na, ik ga sapkoets, maar we moeten wel het volgen.
1: Ja.
0: और हम लोग सोचे चाहिए कि कब हम लोग फ्रोसी हुई के जाके हुई
1: सरनाम ना सरनाम लोग के जाके
0: सरनाम ऑफ इंडिया ऑफ कहाँ पे
1: या
0: मदार वॉच मुश्किल ओख देश के मिने तो
1: या तो हम लोग के काउंस हम देश में हम लोग के काउंस देगा सरनाम में इंडिया में है फन ये सुन हम लोग आयला नेदरलैंड्स आयला ना या वेट वी नीड ऑफ दैट ओक geaccepteerd worden in Suriname
0: je zult zelf je best moeten doen
1: ja je moet zeker je best doen
0: je zult het netwerk opgenomen moeten worden je moet niet de wereld willen veranderen en zeker Suriname en India niet je moet gewoon meegaan
1: nee
0: ChatGPT के चीज़ वाला फॉलो करेगा तो लोग
1: या ChatGPT
0: वो बोलेगा कि सुपर इंटेलिजेंसी आएगा हैगा
1: या
0: ये वही तो उसे दर्द नहीं होता
1: या
0: AGI है
1: या
0: दस जनरल इंटेलिजेंस
1: या
0: ओके समान बोलेगा कि और चलाक बस सिस्टम वाला दान अमेंस
1: बॉय क्या होएगा तो हम लोग
0: दैट इज AGI एंगलेक
1: एंगलेक मां AGI हमीलो तो बनेले बैठी धल्ले है मैं या खुद अपने साथ ऑन्टवेगल खुद हुए धीरे धीरे मार या स्लिमर दान द मेंस
0: दोस AI हम लोग जानील इसाइ तो AI
1: AI
0: even Nederlands met AI en bolila और AI Engels में natuurlijk maar dan krijg je AGI
1: ja
0: Hoe vind je die? Dus AI se AGI.
1: Ja.
0: En ook eens aan mijn collega van dat is die intelligentie, general intelligence, or u, die is dus slimmer dan de mens. Dus kahoe je gaat best, zometeen krijg je apparaten, ze zijn er al, maar die gaan gewoon geen bevelen meer opvolgen van de mens, hè, Lloyd. Ze zijn slimmer dan de mens, hè.
1: Huh?
0: Ze kunnen zichzelf herschrijven en ze kunnen zeggen, luister nou, ik vind Lloyd wel lief en leuk, hem laat ik leven, maar die buurman van Lloyd, vind ik er niet zo goed uitzien, ook het dak die hem. Nee, echt waar. Hasila, hey,
1: maar ja, die ding is, ja, kan hij wel doen, ja, inderdaad.
0: Oza bole bhagwan ego haiga. AGI ego soort god haiga.
1: God haiga, ja.
0: Dus dat kan helemaal niet. Het is ook marketing, natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Zo, dat die bedrijven zeggen van zo net namelijk chalakar delibati. Dus je moet wel meegaan met ons.
1: Ja, ja.
0: En als je niet meegaat, dan loop je achter zometeen. Dus iedereen wil meeliften, iedereen wil meegaan.
1: Leuk. Nou ja, ja, goed. Ik heb Hagwan. Ja, nou ja, goed. Kijk, deze hele jaren heb je een GPT. Dus als het dien bij het jaar dus tegenwoordig. Ja. Van.
0: Ik heb Hagwan over. Ik heb het met jou twee geluid. Ik hoorde dit toevallig ergens hoor.
1: Kaha to sunle.
0: Maar hem bhul geli kaha pe or keke.
1: Als je kwee bijna, maar to sunle. Jij zei,
0: hem lok bat jij la.
1: Ha.
0: Deren mee hem lok is unega, dan praten ze erover toch? Dat is hartstikke mooi.
1: Ha.
0: अपन काम पे बतियाया अपन परिवार में बतियाएगा
1: जो जो जी हम लोग जो जी हम लोग यहां बतियाला तू अपन अपन रूप से अपन ढंग से भी बतिया है दन सी दैट ओवरऑल है ऑफ सोशल मीडिया दैट से मेंस दन ओवरनेम
0: मा दैट्स लुक दैट्स लुक दैट्स प्रीमा दैट्स वाई सेंट ट्रेंड सेटर दैट मा हम को हो सुनली इच जुआ वन सो कोमो वे ऑन इंस्पिरेशन तो सम सिट विद मेंस एंड द प्लाटा मेंस ओवर इज दैट थिंक ओ या ए वर्कली यू ब्रिंग मी अप एन आईडिया दिस पहले है लॉयड ik heb het over laten we zeggen laatste 10, 15 jaar hem kan die meemaken, Karilatje. Zondagochtend, Yesribi.
1: Ja.
0: Zo telbaat het toe. 8:30, 9:00, kring! Bel je eigen. Goed zal ik het toch, want zo telbaat het toe.
1: Sabere, eten waar ik
0: zondagke. Zondagke, sabere. Dan kom je naar beneden. Daar staan er 2 of 3 van die mensen.
1: Ha.
0: Die jou gaan vertellen. Meneer! Heeft u Jezus al ontdekt? Weet je, dus... Toen was ik, hè? Maar we kennen dit toch luid van vroeger.
1: Ja, huh? Ja, ja.
0: Jehovah-getuigen,
1: toch? Die dan...
0: Evangelieten, eten... En nu willen ze een gesprek met... Toebolie en ik ben niet geïnteresseerd. Dan willen ze een gesprek met je aangaan nu.
1: Ja, nou
0: van,
1: ja.
0: Nee, meneer. Ja, nee, dan moet u juist... En, hè,
1: ja, ja, ja. Nou, ja.
0: Het verhaal van Jezus Christus kennen.
1: Toen jij hem bel me meer heel laat. Bel me meer alweer vaker. Maar hij maakt maar jabban kardila direct. Geen interesse.
0: Of het waarke hebben we toch, Lloyd?
1: Het waarke hebben we, inderdaad.
0: Het waarke uw eigen. Het waarke toen nobody. Ben dan plata bat, hè. Yes, Ribi.
1: En dan word je... Boy, hey.
0: En ze gaan niet weg, hè? Nog een keer.
1: Als je toen de Camarena kon dat door folder daar deed, dat door brievenbus.
0: Folder, holder, ik bijbel daar deed. Na spanker is man. Maar gebeurt het nog steeds? Ik vraag me af of het gebeurt.
1: Nee, het gebeurt nog steeds. Maaiveld onderzoek, hè?
0: Ai, zo nu wel hoor. Maaiveld onderzoek nummer 1. Ik wil tweede Maaiveld onderzoek op Biba, Charlotte. Maar Maaiveld onderzoek nummer 1. Maken jullie dat minder? Of vaker of even vaak mee als vroeger.
1: Ja.
0: En met vroeger heb ik het over 10, 15 jaar terug.
1: Ja.
0: Want echt waar. Ik kon geen enkele zondag uitslapen vroeger. Hè?
1: Ha. Ja.
0: Echt waar. Die mensen kwamen. Er, elke keer doe ze dat mee.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Niet dat ze wisten van hier moet je niet aanbellen. Dus
1: nee.
0: Je had die brievenbus dingen toch, Lloyd? Heb je nog steeds volgens mij. Geen folders.
1: Ja.
0: Of geen reclame.
1: Ha.
0: Hey. Ik heb me altijd gevraagd van waarom bestaat zoiets niet? Ik kan me niet overtuigen met.
1: Maar ze wat jabberjusty.
0: De man moeilijk hè, met hij.
1: Ja.
0: Ze doen het met hart en ziel. Hè. En het zijn geen mensen op wie je echt boos kunt worden.
1: Ja.
0: Want weet je, het zijn wel goede mensen op zich. Dat zie je aan ze. Naki Chorur, hij gaat of. Hè.
1: Ja.
0: Hoe ze echt biswaas kregen erin in wat ze doen.
1: Ja.
0: Maar het is wel hinderlijk.
1: Ja, zeker. Raffi, reageer ik er eens op jouw betoog over het kiezen. Hè, je patulong te stem krijgen. Raffi Bolet, dat zeggen vaak tegen collega's en vrienden, maar zeggen dan, Wilders is alleen tegen de moslims. Maar met Anand ben ik helemaal eens. Met Anand ben ik helemaal eens. Ik zeg ze altijd, als we buiten samen lopen, kunnen ze niet zien wie moslim of wie hindoe is. Dus ja.
0: Ja, kappen met dat ding. Kappen met dat ding. En die mensen richten zich gewoon op buitenlanders. Dus als je een andere huid hebt, Lloyd.
1: Ja, klari.
0: Dik hamar kleur donker, bator kleur donker.
1: Ha, toch?
0: Wij zijn geen bakkeras.
1: Ze pikken ons gewoon
0: eruit. Die gekke mensen die uit Polen komen, ja, die geen woord Nederlands kunnen praten, nee, die worden eerder geaccepteerd in dit land dan wij, die zoveel belasting betalen, die zo goed ons best doen. Echt waar. Puur op basis van ons kleur.
1: Ja.
0: En ze moeten niet zeggen dat het niet zo is.
1: Nee.
0: Het is gewoon zo. Punt uit.
1: Punt
0: uitroepteken. Geen Maaiveld-onderzoek nodig. Trouwens, Maaiveld-onderzoek, Lloyd, heb ik wel over iets anders.
1: Ja.
0: En ik vind dat de mensen massaal nu, Hamluk is zo nu wel massaal.
1: 020, neem de moeite. 020-363-0808.
0: Een kort appje moeten sturen. Kort. Ja, Lamba Chaurana. Zo'n gezichtsbedekking, toch? Gezichtsbedekkende kleding. Laat ik het goed zeggen. Tweede Kamer, sorry, lang mooi symbolie. Kapsemangega wetgeving erover benauwen.
1: Ja.
0: Betere wetgeving. Ah. Want heiga wetgeving.
1: Ja, ja.
0: Maar ze willen dat beter maken, zodat je niet meer met die sjaals en hamnaini kaka adamien pahinke anit karega.
1: Ja.
0: Capuchon, sjaal.
1: Orni.
0: Dus die mensen doen dat soort dingen, zodat hun gezicht, zodat ze onherkenbaar zijn.
1: Ja, ja.
0: De vraag is, waarom doe je dat? Waarom wil je onherkenbaar zijn? Je wil onherkenbaar zijn, omdat de koi banmasi je karie, dan kunnen ze je moeilijker vinden. Daarom wil je onherkenbaar zijn. Niet omdat je bang bent, ki loit hame de klega te kabolia. Dus als het uit vrees zou komen, zou ik zeggen, oké, terecht dat je je gezicht bedekt, want je bent bang.
1: Ja.
0: Maar gezichtsbedekkende kleding om te gaan rellen. Of het nou Extinction Rebellion is, of noem eens, nog een paar van die gekke mensen die dat doen. Pro-Palestina, demonstratie, activisten. Het maakt niet uit waarvoor je het doet, hè? Hamnaf voor of tegen Bati. Je doel snap ik. Dat mag je hebben. Oké, mag maar koeike ondersteunen, krijg koeike na. De vraag is, hoe denk jij erover?
1: Ha.
0: Vind jij dat gezichtsbedekkende kleding mag of niet mag bij demonstraties?
1: Nou.
0: Ik heb het niet over gezichtsbedekkende kleding thuis. Toen garet je. Paans go sjaalbaan leed, jij das go, het zal mijn woord zijn. Maar toen rasta pe baten, demonstreer karega, of doe ze dan met jij moeilijk karega, bi. Mag dat met gezichtsbedekkende kleding, maar ook die hooligans, ook die Ajax en Feyenoord fans en al die mensen die vervelend doen in het stadion. Ze bedekken allemaal hun gezicht, hè, Lloyd? Capuchon erover, doekje erover.
1: Alleen maar om niet herkend te worden natuurlijk. En ook kan niet aan het krijgen.
0: Wat vind jij ervan?
1: Ja.
0: Wat vind jij ervan? Want wat ze nu doen, veel mensen, vooral de rechtse kant, die zegt, luister, het zijn die allochtone jongeren die dat doen. Huh? Maar dat is niet waar.
1: Maar dat is niet waar.
0: Er zijn heel veel mensen die dat doen. Extinction Rebellion, maar ik kariaat minahiga nul. Het zijn allemaal witte mensen.
1: Ja.
0: Hoezo is het een probleem van allochtonen. Dus de vraag is, wat vind jij daarvan? Gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Voor of tegen? Hamna mangila beach met soene.
1: Ja, dus
0: hamna mangila soene, mits en mare, nee.
1: Dus
0: ja
1: bij,
0: of nee?
1: Bij demonstraties, gezichtsbedekkende kleding, bent u ervoor of niet voor? Dus
0: Achamlok Barka Maaiveld onderzoek. Ja.
1: 020-363-0808 per toe. Reageer ik eens een keer. Dus laat het even weten. Bent u ervoor of bent u er tegen?
0: Neem even de moeite. Neem even de moeite vandaag wel. Want dit is een punt waarover je misschien nog niet hebt nagedacht. Ja. Wij triggeren jou. Wij dagen jou uit nu om na te denken over dit onderwerp. Gezichtsbedekkende kleding met demonstraties. Voor of tegen.
1: En hoe ver zijn ze met de wet? Kan hij het naar dillige wet opmaken?
0: Eigenlijk, ik wil vergelijkbare wet wel, Bartje.
1: Ja.
0: Maar ze voeren niet goed uit, dus ze willen de wet aanscherpen.
1: Ja.
0: Johnny, ik dan duidelijk hoor, dat je het niet mag doen, zodat die rechter ook niet meer gaat twijfelen.
1: Aha.
0: Alleen, Het lijkt weer op de lange baan geschoven te worden. Sommige chits hebben naar Samjila, dus waarom
1: ja,
0: nooit?
1: Ja,
0: dat zal wel aan mij liggen.
1: Nou ja, ik chits bij hem naar Samjila. Zijn naam is mee, in weekend mee, ik ga mee kabelen 10 ouders keer een ritje gelegen door brand. Dan vraag ik me af, die ouders maar per hak harwa mee, hebben niet kabel, kan je hem naar beheligen. Hoe zou na zoiets die agi lagal hegen, hem karama ze likert jij, wat dan ook, maar die verkoolde lichamen zijn in het huis gevonden. Ik vind dat wel heel vreemd, vind je niet?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee. Weet je wat er gebeurt? Weet je wat er gebeurt? Ik heb brand met Lloyd. Ik ben niet zo'n evaluatie, maar ik vertel het even. Dus wat gebeurt er bij brand? En daarom moet je een rookmelder hebben. Bij brand, je ligt te slapen.
1: Ja.
0: En dan krijg je koolstof, monoxide. Dus je slaapt en je gaat nog dieper slapen.
1: Ja.
0: Omdat brandwake John Uhaya Rokwa, hoe toch je al diepe slaap mee kan doen. Dus je kunt niet meer wakker worden.
1: Nee.
0: Dus je bent er wel, maar toen soetelbate of soetelen met agilage, weet je hoe snel dat gaat?
1: Ja, en die rookmelders dus zijn
0: je alertheid,
1: belangrijk.
0: Je alertheid gaat weg.
1: Ja.
0: Dus daarom, zo Nevalo, zet een rookmelder in je huis. Het is ook verplicht volgens mij.
1: Ha.
0: Zeker als je een huis huurt en dat soort dingen, dan is het verplicht. Dan moet de eigenaar daar ook al voor zorgen. Maar je moet die dingen plaatsen. Die dingen kosten een paar euro. Ga maar praxis. Als je beter wil hebben, dan kost het een paar tientjes. Dan moet je het laten installeren. Of als je handig bent, kun je het zelf installeren. Op 220 volt stroom. Dan hoef je die batterij niet te wisselen. Je kunt ze ook doorschakelen aan elkaar. Dan kun je verschillende rookmelders schakelen aan elkaar. Dan ego ruimte met Lloyd, Chijua, probleem wat niet chua. Dan hoor je het ook op de tweede en derde etage, omdat ze aan elkaar verbonden zijn. Dat is een beter systeem.
1: Ja.
0: Dus dat zijn tientjes. Maar wees niet lui. Doe dat. Regel het gewoon. Ga naar de winkel, koop het online, laat het installeren, laat iemand je komen helpen. Als je handig bent, kun je het zelf doen. Hoe zou je met die lagina kar? Kan je zijn naam met Chijua nahaya? Omdat je naam achterloopt op al die dingen. Echt waar.
1: Bra.
0: Dan denk je, kom op joh. De overheid zou dat moeten stimuleren. Zijn naam is Plangake Gharba. Lakrike Gharba, Lloyd. Het is een luciferdoos. Echt waar. Suriname heeft alleen maar luciferdozen. Elk huis is een luciferdoos.
1: Ja.
0: Kom hoe agilage klaar. Bam.
1: Klaar doen.
0: Denk Nederland met z'n ghar beton keba.
1: Ja.
0: Dan nog is er gevaar.
1: Ja, zeker.
0: Maar waar pe lakrike gharba meester? Natuurlijk beton wali bhiba. Maar meeste mensen hebben gewoon een houten huis.
1: Ha.
0: Of een deel is in afval hout.
1: Ja.
0: Of een groot deel is hout. Dus die maatregelen daar is geen luxe. Dat zou eigenlijk moeten.
1: Ja.
0: Gewoon. En die dingen zijn niet duur. Dus er zijn genoeg slimme handelaren in Suriname. Maak er een campagne van. Koop die dingen in China. Zijn prachtig. Zijn prima die producten. En voor een paar euro heb je dat in elk huis.
1: Maar Anand, kan je dus ook een idee hebben? Chali hamlok Chijuan kinke zijn naam bezig.
0: Nou, omdat ik Chijuan hamlok nakar pap, omdat hamlok in Nederland met wat hij wil. Maar de mensen die in Suriname zijn, zijn genoeg slimmeriken daar.
1: Ja, zeker.
0: Weet je,
1: zeker.
0: Ze kunnen wel allerlei andere dingen halen uit China.
1: Maar iets is belangrijk.
0: Maar iets is wat bielauwer, iets is wat promoot, je hier correct sarkaar.
1: Ja, ja.
0: Dus publiek-privaat samenwerking, Chahirike. Die sarkaar bij promote kare. Sarkaar hoeft het niet uit te delen. Maar de private sector gaat er ook van profiteren. Want het is gewoon een commercieel product.
1: Het is een win-win situatie. Maar het moet ook een jaan bij betsen. En je kan er ook geld verdienen.
0: President. We hebben hem niet magila Tokyo voor hem. Ik heb president. President. Anand voor president.
1: Anand voor president.
0: Ik zou het goed doen.
1: Je zou het zeker goed doen.
0: In elk geval fouten kan hij maar deal zeggen.
1: Nee. Maar toen inderdaad. Toen zoals mensen kijken pragmatisch. En je zou wel wat doen. Hè?
0: Ik zou
1: mensen ook motiveren om wat te doen.
0: Ik weet één ding zeker. Ham, ik precies apen JBM naar Rekti. Dat weet ik zeker.
1: Ja.
0: En ik zou alleen in landsbelang werken. Dus dat is al een basis iets wat Suriname wel nodig heeft, denk ik.
1: Ha.
0: Maar niet alleen Suriname hoor. De heer Desme. Meestal me khali socha ga ki hum apan jebia kaise garam kari. Terwijl toen des khati wa aanstel bhaile baat hai.
1: Ja.
0: Om het land vooruit. Kijk, dan moet je een eigen bedrijf beginnen.
1: Ja.
0: Als je een eigen bedrijf begint, dan mag je aan jezelf denken, dat mag.
1: Ja.
0: Uit het commercieel, uit het rikba. Maar je toe, jantake se wak had het president bijle of minister bijle wat, dan moet je voor het land werken.
1: Ja.
0: Punt uit.
1: Ja, suru mensen van de verkiezingen, dan je boel een keer, dit ook gaat ik erbij. En dan eerste paar maanden, dan lijkt het alsof het goed gaat. Maar dan, ooit meer versuipen, hoe laat je je man, zo'n boel laat je je boel
0: leren. Hartstikke puntjes naar ik. Hartstikke uitroepteken, ik heb sarik, leuk. Kijk, ik ben Hindoe, hè? Jij bent ook Hindoe.
1: Ja.
0: Dus nu is er iets gebeurd in Parijs.
1: Ha.
0: Ik heb begrepen dat er in Parijs een nieuwe mandir is geopend. Ah, of geopend gaat worden.
1: Maar een mooi mandir maar bij Banalega, inderdaad.
0: Ha, ik ben nou wel een soenli. Ik ben een maar best wel leuk.
1: Jijke
0: maar dan gebeurt er iets raars.
1: Kontje behel.
0: Personeel van Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd.
1: Oh.
0: Uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een aantal Hindoes dus kennelijk, die gevraagd hadden om de interacties met vrouwen te beperken.
1: Ja.
0: Oké. Dus dit heeft te maken met die Hindoe-tempel in Parijs.
1: Ha.
0: Er is kennelijk een religieuze groep gegaan naar Eiffeltoren.
1: Ha.
0: Om dat te bezoeken.
1: Ha.
0: Ik weet niet hoe dat precies is gelopen. Aan Kalibolila. Die Nederlandse media met Kontje Likhalba. We hebben het niet helemaal kunnen verifiëren. Maar ik vermoed dat dit aan de hand is.
1: Ja.
0: Dus kennelijk is er een verzoek geweest vanuit die groep.
1: Ja.
0: Richting Eiffeltoren. Van luister, wij komen met x aantal mensen.
1: Ha. Van de mandir, hè? Van de mandir.
0: Nou ja, van de mandir. Of in elk geval uit de gemeenschap.
1: Ja.
0: Van wij komen daar. Kan het aantal vrouwelijke personeelsleden een beetje beperkt worden? Of uit het beeld zijn van ons?
1: Hè?
0: Nou. Maar de exploitant.
1: Van de CT, Eiffeltoren.
0: Huh? Van de Eiffeltoren, SETE, is die exploitant die dat doet.
1: Ja.
0: Die heeft gezegd, inderdaad hebben we dat verzoek gekregen.
1: Ha.
0: En we hebben het gehonoreerd.
1: Arre?
0: De vraag is nu, wie is hier eigenlijk fout? Als je het aan mij vraagt, dan is het de directie of degene van Eiffeltoren die beslissing heeft genomen om hieraan te voldoen.
1: Ja, vind ik
0: Want
1: ook.
0: Als jij vindt, je moet je houden aan wet en regelgeving, punt.
1: Ja.
0: Waar je ook bent.
1: Ja.
0: Ook Hindoes, maar ook moslims. Iedereen moet zich houden aan wet en regelgeving.
1: Uiteraard.
0: Van het land waar je bent.
1: Ja.
0: Je bent in Parijs. Parijs heeft wet en regelgeving. Je mag vrouwen niet discrimineren.
1: Nee, natuurlijk niet. Punt.
0: Dus ik vind dat de exploitant, die vraag vind ik al een beetje raar. Weet je, hoezo mogen er geen vrouwen zijn? Je moet je inhouden als man. Of we vrouwen werken of niet werken. Hey, jij als man moet weten wat de regels zijn. Punt. Vind ik.
1: Ha.
0: Maar ik ben daar hard in.
1: Ja.
0: Dat ligt niet aan de vrouw. Dat ligt aan jou als jij rare gedachten ontwikkelt of doet.
1: Door niet krabben op.
0: Het ligt aan jou. Het ligt niet aan die vrouw.
1: Ja.
0: En je gaat daar toch geen puja doen op die Eiffeltoren. Dat je zegt van luister, vrouwen, we weten niet hoe het is. Het wordt onrein. Dus dat speelde allemaal niet.
1: Nee.
0: Dus dat speelde allemaal niet. Dus ik vind dat de exploitant aangepakt moet worden. Maar wat gaat er gebeuren nu?
1: Ha.
0: Die pijlen gaan gericht worden. Want dat doet rechts altijd.
1: Ai,
0: die pijlen gaan gericht worden op die minderheden.
1: Ha.
0: Van zie je, die minderheden houden zich niet aan de regels. Dus hier moet je genuanceerd over praten
1: Zeker.
0: En denken. En daarom
1: Zeker.
0: Behandelen wij het hier in koffie en chai. Johnny, aapke hersenen, John gedachten, hij gaat naar hersenen. Aapke gedachten, John, hij gaat, die scherpen we aan.
1: Ja.
0: Je moet hier niet oppervlakkig lezen. Je moet echt dieper nadenken van wat is er gebeurd? Waarom is het gebeurd? Waar ligt het probleem? Maar dit soort dingen zetten wel kwaad bloed bij de gemiddelde witte bewoner van Europa. Hello.
1: Ja, de burgemeester.
0: En uiteindelijk zijn
1: burgemeester,
0: we de dupe van.
1: Burgemeester Rak, Goezeiger, hij bij het dus ja.
0: Nou, kan die burgemeester. Wat denk je dat Le Pen gaan doen zometeen?
1: Arre, nabol. Op de kabel ook op een kekoesmilje, toch?
0: Je hebt munitie, toch? Je geeft toch munitie? Je moet wel nadenken een beetje als groep, als organisatie, als... Iedereen heeft die verantwoordelijkheid. Maar ik vind ook dat die verantwoordelijkheid vooral bij de directie ligt.
1: Bij de directie
0: of degene die dat goed
1: die had
0: heeft.
1: Meteen moeten zeggen, nee, dat doen we niet. Klaar.
0: Hey boy, luid. Uitroepteken, punt. Uitroepteken.
1: Nou,
0: trouwens, ik wil bedrijf heiga.
1: Aha.
0: Hij is aan mij kina, luid.
1: Ha, natuurlijk heiga. Ik wil bedrijf heiga.
0: Zo'n pahile hamlok sapna dekha trei, toch?
1: Ja.
0: Toen aard dekhle sapna, hamlok pahile sapna dekha trei. Ki ek na ek din.
1: Ja.
0: Ek na ek din.
1: Ha.
0: I file ke probleem, John, heiga.
1: Sabdon.
0: डन हो जाएगा।
1: okay,
0: सपना में हम लोग देख
1: सपना में देख लिया। ओ या
0: सपना, और सपना हम लोग दूसर कोई दिखाई हम लोग के भी सपन हुआ।
1: ओके दिखाई
0: ओके Dat wil zeggen dat je rijdende auto's moet hebben.
1: Ja.
0: Vliegende auto's.
1: Oh, vliegende.
0: Sorry. Geen rijdende, vliegende auto's. Want die wegen zijn vol.
1: Maar dan verplaats, je, toch, maar dan verplaats je de file van...
0: er komt geen file in de lucht.
1: Arre? Kan je zeggen?
0: Omdat Asman John he, behoed ruimte heiga. Je moet alleen goede regels maken.
1: Ja.
0: Je moet bijvoorbeeld rechts vliegen of links vliegen. Je moet weten op welke hoogte je vliegt.
1: Hoogte
0: je moet
1: weten.
0: Maar dat is allemaal te regelen, hè?
1: Atchatchatchat.
0: Dus als je linksaf moet slaan, dan moet je op een andere hoogte gaan vliegen. Heel simpel.
1: Ja.
0: Als je rechts moet gaan afslaan, moet je ook op een andere hoogte gaan vliegen. Dus al die dingen zijn technisch heel makkelijk in te vullen.
1: Ja, maar,
0: ik sla een beetje op hollen. Ik sla een beetje op hollen.
1: Inderdaad.
0: Maar het is te doen. Dus op Nederland, hè. Dus dat is met trouwens biertje, zijn die experimenten gaande.
1: Ja.
0: Maar Nederland, met een bedrijf bij John Barat, die zijn bezig,
1: ja.
0: Om zo een vliegende auto te lanceren.
1: Ja.
0: Ze hebben dus wat vergunningen gekregen. Ze moeten nog wat vergunningen krijgen. Otto Wakke naam heet Paul V.
1: Paul V.
0: Paul V. En Paul V zoekt investeerders, zoekt mensen. Ego Otowake prijzer higa trouwens. Volgens mij tussen de 300.000 en 500.000.
1: Oh, Otowake kini gaat naar mijn auto.
0: Nou, 250 go big gebabole.
1: Are? Nu al.
0: En ze kunnen maar 100 per jaar leveren. Dus of het is gebakken lucht, Lloyd.
1: Bizar.
0: Of dat ding is werkelijk goed, dus dan krijg je airstrips.
1: Bizar.
0: Dus JHP is uit hem ook tankerilla. Dan krijg je kleine airstrips bij de benzinepompen.
1: Ja.
0: Dan gaan ze heel snel omhoog kunnen gaan en heel snel omlaag kunnen gaan.
1: Dan kunnen
0: ze daar tanken en dan kunnen ze weer verder. Dus alles is mogelijk, maar ik heb John ke bare mein hum log pehle sapna dekha tha. Nu is het bijna realiteit.
1: Hakikat ho jayega. Nou ja.
0: Bijna. Hoe is het gegaan?
1: Bijna. Over die Maaiveld, hum log Maaiveld onderzoeken. Ben je tegen of voor gezichtsbedekkende kleding? Sunil Bole, ik ben tegen. Hallo Lloyd en Arend. Ik denk dat je het niet uitgebreid hebt. Maar Gaitri ook een goede middag. Hallo Lloyd en Arend, gezichtsbedekking bij demonstratie ben ik niet... mee eens. Mag niet als ze zo stoer doen. Waarom laten ze hun gezicht dan zien? Vandaag heb ik wel voor het eerst flink gelachen met de opmerking van Arend over Jehovah getuigen. Nou ja, oké. Okay. Nou, dat waren de reacties, maar ik had gehoopt. Ham hoop ik, laat je het reageren. Ben je tegen of voor gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties of bezoeken van...
0: Is niet erg. Ook al reageren weinig mensen, is niet erg.
1: Nee.
0: Het hele mis zo negen en het hele mee gaan over nadenken.
1: Ja, maar toen bolib hier werken, tjahinga, zoetje bichaar kerken.
0: Dat is belangrijk. Dat je reageert of niet reageert, is niet zo spannend. Trouwens, de kaart, hè, de wereldkaart, hè, Lloyd, waarmee wij zijn opgegroeid. Toevallig kan ik vorig jaar.
1: Toevallig kan Afrika bouwt short aan de kamer.
0: Vorig jaar, vorig week.
1: Dit moet maar snel zijn, ja, dus ja. Hè?
0: Vorig jaar bouwde ik. Nee, maar afgelopen week, Tjidwa Raha VN mee. Er is een resolutie aangenomen en die resolutie heet Correct the Map.
1: Ja.
0: En met die resolutie komt vanuit Afrika trouwens, Afrikaanse landen.
1: Ja.
0: Want onze bolega, en terecht hoor, kisun, ik kaart wat je namelijk gebruikt, Kalira. De Mercator-projectie heet dat.
1: Ja.
0: Gerardus Mercator.
1: Nederland kent Mira.
0: Gewoon bakra, toch? Ik kaart wat hij uit 1569.
1: Ah, jongen, echt.
0: Ottena eeuwen terug. Daarna is die kaart niet herzien. Hoe vind je die?
1: Ik kan me niet voorstellen met al die techniek die we tegenwoordig hebben.
0: Europese landen hebben de macht.
1: Ah.
0: En die hebben er geen belang bij om dat soort dingen te wijzigen. Amerika heeft de macht, heeft er geen belang bij. Dus wat gebeurt er? Afrikaanse landen, die worden heel klein geprojecteerd. En Europa wordt heel groot geprojecteerd.
1: Maar dit gaat
0: ook.
1: Dit gaat toch wel heel ver aan. Dat je dan
0: gaat
1: zo vanuit macht zo gaat denken en doen en verbieden van... Hey, Kartonambanau, 1500 is een Kartonambanau. Hey,
0: Hallo. Maar dan, waar zak mijn broek vanaf dus? Oh. Dat is niet zo erg.
1: Samarke,
0: pagalili. Pagalili, joh. Op de... Maar dit is mooi, dit is een zakkaan, ja, Samarke. Hey, weet je dat erg is? Dus soms heb je van die slappe broeken, toch? Garé bijvoorbeeld. Allee, bij Hiradji, daar heb je natuurlijk een riem en weet ik veel wat. Maar thuis heb je van die oudere broeken soms die je aantrekt. Adha hanga rahe, adha saka ho jaya. Dus soms, soms heb ik zo'n broek. Meestal is het een soort pyjama broek die een beetje oud is. Ik gooi die dingen niet weg toch? Mijn moeilijke pijnen voor een kwa. Toch? Jij nou kwa rakhalba voor een kwa, moeilijke pijnen. Dus dan loop ik soms vanaf de woonkamer naar de keuken toe.
1: Ja.
0: A broek weer begin saka terwijl je hand... terwijl je handen vies zijn of vol zijn. He, met allemaal spullen. Waar pohutje het broek waar ik dan half achtste hoor.
1: Herkenbaar, ja.
0: Ja, toch? Dus veel mannen hebben dat probleem, denk ik. Vrouwen misschien ook, maar ja, ik weet het niet. Dus weet je wat ik het ergste vond? Dus niet dat die kaarten nu worden aangepast of laat zijn. Prima. Maar nu komt er een bakkeraman, Menu Jan Kraak.
1: Ay, mi gado. Ik bakker gewoon een keer betalen. Menu,
0: bakker wat Janneka bolega?
1: Ha.
0: Nah, kartwa thik hai bole, chhoor de. Ik kook kaarten John Benaye, chai John kaarten, het zal niet helemaal kloppen. Is waar, Menno. Ja. Het gaat niet helemaal kloppen, maar het moet een beetje kloppen.
1: Het moet wel...
0: Het hoeft niet helemaal. Elke projectie die je kiest, tussen afstand, hoek, oppervlakte, bla bla bla. Altijd
1: om verschil erin, maar
0: waarom doe je zo irritant? Want oppervlakte, hè, Lloyd, jij bent naar school geweest. Chai school, dank je, Koi. Je kunt best wel een oppervlakte op een kaart zetten.
1: Uiteraard.
0: Ook al is de wereldbol normaliter rond...
1: Ja.
0: Ook er matlab na is dat je het niet beter kunt projecteren plat. Want je moet van 3D moet je naar 2D toe gaan. En dat is niet zo moeilijk. Je kunt nog steeds Afrika meten, lengte, breedte... en gewoon goed projecteren ten opzichte van Europa. Je hoeft daar niet die landen piepklein weer te geven en jezelf heel groot. Dus die bakra slaat de plank helemaal mis. Alleen hij kreeg geen tegenspraak, helemaal niks... En hij was oud-voorzitter van die kaartenbranche. Dus hey, ik begrijp het wel.
1: Ik snap het. Hey
0: boy. Het is gewoon een technische reparatie.
1: Ja, want als je vergelijkt Rusland, Afrika, dan klopt het al niet. Hè?
0: Het klopt van geen kant, al die dingetjes niet. Maar dus Groenland bijvoorbeeld. Groenland is piepklein ten opzichte van Afrika.
1: Oh,
0: Groenland
1: heb
0: ik dan Barca de Katra.
1: Oh, maar dat klopt toch ook niet? Ja.
0: Nee, joh. Hey, kom op, joh. Dus ik ben hier wel blij mee dat er betere kaarten gaan komen. Heel veel mensen beseffen niet eens dat die kaart waarmee wij zijn opgegroeid... John Amlug Schoolpe, Parlibati, John Hardam, Dekila, online, Google... dat het eigenlijk een vertekende kaart is. Dus
1: zeker.
0: Ik ben blij dat die nieuwe kaarten komen. En dat je ik, Baris Kebitter, mee wordt alles veranderd... De schoolboeken zullen veranderd moeten worden, maar gelukkig is heel veel online. Google Maps moet worden aangepast. Apple moet worden aangepast. Die open street dingetjes. Dus iedereen gaat het moeten aanpassen en terecht. En zo moet het ook. Want 1200 kilometer is 1200 kilometer. Dan moet je niet 100 kilometer projecteren. Hammer toe, Lloyd. Bagel, charabati. Even om mensen duidelijk te maken. Lloyd en Anand staan naast elkaar.
1: Ja.
0: Gewoon netjes.
1: Ha.
0: En er is een fotograaf en die maakt een foto van ons. En Lloyd zit er op die foto 1 meter uit.
1: Ha, nou is ik het toch?
0: Orhan Dekhaila 1,80.
1: Boy.
0: Is toch niet goed?
1: Nee, zeker niet.
0: Het kan toch niet?
1: Nee.
0: Precies dat hebben ze gedaan met die kaart, Lloyd.
1: Hai.
0: Dus al die mensen die denken van, joh, waarom zo'n ophef? Maar ja, laat die fotograaf volgende keer een foto van jou maken en jou verkleinen.
1: Ha.
0: Foto op, hè. Dat doe 1 meter dik hier, toch? Of dat jij 1 meter 80 dik hebt. Dat dik je.
1: Dat dik je, Tomasa.
0: Nee, maar zo moet kritisch je moet je naar die dingen kijken, Lloyd.
1: Ja.
0: Soms heb ik nieuws gezien. Adha Sunila, Adha Na. We staan er niet bij stel. Stil. Daarom hebben we koffie en chai.
1: Ja, ook kritisch. Ook koffie, chai, met bij Hasim Azabi. En een van die dingen is meneer Wajon Heiga Amerika mee. Ook een moeder echt nakken. Zondag geeft hij heel boel van die filmpjes, teksten en dergelijke op een social daar. En een van die dingen was waar ophef is over ontstaan. Hoe ego Amerika mee, ego staat, ego staat, of staat wat een naam heeft. staat, hè, staat. Nieuw Mexico. Toch maar en dan verander ik er in Nieuw Amerika. Ik denk bij mezelf, wat je dan ja, je moet echt naar moe gaan. Echt serieus. Ham dan niet zeggen, look is een stemker zeggen. Als je een meepen, maar als je ook zeggen, ja, ja, zo is het een stemker. Dan niet moe, dan niet, hè? Daarom, hè?
0: Ja, nee, maar zo na, de wereld luidt. Af en toe worden beslissingen genomen door mensen waarvan je denkt van, hoe zijn ze daar terechtgekomen? Maar ze zijn er nu eenmaal, toch?
1: Ja.
0: Dus ja, kabulier. Toen met jou te luidt, heb ik ook bericht, Takila, even
1: ja,
0: snel.
1: Ja, toen bericht ook daar. Ik krijg hier een bericht. Ja, even kijken. Mevrouw Olga, denk ik. Ik denk dat het mevrouw Olga is. Mevrouw Olga. Bij Gayatri, Gayatri, ik weet niet waar jij vandaan geappt hebt. Maar maakt niet uit. Daar die ik haar ze toen app kreeg. Want we zijn benieuwd van zijn landelijk te beluisteren. En
0: Hamar de Bona, Lloyd. Naam Pata.
1: Naam Pata. Toen liegde 020-363-0808. Reaas Alibux. Bole Heiga. Goedemiddag. Ik ben tegen gezichtsbedekkende kleding. Goede show trouwens. Complimenten namens Reaas Alibux. Reaas, een hele goede middag ook namens ons. Nou, dat was Reaas. Jon reageer ik op ons Maaiveld-onderzoek. Toen om hier kabelen Maaiveld-onderzoek gaat in. Ik bouw dan een appker. Okay? Als je wilt hoor, je bent niet verplicht. Toen mag je op appker, toen appker. Je naam mag je het seizoen. Die aan seizoen. Arend, ben je zover?
0: Ja, ik kreeg een bericht doorgestuurd van onze Suriname-redactie.
1: Ah ja? Amlokke-redactie, maar dat is een mooie kamerkertje.
0: Ja, direct, bam. Ik heb zijn naamke nieuws, Lloyd.
1: Zijn naamke nieuws.
0: DNA unaniem achter Surinamerschap voor diaspora sporters.
1: Arie, dat is toch goed nieuws?
0: Dus aanvankelijk lagen ze uit elkaar, die partijen.
1: Ja.
0: Alle 29 leden stemden omstreeks een Aatje Raadkebaat.
1: Ha.
0: Doe je weer Sabere bijna. Ze allemaal voorgestemd.
1: Ja. Oh.
0: Hoe vind je die?
1: Dat vind
0: en
1: ik
0: de bijzondere heerlijk. Regeling is uiteindelijk beperkt tot sporters.
1: Sporters.
0: Uit de Surinaamse diaspora. Die Suriname internationaal kunnen vertegenwoordigen. Dus prima, joh.
1: Maar
0: initiatiefnemer was Ebu Jones.
1: Ja, maar wat betekent het, Anand? Ja,
0: ook er metlebaat dat je je Nederlands paspoort niet hoeft op te geven, sorry.
1: Kijk, dat is
0: als
1: wel
0: het aan
1: belangrijk.
0: Suriname ligt.
1: Dat is belangrijk.
0: En je krijgt dus een soort sportpaspoort. Het was er al, volgens mij. Maar volgens mij is het nu beter geregeld allemaal. En niet alleen maar voor voetballers. Dus dit geeft hoop. Want er zijn heel veel Surinamers in Nederland die goed kunnen sporten. Goede sporters. Die niet in aanmerking komen misschien voor om Nederland te vertegenwoordigen. Omdat ze net semi-top zijn. Nou, die kunnen Suriname gaan vertegenwoordigen nu. Dus dat is prima.
1: Ja.
0: En volgens mij hebben jullie dit ook behandeld afgelopen zondag, Lloyd.
1: Zondag kan ook
0: dat je eigenlijk een stap verder zou kunnen gaan. En niet alleen voor sporters, maar ook voor misschien voor investeerders zoiets zou kunnen doen.
1: Ja, toch? Blijf mooi.
0: Dat als je in Suriname...
1: Ja,
0: Als je in Suriname een bedrijf wil beginnen...
1: Ah.
0: Dat je dan ook een soort Surinaams paspoort hebt met alle voordelen en zo. Dat je visumvrij kunt reizen, dat je alles kunt doen daar... Dat er geen gedoe is.
1: Ja, maar de eerste stap is al gezet. Maar ik hoop ook dat... sta niet aan de zijkant. Na Klaagker, na Bolkei, na Mooiheen, na Mooiheen, na Uchijuanoe. Doe ook wat voor het land als je dat wil doen. Maar dan na Klaagker boot.
0: Niet alleen daar, Lloyd. Altijd, sap
1: koetsch mee.
0: Toch een commentaar wat koetsch mee, koi koetsch kreeg. Toch een moeilijke Lloyd jij zei wat jij of Anand jij zei, maar ja, tu apne ja wat jana.
1: Ha.
0: Toch een moeilijke ga, tu bhi kuch karna.
1: Ja. Doe wat.
0: Maar ga niet alleen maar zeuren en piepen en ina mooi, una mooi. Tu bhi kar kuch yaar. En natuurlijk, hem lo koshis karila, je koshis karega of fout bhi banavega. Natuurlijk, dat hoort erbij. Hè? Bakir ook een matlab na hega ki tu khali commentaar liever kar, terwijl je niks doet.
1: Ja.
0: Uitroepteken.
1: Gayatri uit Rotterdam reageert er. En dan heb ik nog iemand uit Suriname. Kavita uit Suriname. Oh ja, Kavita. Oh, na lange tijd weer Kavita uit New York City heeft ook gereageerd. In ieder geval, goed nieuws voor de sporters. Nou, laten we hopen dat Suriname een stap verder zet. We gaan nu nu even tijd besteden aan 19 september, Arend, als jij dat goed vindt.
0: Gana Sunau. Gana Sunau, Lloyd.
1: Ja, je hebt ook direct Gana Sunaila.
0: Ik ook Gana Sunau.
1: Ik ga nog een paar moeilijke keer. Churake Dilmira. Goria. Goria Tucheli. Toen jij nog, toch?
0: Sunade.
1: Ham, weet ik toch, ham.

Zujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Zujala Radio.

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Live vanuit de Hoofdstad.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4-1 juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Kiska Hindesar, Ujala's The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, Audi Yibhi, Meervaart Theater mee, Arya Aapke Shahar mee, Shekhar Kumar. Maus Mew Roy Kisar, Ayan Mukherjee, Boyke Dadadin, Aun Nizam Vagi te zijn. Muzikale begeleiding is handen van Mumbai Beat. Zaterdag 19 september. Sanitje Kiraat het toch? Raadke, staat bezig. Inloop, our program, Raadko Barwajig gaat begonnen wel her. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Call. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie.

0: Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: के घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो मेल ना info@ujala.nl.
2: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Donald Trump belde met Vladimir Poetin over de bezoeken die gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner afgelopen weekend brachten aan Moskou en Kiev. Het uurdurende gesprek was volgens Kremlin-functionaris Yuri Ushakov constructief en openhartig. Concrete afspraken bleven uit, maar Poetin verzekerde Trump dat Rusland geen plannen heeft om Europa aan te vallen. Een Syrische man verblijft al 4 jaar in Nederland en heeft inmiddels 114 politieregistraties op zijn naam staan. Hij zit nu vast wegens een gewelddadige overval in Amsterdam. Kamerleden van PVV, VVD, ChristenUnie, D66, 50PLUS en BBB uiten hun frustratie hierover tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Staatssecretaris Van Brugge kon weinig antwoorden geven. En het kabinet wil de erkenning van ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letcher houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer eerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

QR. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen af, maar het blijft wel druk. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk door regen en ongelukken. Een ongeluk is gebeurd op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade gebeurde het ongeval. Twee rijstroken blijven nog dicht en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam is de Bergen aanwezig na een ongeluk. Tussen Gorinchem en de Noordtunnel. Twee rijstroken zijn hier afgesloten en ook hier is de vertraging meer dan een uur. Verder nog de A50 Arnhem richting Os. Daar heb je 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Ewijk. Dan nog de A325 Arnhem richting Duitsland. Tussen het Gelderdoom en Lent 7 kilometer.

0: kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hallo, dit is Ukulele Radio. Dank je wel.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via het Drone Line Initiative dat een bufferzone aan het front creëert. Donald Trump belde met Vladimir Poetin over de bezoeken die gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner afgelopen weekend brachten aan Moskou en Kiev. Een Syrische man verblijft al 4 jaar in Nederland en heeft inmiddels 114 politieregistraties op zijn naam staan. Hij zit nu vast wegens een gewelddadige overval in Amsterdam. En een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio ka program hai ye. इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए उजाला.nl वेबसाइट है।

0: you are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.
2: Gama Armastigana. Goed kennen jullie Ojala Radio het 24/7. 24/7 Arwobi speciaal. Speciaal op jullie.
3: Ojala's Sona Chireya.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

binnenkort jarig? Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hij? Door shadi honne wel hij? Ja, kiesie ka moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke dipfris cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en cassavebrood.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. De tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada voeren een importverbod in op goederen uit Israëlische nederzetting op de bezette westelijke Jordaanoever. Ook komen er sancties tegen bedrijven en individuen die nederzettingen faciliteren. De maatregelen worden binnen 6 tot 9 maanden van kracht. 9 andere landen steunen soortgelijke maatregelen. Israël sluit hierop het Britse consulaat in Jeruzalem. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative, dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Een Syrische man verblijft al 4 jaar in Nederland en heeft inmiddels 114 politieregistraties op zijn naam staan. Hij zit nu vast wegens een gewelddadige overval in Amsterdam. Kamerleden van PVV, VVD, ChristenUnie, D66, 50PLUS en BBB uiten hun frustratie hierover tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Staatssecretaris Van Brugge kon weinig antwoorden geven. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Boy.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: और इसी के साथ उजाला रेडियो पर आप सुने मृत्यु समाचार।
1: यू आर Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits geweest. Door de regen waren de dagelijkse files langer en ook ongelukken zorgden voor lange files. Op deze wegen heb je nu nog de meeste vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam gebeurde een ongeluk tussen Gorkum en de Noordtunnel. Er zijn ze nu bezig met opruimwerkzaamheden en daarom zijn twee rijstroken nog afgesloten. Je vertraging is hier meer dan een uur. Op de A50 Arnhem richting Os heb je 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk. Dan de A325 Arnhem-Nijmegen, daar gebeurde een ongeluk tussen Elden en knooppunt Ressen. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met 50 minuten oponthoud. Dan nog een ongeval, de N325 Duitsland richting Arnhem. Tussen Nijmegen en knooppunt Ressen tref je langzaam rijdend verkeer 2 kilometer met 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Kal, aaj aur kal. Ujala Radio, har ek pal.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Tegen Richard van den B en zijn ex-vrouw Evertje van E uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada voeren een importverbod in op goederen uit Israëlische nederzetting op de bezette westelijke Jordaan-oever. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via het Drone Line Initiative dat een bufferzone aan het front creëert. En Donald Trump belde met Vladimir Poetin over de bezoeken die gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner afgelopen weekend brachten aan Moskou en Kiev. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Met deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Tegen Richard van den B en zijn ex-vrouw Evertje van E uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada voeren een importverbod in op goederen uit Israëlische nederzetting op de bezette westelijke Jordaanoever. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via het Drone Line Initiative dat een bufferzone aan het front creëert. En Donald Trump belde met Vladimir Poetin over de bezoeken die gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner afgelopen weekend brachten aan Moskou en Kiev. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen, aur e bhai, tu bhi sune hai toh, Ujala Radio.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
10: Ujala Radio. You are. You are. You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Na de begrafenis van oorlogsmisdadiger Radko Mladic regent het Europese veroordelingen. Commissievoorzitter von der Leyen noemt de aanwezigheid van hoge Servische functionarissen zeer betreurenswaardig. Bosnië zette twee Servische diplomaten uit. Nederland stelt via minister Berendsen dat het staatseerbetoon onverenigbaar is met Europese waarden. Oostenrijk en Zweden koppelen de kwestie aan Serviërs EU-toetredingsonderhandelingen. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. De tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 zes kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative, dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Deze bar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ per. Deze bar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaati hai. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं
12: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het, Aja.

0: you are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er nog files gemeld op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-Oost ben je 5 minuten langer onderweg. Dat heeft alles te maken met een eerder ongeluk in de Noordtunnel. Op de A16 Rotterdam-Breda beland je in de file tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dan de A325 Arnhem richting Duitsland. Daar gebeurde een ongeluk bij Nijmegen. Daarom sta je tussen Elst en Nijmegen 10 minuten in de file. De langste vertraging op dit moment, de N62, Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: Gala Radio like a straller.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Na de begrafenis van oorlogsmisdadiger Radko Mladic regent het Europese veroordelingen. Commissievoorzitter von der Leyen noemt de aanwezigheid van hoge Servische functionarissen zeer betreurenswaardig. Tegen Richard van den B en zijn ex-vrouw Evertje van E uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. En het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada voeren een importverbod in op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanoever. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Na de begrafenis van oorlogsmisdadiger Radko Mladic regent het Europese veroordelingen. Commissievoorzitter von der Leyen noemt de aanwezigheid van hoge Servische functionarissen zeer betreurenswaardig. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. En het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada voeren een importverbod in op goederen uit Israëlische nederzetting op de bezette westelijke Jordaanoever. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Rout Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Lara Head, the greatest voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad Akinaam. Zaterdag 19 september. Meervaart theater mee. Jabertoe, mooiste buitje taak. Zeker heel zoen, zeker heel. जब जस कॉन्सर्ट होने वाला है आपके खाते आ रहे हैं आपके शहर में बॉयक दादा दिन एंड बॉयक दादा दिन के साथ

0: wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl. Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. Uit het internationale PISA-onderzoek van 2025 blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen opnieuw is gedaald. Barbara Wormgoor van Stichting Lezen noemt het een veelkoppig monster met meerdere oorzaken, waaronder concurrentie van games, sociale media en AI-programma's als ChatGPT. Jeroen Dera waarschuwt voor een geletterde elite waarbij ongelijkheid tussen jongeren toeneemt. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. De tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
3: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर एक गांव में हर एक कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
4: You are. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment vielen op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Na een botsing met twee auto's is de linkerrijstrook dicht tussen Heerde-Zuid en Heerde. Het rijdt langzaam over 3 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Uit het internationale PISA-onderzoek van 2025 blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen opnieuw is gedaald. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. En na de begrafenis van oorlogsmisdadiger Radko Mladic regent het Europese veroordelingen. Commissievoorzitter von der Leyen noemt de aanwezigheid van hoge Servische functionarissen zeer betreurenswaardig. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Financiënminister Eelco Heijne zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jette vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. Het college van Terneuzen presenteert herziene plannen voor een asielzoekerscentrum aan de Handelspoort met extra aandacht voor sociale veiligheid. Een eerdere vergunning werd geweigerd, wat leidde tot het aftreden van burgemeester Erik van Merrienboer. Op 8 oktober besluit de raad over de komst van het AZC. Oud-minister Frank Weerwind is momenteel tijdelijk burgemeester. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shah Rukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: You are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politiek.
2: Snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het

0: 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker, zegt hij. Orham, Aap Se Baatkeringer. 020-363-0808. Ujala Radio Kist, WhatsApp nummer her.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en aap sun rahe hain Ujala Radio.
2: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie en Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

Jalas, Koffie Chai Middagshow. Welkom allemaal. Het is vandaag Mangerwaar, Aartarik September Karbogam. Ham Koffie Chai Middagshow is Shuru Kerehe. Aapke Waaste, Tu

निजाम वांगी डिजाइन, आपने सुना है लाइव रिकॉर्डिंग, और ये भी था एक कॉन्सर्ट उजालास रोमांटिक 90s का, जिसमें निजाम वांगी डिजाइन भाग लेते हैं। लाइव रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो के जरिए। उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम ला रहे हैं द हेडलाइंस फ्रॉम फनाग। आज के समाचार में कौन सी समाचार है सुनवा लो, हम आपको बताते हैं। आज 8 सितंबर है, bijna 40% van de Nederlandse 15-jarigen, mooi seizoen, bijna 40%, 40% van de Nederlandse 15-jarigen kan onvoldoende lezen. Hoe zou dat nou komen? Hè? Nieuwe PISA-cijfers laten zien dat 39% niet het minimale leesniveau haalt om goed mee te kunnen doen op school en in de samenleving. Nederland scoort daarmee aanzienlijk slechter dan vergelijkbare Europese landen. Zoals je gebaat hier. Misschien praat ik zo meteen met Anand hierover. Hoe dat zou komen. Pandrabriske, jongens en meisjes, na moeiste parpa weken. En vandaag besluit de minister over de toekomst van Ongehoord Nederland. Toujane Hey, Ongehoord Nederland. Die Nederlandse televisie, NPO Kizere, programma laten hij. En mediaminister Rian Letsert neemt haar definitieve besluit over de erkenning van de omroep. De NPO vroeg gisteren officieel om intrekking. Nou, Anand, misschien tijd voor Ujala TV? Manifestatie tegen bezuiniging op sociale zekerheid. Werknemers voeren vandaag actie tegen plannen rond onder meer WW, arbeidsongeschiktheid en AOW. Ook bij ASML in Veldhoven staat om 12 uur een walk-out gepland. 73 gewonden bij Houthi-aanvallen op Saudi-Arabië. Rusland hervat direct na Amerikaanse vredesmissies zware aanvallen op Kiev. Reddingsteam richten zich op 3 tunnels in Nepal. Nou ja, nog steeds worden mensen gevonden. En er worden nog steeds meer dan 5400 mensen vermist. Hoogste aanklager Oekraïne stapt op vanwege corruptiezaak.

0: Ja, Adamia is er niet vroeger. Hey, gelukkig, gelukkig maar. Is hij op tijd. Barisje Mouse mee. En dan komt hij toch nog hier naar de studio. Hamazate, Bertike, Aur, Aapko. Kuch na kuch, Gyan Deniklee. Kuch Badaniklee, Kuch Hazimazak. Luchtige onderwerpen. Zometeen hier in Koffie Chai Middagshow. Abna Koffie, Ja Chai, Aap. Ik hoop dat jullie dat nu bij je hebben. Bij jullie hebben. Bij je hebt. Koffie hebben uitgekregen. Thee hebben uitgekregen. We gaan richting de herfst en winter. Op het hele dier, tanda hoi toch? Goedemiddag, goedemiddag aan het. Goedemiddag.
1: Kijk, waarom mag ik niet in de uitzending? Kaap heel heel
0: leuk. Kabi hem toch een negeer kan die gewoon.
1: Dat is maar niets. Dat is maar niets. Zeg maar gorilla, die hem ook maar kuch bolege. O kuch na mag. Is wel erg, hè? Als je ergens komt. Als je ergens komt, heel leuk. En je komt niet aan het woord. Omdat doe ze er kooi wat jij gaat behoudjada. Terwijl wij van praten houden.
0: Dus dat. Dus dan,
1: dat ding is wel een beetje weer.
0: Ja toch? Hamlok kan niet baat maken. Hamlok kan niet maar een baat krijgen. Ik kon hamlok hem ook kunnen doen. Dat kan niet.
1: Hamlok mag je niet wat jij. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Hamlok hem ook kan willen wat jij. Kijk, gare. Thuis mag je niet praten.
0: Thuis.
1: Moe ban kerke bijt hoor. Je weet hoe dat gaat.
0: Ja. Thuis hebben we niks te vertellen.
1: Mannen hebben buiten alleen een grote mond.
0: Ha. Bitter mee. Je zegt moes.
1: Moesie, jij zei gewoon, echt waar. Dat is het lot van de man, hoor, Lloyd. Nou, ik en Mieke. Alle mannen hebben hetzelfde
0: probleem. Alle mannen hebben hetzelfde probleem, hè?
1: En als je dat niet zo doet, dan gaat het niet goed in je leven.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Hè? Dus toen bitter, ik op moes gaat trouwen op Beire. Ik op baak gaat trouwen. Je maar wel, Lloyd.
0: Ik denk dat alle mannen dit wel herkennen, hè?
1: Je moet wel, anders gaat het niet goed gaan bij je.
0: Natuurlijk. Garwa beste tu na bol kuch muha ban kala.
1: Garwa tu khali jaisa ko bobo yancha baithal laiye. Ojon to ke dekhao ek ba garwa ja dekhao.
0: Bobo yancha. Eh sa naam hai kaise saban ek word of uitvinden kare bobo yancha.
1: Lollipop. Dat soort dingen zei je wat
0: toch? Ja.
1: Toen ik dek bobo yancha.
0: Bobo yancha kan baithal ba. Kuch na bole hai.
1: Ego lollipop. Lollipop, Ademia.
0: Hé, Anders, ik serieus baat. Ja, 15-jarige jongens, meisjes.
1: Wacht, je hebt nou serieus baat kunnen. Ik ben nog niet in de serieuze mood, hoor, Lloyd. Ik ben om Hassi de la geek mood mee baat.
0: Als je nou maar een doseer keer. Ha, bol.
1: Kon baat hem aan het reed, bolle.
0: Dekh le batia kaat
1: le hum to hai bichwa mein to Lloyd to bigaard le
0: serious echt jongen hè mooi tori
1: kuch mantri bole bas to bigaard le
0: kuch geselligheid
1: bobo yancha di mana daar hebben we het over wie anders natuurlijk over onze geliefde mannen
0: ja tuurlijk
1: John Camlock lobby carilla
0: ja zeker toch
1: dus als zijn ook mannen die het omgekeerde gedrag vertonen hè
0: oh ja
1: ha baharwa jaisa go moos
0: और भीतर जे बाग
1: और घरवा में जैसे बॉय रिगेरी का ढा रहेगा सबन
0: या है
1: दारू पी पाई के अपन औरतिया मारी इधर से उधर
0: हाँ
1: लड़कों के ऊपर अखरसी
0: और
1: बहरे
0: मूस
1: जाएगा खुद मोरखयान एक बेंदर वेर
0: या है Dan.
1: Goedemiddag Jan, tot morgen.
0: Ja. Dus in een bedel, Jan. In een bedel. Dus
1: die mannen heb je ook hoor.
0: Dus dat zijn die mannen die zo'n beheerlijke frustratie bitter met
1: elkaar hebben. Precies, Ehichiwa. Dus buiten ben je ongelukkig. En dan word je als een fotje behandeld. Dus alsof je niet ertoe doet.
0: Ja.
1: Alsof je geen waarde hebt.
0: Ha.
1: En die ontlenen hun eigen waarde dan aan hun positie thuis. Na hambolilacha, psychologisch baatbaar. Ik hoor je hersenen kraken, Lloyd. Van de Demia kabat jij, ja.
0: Dus, maar
1: dit herkennen we toch ook?
0: Ja, dit herkennen we ook, maar kon Demia mooi, ja.
1: Ik vind die man zoals jij en ik toch?
0: John
1: Bayre hebben ook baas gelila. En thuis hebben we helemaal niks te vertellen. Ik vind die mannen ideaal. Dat zijn de ideale mannen.
0: Dat zijn de ideale mannen, hè? Ja.
1: John toch een kar, ik ben je barwa kar.
0: Ha.
1: Koeke daart ik ben toch een baas gelila. Ik ben. Nou, op een ouderd ke oeper baas gelila. Ho, kappen met dat ding. Ik ben daar niet mee eens.
0: Baas gelila.
1: Ha, toch? Toch maar oeper baas saai, ben je hier?
0: Ha.
1: baas kelly hem maar opper.
0: Maar wil jij zeggen dat Adam Jenke de rol betekent, de rol van de man? Hè?
1: Nee, nee, aurat kan ik niet meer zeggen, ik ga naar positie.
0: Vrouw Hitkari Partijke voorzitter, dus ja.
1: Eere voorzitter, hem hoi gelie looit.
0: Eere voorzitter,
1: koi dusar, koi hoi ge voorzitter.
0: Apke voorzitter heiga.
1: Maner Mahabir Bijlmer me reiga. Hoe dan ja voorzitter hoe je wat?
0: Tap to ja tap to bla mooi baat hega.
1: Meneer Mahabir promotie manai se isai tu.
0: Promotie of tu ere voorzitter hoe je leert.
1: Ram ere ham purana wali hoe je leert don.
0: Purana hoe je leert.
1: Maar hamar samai bid ge don.
0: Na. Abne ka
1: ham. Hamoi. Sunna ego guru jon hai galo. Ego guru. Leraar.
0: Ja.
1: Wanneer hoort die tevreden te zijn? Jo oker chela jon hai ga. Oker leerling jon hai ga.
0: Oze agil ker jain.
1: Precies. Dus denk toch het naar door pauze gaan leloit.
0: Hey, hang me koffie ke gilasoke awas na hai ga.
1: Ik zie nog niks hier.
0: Ja, nou ja. Ik Ja,
1: ik heb geen koffie gezien en geroken, nog niks hier. Dus
0: nee, maar ja, het komt eraan. Maar
1: je hebt ook een koffie aan banaweiga.
0: Ja.
1: Boy, bara modern banawe koffie aan toch, Lloyd.
0: Wat wil je nog meer?
1: Maar goed, moderne stijl,
0: ja. Ja, toch, tjahinga.
1: Trouwens, over koffie maken, hè, Lloyd. Er zijn heel veel theorieën, hè, die kon koffie kaise banawek chahiga. Jij kent die theorieën, toch?
0: Nee.
1: Arre, ja, sabko janega, chijwa. Dus je hoeft er geen professor voor te zijn.
0: Oh, kon theorieën.
1: Koffie, hoe maak... Dus koffie zeggen ze van zo'n... Soms kopen mensen een heel duur apparaat.
0: Ha.
1: 1000, 2000 ke apparaat.
0: Nou,
1: John koffie, toch? John PC, ja.
0: Ha.
1: Nou, inderdaad, vers gemalen koffie is super lekker.
0: Tuurlijk.
1: Zegt men.
0: Tuurlijk.
1: Ja, toch? Ha. Omdat u net op het moment waarop je bhoji ook een hele dure machine kan dat. Oké, bhoji ga, torase.
0: Malakari.
1: Van die bonen, oké, malakari ga. Dus dan heb je een goede. Maar als je goedkope koffie koopt.
0: Ja.
1: Dus je hebt een heel duur apparaat van 2000 euro.
0: Ja.
1: Maar je haalt je koffie ergens aan die driehoek achter. Voor een paar euro.
0: Ja.
1: Dat verwacht je topresultaat. Gaat niet lukken.
0: Nee, hebben, ja. Dat gaat niet. Ja, het is wel mooi. Het is een rekening toch? Koffie heb je een mooi rekening.
1: Die bonen die je koopt.
0: Die bonen dus, die moet
1: koi goed zijn. Koi koi en mi, en dat kan ik wel bij mensen uitleggen. Zo'n, dus helemaal zwaar gebraden John Heiga, koffie.
0: Ja.
1: Hoezel John Ba.
0: Ja.
1: Ja. Dan wordt hij toch heel donker.
0: Ha.
1: Dus... Zo'n wel toen je koffiebonen kiezen, koop geen hele donkere. Want kahowega, dus de lichtgebraden bonen, dat zijn de goede bonen die ze kunnen onderscheiden.
0: Ja.
1: Uhaiga, de lekkwaliteit A.
0: Ha.
1: En die donkergebraden bonen, dat zijn die bonen.
0: Ha.
1: John eigenlijk verschillende mixhoekskerken, John eigenlijk na mooi bouwt.
0: Ook een beetje
1: lekker. Ik ken mijn milai, ook ik dan donker kardewesaban.
0: Dark roasted, want, hè?
1: Juist, want de gedachte is, goed donker kerde, mensen drinken het toch met melk of met suiker.
0: Ja.
1: Dan is het probleem opgelost, dus dan gaat het goed. Maar eigenlijk, zo nu wel, dat je je koffie kine, de donker gebraden koffie na kine.
0: Hand ook
1: je bolila. Want je je doet niet aan medewerker, wat je bol die je bij,
0: die aan het bolis
1: ba. Ham na kine bij wali.
0: Oppers hem hangen met beetje zo man. Hè? We gaan nu even luisteren naar de koffiesmaak of koffieslurp van Arend.
1: Nee. Nou, mijn koffieslokje, smakelijk.
0: Smakelijke slokje van Arend.
1: Smakelijk. Daar hoort een slurpje bij,
0: ja,
1: logisch.
0: Ja, ik heb anders... patent aanvraag gekregen. Ham direct patent aanvraag gekregen.
1: Oké, zo nu wel eens. Onze vrienden die nu luisteren.
0: Ja.
1: Proberen jullie het ook vandaag met een slurpje te drinken.
0: Ja, man.
1: Door Aurat Kaboliga, niks mee te maken.
0: Nee.
1: Aurat Kaboliga van, wat ben je aan het doen? Het nam morsutupie. Oké, Boliga, wacht even. Laat me even met rust. Hem eventjes goed experimenteren, Karila.
0: Ja.
1: Ik ga niet elke dag doen, schat.
0: Nee.
1: En zeker niet in het openbaar.
0: Nah,
1: want je gaat weer een Missouri hem lekker hebben. Ik ga hem wel even openbaar doen, Lloyd. Even nationaal. Hier komt hij.
0: Ja.
1: Sonia.
0: Hey,
1: lekker.
0: Asler, wat een lange adem.
1: Ja, toch? Koffie maar heet. Het is hete koffie, dus ik moest wel even... Dus koffie bij je.
0: Ze noemen alles zo. Ze is een beetje pagel, echt waar.
1: Maar pagel, hij ook bati. Lieve luisteraars, hij ook zat je pagel, bati. Dus neemt ons niet kwalijk.
0: Ja.
1: John, hij ook een moriam, hij gaat ooit hem ook bati. Ooit rommel.
0: Ooit bati.
1: Maar we zijn blij dat jullie van rommel houden. Maar kabi hem ook gyan kebab die wat jij laat.
0: Ja, natuurlijk. Zullen we meteen even 1, 2. Ik doe ook gyan kebab hem met jasje klaar.
1: Bol.
0: Zo'n ja, 15-jarige jongens, meisjes die onvoldoende kunnen lezen. Waar kan het dan liggen aan? Ik heb maar met Toetani. Samt Heizeke. Hamlok. Aan Mikke Samt Heizeke. Ka ho he. Ki itna nojuan lurken hega. Jo naam mooi se parpa. Mooi se boek open kariga. Koliga boek. Bolje ki ik bladzijde parte, dan hakelen ze of ze lezen niet lekker, intonatie, dat soort dingen. Dus op wie naar samen stel kiezen, man.
1: Juist, dus jongeren praten wel gewoon netjes.
0: Straat.
1: Ze kunnen wel goed praten. Ja.
0: Hey, yo.
1: Nee, maar als je gewoon met ze praat, dan merk je het niet. Yeah. Maar als ze moeten lezen,
0: boy.
1: 40% hè, lijkt bijna ADHA.
0: ADHA, hè.
1: Van de 15-jarige kan niet goed lezen. Ik vind eerlijk gezegd, sorry hoor, dat als je eerste klas middelbare school zit, hoe oud ben je dan? Ben je 12 jaar?
0: Ha,
1: toch? 11, 12 jaar. Dan moet je al redelijk goed kunnen lezen hoor, bij
0: ja.
1: Ja. Oké, dan weet je het nog niet helemaal goed, maar als je 15 bent, dan zit je halverwege je middelbare school. Kom op, dan moet je toch wel normaal kunnen lezen. Maar als de leesvaardigheid, zo'n testker is te ingewikkeld om het uit te leggen hoe het is. Maar die leesvaardigheid, die is 40% dus. Dat is echt slecht hoor.
0: En, maar kun je een,
1: ze kunnen
0: een,
1: gewoon een, niet goed lezen.
0: Kun je een relatie leggen tussen de leesvaardigheid en begrijpend lezen?
1: Jazeker, maar ze kunnen wel andere dingen, hè Lloyd.
0: Ja.
1: Dus intuïtief iets oplossen, dus zeg maar op de computer. Hè?
0: Ja.
1: Op knopjes klikken, achteruit, vooruit. Dat kunnen ze wel allemaal. Dus leesvaardigheid, de vraag is of leesvaardigheid, of je daar nog aan moet vasthouden.
0: Ah.
1: Moet je leesvaardigheid zo belangrijk maken,
0: aha,
1: en houden zoals vroeger?
0: Yeah.
1: Het is maar zeer de vraag. Maar ik erger me dood aan mensen, gewoon op de universiteit, beetje. John, hè? VWO, Kabepartjoekalba, Donbojeba. Hoe slecht hun Nederlands is.
0: Ja. Yeah.
1: Ik erger me daaraan. Ik vind dat echt verwonderlijk af en toe.
0: Ja.
1: De Ademienke de Kier, dus dan zijn het academici. En als je ziet hoe ze schrijven, denk je, boy, hey, toen ook haast ik glibbert.
0: Ja.
1: Het is echt zorgwekkend hoor. Maar ja, Kabul, je jaar, zo'n hamar mai, Lloyd, Puranabad. Maar mij kan school naar gelden. Dus hoe na jan het aan Nederlands, wat jij, maar hoe samai dus er raha. Maar je ook een mocha millet school jijke, dat zou ze zeker, ik weet het 100%, haar best hebben gedaan.
0: Ja.
1: Hamlok kan je generaties later, hoor jullie wat, het is schandalig eigenlijk. Ki agar chota ladka, toor, chai dusar koike, na mooi jane pare, terwijl je alle mogelijkheden hebt in Nederland.
0: Ja.
1: Zijn naam me oe samai pe 100 jaar terug, dusar samai raha. Maar isaid, je hebt alle mogelijkheden. Je kunt een boek lenen, je kunt naar de bibliotheek gaan, je kunt op school je best doen. Maar kom op, het is wel belangrijk dat je goed Nederlands kunt.
0: Ja.
1: Ja. Maar ook met zinsconstructies, ook met lidwoorden, dat soort dingen. Janik, het aan mij slecht met jij eigen Nederlands mee.
0: Behoudslecht.
1: Het is echt bar slecht.
0: Maar ik is zo hartstikke heer. Is er een weg terug? Kunnen we dit nog?
1: Nou, agar hoi sake, advies mag je leden, stuur je kinderen naar VWO. Agar hoi sake. Want omdat VWO per leesvaardigheid wat John baat, gaat automatisch omhoog.
0: Ah.
1: Dus agar to larka in staat hij om naar VWO te gaan,
0: direct,
1: probeer je kind daar naartoe te sturen. Want haar Nederlands of zijn Nederlands, je gaat het zien, uiteindelijk, ciao baris jou VWO jaiga, Lloyd, is automatisch heel erg goed. Kabikabina, maar meestal wel het. En dan komen ze op de universiteit, dan kunnen ze doorontwikkelen. Maar de basis wordt wel daar gelegd al op school. En natuurlijk, ghare, maiba, bhija, apne na padhega, buko, kuchna. Tegenwoordig kun je boek bereiken, Lloyd. Dat gaat al jaren achteruit, toch?
0: Tegenwoordig is het maar geen telefoon, maar geen check.
1: Precies.
0: Of TikTok kan niet lakken.
1: Precies. Dus dat is Nederlands, maar dat is snelle nieuws Nederlands, Lloyd. Even simpel gezegd.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar als je een boek zou lezen, een roman of weet ik veel wat, dan kom je in aanraking met andere woorden. Dus je jargon, door John Aiga Pellet, aan woorden die aan je kent, wordt ook...
0: Woordenschat, ja.
1: Je krijgt ook daarin een woordenschat. Hè? Je krijgt daarin ook een verbreding en ook verdieping zelfs.
0: Ja.
1: Dus blijf aan jezelf werken, Sunewalo.
0: Ja, nou goed.
1: En blijf je kinderen stimuleren.
0: Ham sapna dekha ti.
1: Keker sapna tu dekha re, Lloyd.
0: Arre, yaar, dat...
1: कह रहा परम सुंदरी को न रहा बताओ बताओ बताओ तो हमें बताओ कौन सपना तू
0: परम सुंदरी ना रहा हम देख ली कि आज भी पढ़ ली है कि ऑन कोहोर्ट नेदरलैंड के वर्गुनिंग इंट्रेक हो जाए तो dacht ik droom dat we bezig zijn op nationale tv met Ujala tv
1: सपना देखल कर तू
0: Ja, dus het komt antwoord.
1: Weet je hoeveel geld dat kost? Weet je hoeveel geld dat kost,
0: ja,
1: TV? Van mij, Lloyd.
0: Overheid, waarom loop je die na? Ik heb geleerd na. Bij staat toen benauwd, toen een mooi programma benauwd.
1: Dus precies wat jij zegt, daar ben ik op tegen. Dus, Gianni Conti, waar ik op tegen ben.
0: Ja.
1: Na die Hindustanike programma, daar ben ik altijd voor.
0: Ja.
1: Even loud nieuw aan Serke, die mooi zegt. Ik ben erop tegen dat de overheid zoveel geld geeft aan alle onbenullen.
0: Ja.
1: Pagla en mij bij jij ke tv banawe, radio banawe.
0: Ja.
1: Met overheidsgeld.
0: Ja.
1: Dus zeg maar de NPO van deze wereld. Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3. Laumporporke banade, batade. En al die regionale omroepen.
0: Behoedheer man, behoedheer.
1: Allemaal geldslurpende organisaties. Hamar je chalet, dat zou ik in elk geval van 3 zenders. TV Cover en Matjaila. In elk geval terug gaan naar minimaal. Maximaal twee. Agar hoi zeg je ego-zender. Want de overheid heeft niet als kerntaak om meerdere zenders de lucht in te houden, vind ik. Hoe maar mening heb je. Ego-zender Tokechahireka, de zogenaamde staatstelevisie. Toch? Ja. Als je aan de overheid iets wil doorgeven en iets wil communiceren, dan moet je niet afhankelijk zijn van RTL en SBS. En daarmee ben ik het eens.
0: Ja.
1: Maar je hoeft er niet 3 te hebben. 1 geldverslindende machine is Hilversum, Lloyd. De omroepwereld waar heel veel geld naartoe gaat. Auto bedrag gewoon dat je dat ook girparie.
0: Ja, ja.
1: Besteed dat geld aan wegenbouw in Nederland.
0: Ha.
1: Besteed dat geld aan onderhoud. Besteed dat geld voor arme gezinnen.
0: Ja.
1: Besteed dat geld aan energie, toch? Omdat die rekening omlaag gaat. Doe ze iets met Kertjijwa. Maar na hem loke paiswa jijke boek. Want weet je hoe vaak ik me erger als ik naar Nederland 1, 2, 3 kijk?
0: Paiswa jijke boek?
1: Boek de we toch, hem loke paiswa. Boek de we, ja. Boek de we, hem loke paiswa. Dus weet je hoe vaak ik me erger als ik naar tv kijk? Nederland 1, 2, 3. Dan zie ik een spelletjesprogramma.
0: Ja.
1: Dan denk ik, jongens, wat is dit?
0: Ja.
1: Moet de overheid zich bezighouden met spelletjesprogramma? Met vertier?
0: Vertier, ja.
1: Ik vind dat rommel. Ik vind dat echt rotzooi.
0: Ja.
1: Ik kan niet goed meedoen, want die vragen die erin voorkomen. Hé, ham na parlinja, bij ham school na gelinja. Ik haak af. Het is niet mijn cultuur waar die vragen over gaan.
0: Ja.
1: Het gaat over liedjes en over zangers en zangeressen die ik niet ken.
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Dus daar haak ik al af. Dan denk ik, moet dit gebeuren met mijn belastinggeld?
0: Man.
1: Ik erger me de dood aan.
0: Nou ja,
1: echt waar.
0: Ik,
1: bankertje, Johan.
0: Ja,
1: banker. Banker.
0: Duigo-zender is genoeg. Ik zou zeggen...
1: Nee, ego, Sarah. Kijk, trouwens, rechtse partijen, Lloyd. Die willen dat wel, hè. Die willen dat die overheid, want ze zijn anti-overheid.
0: Ja, ja, ja.
1: Want de overheid is anti-hun geweest altijd.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus die rechtse partijen hebben wel zoiets van, luister, die omroep, die moet ook aanpakken. Die moet gewoon naar 0 toe of naar 1 toe.
0: Ja. Ja.
1: Dus nu in Duitsland bijvoorbeeld, Oost-Duitsland, AfD-ketjes wat op volk kan liggen.
0: AfD-ketjes aan het volk kan liggen, ja.
1: Dus daar hebben ze ook zoiets van, luister nou, die omroepen, die moeten terug. Maar weet je wat ze ook willen doen bijvoorbeeld?
0: Ja.
1: Gescheiden scholen.
0: Ja, voor... Of,
1: dus
0: ja.
1: Toen wat een migrant.
0: Ja.
1: Toen Larkan Jan geboren bij wat, ook een Nederland kind nationaliteit. Maar toen naam, het had toevallig toen naam wel mooi, hè? Frits Lloyd. Hè? Maar
0: Frits,
1: toen naam
0: Frits,
1: had...
0: Frits met een Z, hè?
1: Ja, toen naam had Vijay Kumar.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja.
1: Ifaya.
0: Klari?
1: Nee, maar in elk geval kom je uit het buitenland. Maar migrant, je bent een migrant. Dan moet je op een andere school gaan zitten. Weet je wat dat is?
0: Maar dan krijg je een soort van apartheid. Dat kan toch niet?
1: Dat is apartheid. Dat is apartheid. Ja, maar
0: dat kan toch niet? Dat kan toch niet?
1: Maar dat is wat ze willen. En dat is wat de meerderheid nu wil, kennelijk.
0: Maar dat is wel... Dat vind ik wel...
1: Is beangstigend.
0: Ham toen namaat die op namang... Ham namang ila jij hebt Duitsland. Maar dat Duitsland jij
1: Nou, probleem waar ik al in Duitsland mee, Lloyd.
0: Ja, hoe heb je
1: dat? Dat is het probleem. Probleem waar ik al in Duitsland mee, was het maar waar.
0: Ja.
1: In heel Europa zie je dat alles naar rechts verschuift nu.
0: Ja.
1: Europa barmen. PVV in Nederland is ook een rechtse partij, hè?
0: Zeker.
1: Forum voor Democratie is ook een rechtse partij, hè? Dus zo zijn er heel veel rechtse partijen.
0: Maar je ziet
1: een beeld in wit Europa,
0: ja.
1: Lloyd, en het gaat niet alleen om economie.
0: Nee.
1: Het gaat puur om racisme ook.
0: Ja.
1: Discriminatie.
0: Zeker.
1: Het is pure discriminatie, puur racisme. Het is niet alleen maar dat die mensen geen werk meer hebben en daarom stemmen. Nee, dat is ook een gegeven. Maar ze willen vooral geen buitenlanders in het staatsbeeld.
0: Maar het onderbuikgevoel, speelt ook een belangrijke rol bij die mensen.
1: Ja, maar dat is dus discriminatie.
0: Ja,
1: dat is juist waar ik het over heb.
0: Ja.
1: Kijk, in Frankrijk, mooiste kelker je. Hebben ook zijn naamje nieuws volgen, die laat terecht. We houden van tsunami, we komen van tsunami. Maar misschien is het handiger, of laat ik het goed verwoorden, minimaal je zet tussen naamje nieuws volgen met interesse. Ose or jada agar hoi seke tu nyake news follow kar Europa me ka hovega.
0: Hamlo nyape rela, hamlo ke chahi ke nyake news bhi zyada bhi chahi bhi follow kar ka hovega.
1: Na khali sa naam wali follow kari of Nigeria wali, na follow ho kar news hier. Deutschland me ka hovega, Frankrijk me bijvoorbeeld. Frankrijk me haiga, hoe is die mevrouw, Marie Le Pen toch?
0: Ja.
1: Marie Le Pen is serieuze kanshebber, hè, Lloyd.
0: Om president te worden, hè?
1: To likle.
0: Frankrijk.
1: Ha? Ook een partij waar John Hoega, Rassemblement Nationaal, heet dat ding toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Ook een baap John Ha, oké, ook heb je zo roeken, is het raar, toch?
0: Ja.
1: Sorry.
0: Ik snap dat je...
1: Ook een baap zo roeken, is het raar.
0: Hij begrijpelijk toe emotioneel hoort je, hij gusta met
1: partij. Nou, gusta lage, mijn man krijgt een partij uithouden, ik heb een partij. Iedereen gelijk partij. Equal party.
0: Ja.
1: Maar dat kan ook niet helemaal. Maar dus ook haar baap, John, ook is een bolletra barca racist. Maar nu is het grote kans dat zij die verkiezingen gaat winnen in Frankrijk volgend jaar.
0: Ja, ja.
1: En dan krijg je Jean-Marie Le Pen.
0: Ja, nee, ja. Ego paardel
1: toch,
0: ja.
1: Jean-Marie Le Pen, kebitiwa natuurlijk, Marie Le Pen.
0: Ja.
1: Die wordt dan plotseling president. Hey, kijk naar Italië, Lloyd.
0: Ja, daar heb je al een rechtse president. Maar kijk maar naar...
1: Meloni is langzittende president, hè?
0: Ja, al ik hem ook in meneer Wadjonomhega. Wat hij allemaal doet, is toch... Als je dit soort pagalonja ajega mag typen, dan wordt het een gekke wereld.
1: Ja, nou ja, maar het gebeurt volop in Europa. Zo neem wel Slowakije, ander voorbeeld.
0: Ja.
1: Waar pp Jonomhega Fico... Ja, hij blijft maar winnen. Hij blijft maar steviger in de zaden te komen. Nederland met toen anders gaat creëren. PVP en PVV trouwens laatste dag. Het nissetel spijstra als D66. Hè?
0: Ja.
1: Mensen zijn het vergeten.
0: Ja.
1: Maar PVV had evenveel zetels. Hè?
0: Ja, zeker. Zeker. Heel
1: dus
0: veel zetels.
1: Hongarije met Horas en Janaigaki dat het een beetje beter gaat. Maar ik vraag me af hoe lang, Lloyd. In Portugal bijvoorbeeld. En daar heb ik het over die landen om Nederland heen, hè. Sonewalo.
0: Ja.
1: Nandoor, daar heb ik het over Portugal. Portugal is mijn partij. Een partij waar ik een naam heb, genoeg.
0: Genoeg. Genoeg is genoeg.
1: Althans, dat betekent dat. Oké, ook een naam heb ik Chega. Chega, toch? Portugees, maar ook een matlab. Genoeg is genoeg.
0: Ja, ja.
1: Asari, het genoeg. En waarover zeggen ze genoeg? Genoeg buitenlanders. Dus, Sonewalo, thora se bachai kereye, toch? Kijk, ka hovega dunia me or ka hovega
0: maar we moeten ook als we moeten gaan stemmen dan moeten we wel soort bijzaken te gaan stemmen want hamlok in Hindustani ke bhi gemeenschap met heel het meer longen heya ham bolse ki laki usa PVV pe stem krega en dat is wel een verkeerde signaal.
1: Nou, aaj ke na sochiye khali usab aaj ke sochega khali ki aaj lao hum stem kar dei. Dan, weet je, zij richten hun pijlen op de moslims, dus dat is prima. Maar ja, aaj ook een roeperrichter is, babiaan toch roeperrichter, ik ga bekijken hier.
0: Ja.
1: Nou ja, Lloyd, hem lukt hard met nahega, sapkoets. Maar we moeten wel het volgen.
0: Ja.
1: Or hum log ke socha chahiye ki kab hum log froisi hui ke ja koi
0: sanam na sanam log ke ja ke
1: sanam of india of kahan pe
0: ja
1: ma daar wordt je misschien ook gediscrimineerd
0: hoor ja to hum log ke kans om deze man hum log ke kans dega sanam mein india mein hai van je sanam log aila nederlands aila nou ja weten we niet of we daar ook geaccepteerd worden in Suriname.
1: Je zult zelf je best moeten doen.
0: Ja, je moet zeker je best doen.
1: Je zult in het netwerk opgenomen moeten worden. Je moet niet de wereld willen veranderen. En zeker Suriname en India niet. Je moet gewoon meegaan.
0: Nee.
1: ChatGPT, kan je wel volgen geregeld, Lloyd?
0: Ja, ChatGPT.
1: Obolega, die superintelligentie eigen heega.
0: Ja, ja.
1: Je weet hoe ze dat noemen, toch?
0: Ja,
1: AGI. AGI, hè?
0: Ja.
1: Dus General Intelligence.
0: Ja.
1: Ook is een man bolega ki or chalak ba systeem wa dan een mens.
0: Boy. Ka hoiga ta hamlok.
1: Dat is AGI eigenlijk.
0: Eigenlijk maar de AGI, hamilo te benelen werd dit helle. Maar ja, goed, apne zei het ontwikkelen goed door dieren, dieren. Maar ja, slimmer dan een mens?
1: Dus AI, hamlok Janil Isai to, AI.
0: Ja, ja AI. Ja.
1: Even Nederlands met AI en Bolila. Of AI Engels met natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar dan krijg je AGI.
0: Ja.
1: Hoe vind je die? Dus AI is AGI. En ook is een bolega van dat is die intelligentie. General intelligence. Or die is dus slimmer dan de mens. Dus KHOIGA, best zometeen krijg je apparaten. Ze zijn er al. Maar die gaan gewoon geen bevelen meer opvolgen van de mensen, Lloyd. Ze zijn slimmer dan de mensen. Ze kunnen zichzelf herschrijven en ze kunnen zeggen, luister nou, ik vind Lloyd wel lief en leuk. Hem laat ik leven, maar die buurman van Lloyd, vind ik er niet zo goed uitzien. Ook het dak die hem. Nee, echt waar. Hasila hem lukt
0: maar. Hasila, maar ja, die dingen ja, kan hij wel doen, ja, inderdaad.
1: Oza bole bhagwan ego haiga. AGI ego soort god haiga.
0: God haiga, ja.
1: Dus dat kan helemaal niet. Het is ook marketing, natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Zo, dat die bedrijven zeggen van zo net namelijk chalakar delibati. Dus je moet wel meegaan met ons.
0: Ja, ja.
1: En als je niet meegaat, dan loop je achter zometeen. Dus iedereen wil meeliften, iedereen wil meegaan. Leuk.
0: Nou ja, ja goed.
1: Ik heb Hagwan.
0: Ja, nou ja, goed. Kijk, Jivan Sati benalen we ChatGPT. Dus als het dien bij Bibat ja heeg, dus tegenwoordig. Ja.
1: Ja.
0: Van,
1: ik heb Bhagwan over, ik heb het met jou twee geluid. Ik hoorde dit toevallig ergens hoor.
0: Kaha tu sunle.
1: Maar hem bhool geli kaha pe or keke.
0: Acha koi baana, maar tu sunle. Jaisa
1: hem log bat jaila.
0: Haan.
1: Dheran mee hem log ke sunega, dan praten ze erover toch? Dat is hartstikke mooi.
0: Haan.
1: Apen kaam pe bat jaila, apen parwaar mee bat jaila.
0: Jonchi hem log jaan bat jaila, tu apen roep se, apen dhang se bhi bat jaila. Dan zie je dat overal op social media, dat ze mensen dan overnemen.
1: Ja, maar dat is leuk. Dat is prima. Dus wij zijn trendsetter daarin. Maar hem ook een soort liedje doen. Want zo komen wij aan inspiratie, toch?
0: Ja, uiteraard.
1: Soms zit je met mensen en dan praten mensen over iets. Dat denk je, oh ja, hey, werkelijk, je brengt me op een idee. Dus, pahile, hè, Lloyd. Ik heb het over, laten we zeggen, laatste 10, 15 jaar hem kan die meemaken, Rilatje. Zondagochtend, Yesribi.
0: Ja.
1: Sotelbate toe. 8:30, 9:00, kring. Bel je eigen. Goed zal ik het, want toen zoetelbaat het.
0: Sabere, eten waar.
1: Zondagke.
0: Ja.
1: Zondagke, sabere. Dan kom je naar beneden. Daar staan er 2 of 3 van die mensen.
0: Ha.
1: Die jou gaan vertellen. Meneer, heeft u Jezus al ontdekt? Weet je, dus dan, toen was hij, ja. Maar we kennen dit toch luid van vroeger.
0: Ja, huh? Ja, ja.
1: Jehovah-getuigen,
0: toch? Die dan...
1: Migado, evangelieten, ieten. En nu Zuna. Willen ze een gesprek met... Toeboli en ik ben niet geïnteresseerd. Dan willen ze een gesprek met je aangaan nu.
0: Ja, nou van, ja.
1: Nee, meneer. Ja, nee, dan moet u juist een, hè,
0: ja. Nou,
1: het verhaal van Jezus Christus kennen.
0: Toen jij hem belmer meer dat, hele, toch? Belmer me alweer vaker, toch? Maar hamar kamar jaban kardila, direct. Geen interesse.
1: Of atwarke hebben we, toch, Lloyd?
0: Atwarke hebben we, inderdaad.
1: Atwarke, uw eigen. Atwarke, toen nobody. Je bent dan platabat, hè, Yesribi.
0: En dan word je...
1: Ting!
0: boy.
1: Hey. En ze gaan niet weg, hè? Nog een keer.
0: Als je toen de Camarena kon dit door folder daar deed, door de brievenbus.
1: Folder, holder, een bijbel daar deze. Na spanker is man. Maar gebeurt het nog steeds? Ik vraag me af of het nog gebeurt.
0: Nee, het gebeurt nog steeds. Maaiveld onderzoek, ja.
1: Ah, zo nu wel hoor. Maaiveld onderzoek nummer 1. Ik wil tweede Maaiveld onderzoek op Baby Bachelor. Maar Maaiveld onderzoek nummer 1. Maken jullie dat minder of vaker of even vaak mee als vroeger?
0: Ja.
1: En met vroeger heb ik het over 10, 15 jaar terug.
0: Ja.
1: Want echt waar. Ik kon geen enkele zondag uitslapen vroeger, hè?
0: Ah. Ja,
1: echt waar, die mensen kwamen. Or, elke keer doe ze dat niet alles.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Niet dat ze wisten van hier moet je niet aanbellen.
0: Nee,
1: dus,
0: nee.
1: Ja, had die brievenbus dingen toch ooit? Heb je nog steeds volgens mij. Geen folders.
0: Ja.
1: Of geen reclame.
0: Aha.
1: Hey, ik heb me altijd gevraagd van waarom bestaat zoiets niet? Kwam me niet overtuigen met.
0: Maar ze hebben Jabber Justie.
1: De man moeilijk, hè, met Tijgie.
0: Ja.
1: Ze doen het met hart en ziel. Hè. En het zijn geen mensen op wie je echt boos kunt worden.
0: Ja.
1: Want weet je, het zijn wel goede mensen op zich. Dat zie je aan ze. Naki Chorur, Haiga, of... Hè.
0: Ja.
1: Hoe ze echt biswaas kregen erin in wat ze doen.
0: Ja.
1: Maar het is wel hinderlijk.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik denk, Raffi reageert er eens op jouw betoog over het kiezen. Hè, je patroon te stem krijgen. Raffi Bolet, dat zeggen vaak tegen collega's en vrienden, maar zeggen dan, Wilders is alleen tegen de moslims. Maar met Anand ben ik helemaal eens. Ken dat toch ze eens, Higa? Met Anand ben ik helemaal eens. Ik zeg ze altijd, als we buiten samen lopen, kunnen ze niet zien wie moslim of wie hindoe is. Dus ja. Nou,
1: ja, goed. Kappen met dat ding. Echt kappen. Met dat ding. En die mensen richten zich gewoon op buitenlanders. Dus als je een andere huid hebt, Lloyd.
0: Ja,
1: denk maar kleur donker, batoorkleur donker.
0: Ha, toch?
1: Wij zijn geen bakkeras.
0: Ze pikken ons gewoon
1: uit. Die gekke mensen die uit Polen komen, die geen woord Nederlands kunnen praten, die worden eerder geaccepteerd in dit land dan wij, die zoveel belasting betalen, die zo goed ons best doen. Echt waar. Puur op basis van ons kleur.
0: Ja.
1: En ze moeten niet zeggen dat het niet zo is.
0: Nee.
1: Het is gewoon zo. Punt uit.
0: Punt
1: uitroepteken.
0: Uit.
1: Geen Maaiveldonderzoek nodig. Trouwens, Maaiveldonderzoek, Lloyd, heb ik wel over iets anders.
0: Ja.
1: En ik vind dat de mensen massaal nu, Hamlijke Sunnuwer, massaal.
0: 020,
1: neem de moeite.
0: 020-363-0808.
1: Een kort appje moeten sturen. Kort.
0: Ja,
1: Lamba Chaurana. Soon. Gezichtsbedekking, toch? Gezichtsbedekkende kleding. Laat ik het goed zeggen. Tweede Kamer, sorry, lang mooi ze bolie. Kapsemangega wetgeving erover benaderen.
0: Ja.
1: Betere wetgeving.
0: Ah.
1: Want hij wetgeving.
0: Ja, ja.
1: Maar ze willen dat beter maken, zodat je niet meer met die sjaals en hamnaini kaka adamien pahinke anet karega.
0: Ja.
1: Capuchon, sjaal.
0: Orni.
1: Dus die mensen doen dat soort dingen zodat hun gezicht, zodat ze onherkenbaar zijn.
0: Ja, ja.
1: De vraag is, waarom doe je dat? Waarom wil je onherkenbaar zijn? Je wil onherkenbaar zijn omdat de koi banmasi je creëert, dan kunnen ze je moeilijker vinden. Daarom wil je onherkenbaar zijn. Niet omdat je bang bent, ki loit ha met de klega te kabolia. Na. Dus als het uit vrees zou komen, zou ik zeggen, oké, terecht dat je je gezicht bedekt, want je bent bang.
0: Ja.
1: Maar gezichtsbedekkende kleding om te gaan rellen. Of het nou Extinction Rebellion is, of noem eens, nog een paar van die gekke mensen die dat doen. Pro-Palestina, demonstratie, activisten. Het maakt niet uit waarvoor je het doet, hè? Hamnaf voor of tegen Bati. Je doel snap ik. Dat mag je hebben. Oké, mag maar koeike ondersteunen, krijg koeike na. De vraag is, hoe denk jij erover?
0: Ha.
1: Vind jij dat gezichtsbedekkende kleding mag of niet mag bij demonstraties?
0: Nou.
1: Ik heb het niet over gezichtsbedekkende kleding thuis. Toen Garitja hij. Paans go sjaalbaan leed, ja, das go, het zal mijn woord zijn. Maar toen rasta pe baate, demonstreer karega, of doe ze dat met jij moeilijk karega, bhi. Mag dat met gezichtsbedekkende kleding, maar ook die hooligans.
0: Ja.
1: Ook die Ajax en Feyenoord fans en al die mensen die vervelend doen in het stadion. Ze bedekken allemaal hun gezicht, hè, Lloyd?
0: Ja.
1: Capuchon erover, doekje erover.
0: Alleen om niet herkend te worden natuurlijk. En ook kan niet aan het krijgen.
1: Wat vind jij ervan?
0: Ja.
1: Wat vind jij ervan? Want wat ze nu doen, veel mensen, vooral de rechtse kant, die zeggen, luister, het zijn die allochtone jongeren die dat doen.
0: Huh?
1: Maar dat is niet waar.
0: Maar dat is niet waar.
1: Er zijn heel veel mensen die dat doen. Extinction Rebellion, maar ik kariaat mina, ik ga nul. Zijn maar witte mensen?
0: Ja.
1: Hoezo is het een probleem van allochtonen? Dus de vraag is, wat vind jij daarvan? Gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Voor of tegen? Hamna Mangila Beach met zoenen?
0: Ja. Dus
1: Hamna Mangila zoenen, mits en mare, nee. Dus ja
0: bij,
1: of nee?
0: Bij demonstraties, gezichtsbedekkende kleding, bent u ervoor of niet voor? Dus
1: Achamlok. Achamlok Barka Mai veld onderzoek. Ja.
0: 020-363-0808 per toe. Reageer, Kerstekje. Dus laat het even weten. Bent u ervoor of bent u er tegen?
1: Neem even de moeite vandaag wel. Want dit is een punt waarover je misschien nog niet hebt nagedacht. Ah. Wij triggeren jou. Wij dagen jou uit nu om na te denken over dit onderwerp. Gezichtsbedekkende kleding met demonstraties. Voor of tegen?
0: En hoe ver zijn ze met de wet? Kan hij het nadelige wet op een aantal
1: keer? Eigenlijk, ik wil vergelijkbare wet wel, Bartje.
0: Ja.
1: Maar ze voeren niet goed uit, dus ze willen de wet aanscherpen.
0: Ja.
1: Johnny, ik dan duidelijk hoor, dat je het niet mag doen. Zodat die rechter ook niet meer gaat twijfelen.
0: Aha.
1: Alleen, het lijkt weer op de lange baan geschoven te worden. Sommige cheats hebben naast Samjila, dit is waar mij looit.
0: Ja, nou ja.
1: Dat zal wel aan mij liggen.
0: Nou ja, ik cheats bij hem naast Samjila. Zijn naam is mee, ik weekend mee, ik ga mee kabelen 10 ouders keer een ritueel gelegen door brand. Dan vraag ik me af, ki ouders maar per haak haar waar mee, hebben niet kabel, kan je hem naar bij liggen. Oes heb naast zo'n is ki agi lagel hegen, hem haar waar ze liker jij, wat dan ook. Maar die verkoolde lichamen zijn in het huis gevonden. Ik vind dat wel heel vreemd, vind je niet?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. Weet je wat er gebeurt?
0: Huh?
1: Weet je wat er gebeurt? Ik op brand met Lloyd.
0: Huh?
1: Ik ben niet zo'n evaluatie, maar ik vertel het even. Dus wat gebeurt er bij brand? En daarom moet je een rookmelder hebben.
0: Ah.
1: Bij brand, je ligt te slapen.
0: Ja. Yeah.
1: En dan krijg je koolstof, monoxide.
0: Ah.
1: Dus je slaapt en je gaat nog dieper slapen.
0: Ja. Yeah.
1: Omdat brandwake John Uhaya Rokwa, moet ook je oor diepe slaap mee kunnen. Dus je kunt niet meer wakker worden.
0: Nee.
1: Dus je bent er wel, maar toen soetelbate of soetelen met agilage, weet je hoe snel dat gaat?
0: Ja, en die rookmelders dus zijn
1: je alertheid,
0: belangrijk.
1: Je alertheid gaat weg.
0: Ja.
1: Dus daarom, Sunnevalo, zet een rookmelder in je huis. Het is ook verplicht volgens mij.
0: Ha.
1: Zeker als je een huis huurt en dat soort dingen, dan is het verplicht. Dan moet de eigenaar daar ook al voor zorgen. Maar je moet die dingen plaatsen. Die dingen kosten een paar euro.
0: Ha.
1: Ga maar praxis. Als je beter wil hebben, dan kost het een paar tientjes. Dan moet je het laten installeren. Of als je handig bent, kun je het zelf installeren. Op 220 volt stroom. Dan hoef je die batterij niet te wisselen. Je kunt ze ook doorschakelen aan elkaar. Door Ghar Barkaba. Dan kun je verschillende rookmelders schakelen aan elkaar. Dan ego ruimte met behulp, Lloyd, Chijua, probleem, maar niet Chijua.
0: Ja.
1: Dan hoor je het ook op de tweede en derde etage, omdat ze aan elkaar verbonden zijn. Dat is een beter systeem.
0: Ja.
1: Dus dat zijn tientjes, maar wees niet lui. Doe dat. Regel het gewoon. Ga naar de winkel, koop het online, laat het installeren, laat iemand je komen helpen. Als je handig bent, kun je het zelf doen. Hoe zit je met die laginakker? Kan je zijn naam met Chijua nahaya? Omdat je naam achterloopt op al die dingen. Echt waar. Dan denk je, kom op joh. De overheid zou dat moeten stimuleren. Zijn naam is Plangake Gharba. Lakrike Gharba, Lloyd. Het is een luciferdoos. Echt waar. Suriname heeft alleen maar luciferdozen. Elk huis is een luciferdoos.
0: Ja.
1: Kom agilage klaar. Bam.
0: Klaar doen.
1: Dek Nederland met z'n ghar beton keba.
0: Ja.
1: Dan nog is er gevaar.
0: Ja, zeker.
1: Maar waar pe lakrike gharba meester? Natuurlijk beton wali bhiba. Maar meeste mensen hebben gewoon een houten huis.
0: Ha.
1: Of een deel is in afval hout.
0: Ja.
1: Of een groot deel is hout. Dus die maatregelen daar is geen luxe. Dat zou eigenlijk moeten.
0: Ja.
1: Gewoon. En die dingen zijn niet duur. Dus er zijn genoeg slimme handelaren in Suriname. Maak er een campagne van. Koop die dingen in China. Zijn prachtig. Zijn prima die producten. En voor een paar euro heb je dat in elk huis.
0: Maar aan toe, kan hij dus ook je ideeën hebben? Jullie hebben ook Jijuan Kienke zijn naam een beetje.
1: Nou, omdat ik Jijuan hem ook nakker, pap. Omdat ik in Nederland met wat hij wil. Maar de mensen die in Suriname zijn, zijn genoeg slimmer gedaan.
0: Ja, zeker.
1: Weet je,
0: zeker.
1: Ze kunnen wel allerlei andere dingen halen uit China.
0: Maar iets Jijuan belangrijk.
1: Maar iets Jijuan bilauwer, iets Jijuan promote, je krijgt sarkaar.
0: Ja, ja.
1: Dus publiek-privaat samenwerking, Tjahirike. Die Sarkar bij promoot kare, of Sarkar hoeft het niet uit te delen, maar de private sector gaat er ook van profiteren. Want ja, het is gewoon een commercieel product.
0: Het is een win-win situatie. Maar Admiral Kejan, je bent zeker heen en je kan er ook geld verdienen.
1: President. We hebben hem niet meer. We hebben hem niet meer. We hebben hem president. Maar we hebben hem president. Arend voor president.
0: Arend voor president.
1: Ik zou het goed doen. Ik zou het goed doen.
0: Ja, je zou het zeker goed doen.
1: In elk geval fouten kan hij maar deal zeggen.
0: Nee. Maar toen inderdaad, toen soorten mensen pragmatisch. En je zou wel wat doen. Hè?
1: Ik zou
0: mensen ook motiveren om wat te doen.
1: Ik weet één ding zeker, Ham. Ik precies apen JBM naar Rekti. Dat weet ik zeker.
0: Ja.
1: En ik zou alleen in landsbelang werken. Dus dat is al een basis iets wat Suriname wel nodig heeft, denk ik. Ha. Maar niet alleen Suriname hoor, de heer Desme. De heer
0: Desme, ja.
1: Meestal Michali zo zeggen dat hij aan Panjabia kan garm kari. Terwijl toen deze gaat hij wat aanstellen bij Lebate.
0: Ja.
1: Om het land vooruit. Kijk, dan moet je een eigen bedrijf beginnen.
0: Ja.
1: Als je een eigen bedrijf begint, dan mag je aan jezelf denken. Dat mag.
0: Ja.
1: Uto commercieel, uto tikba. Maar je toe Janta kese wat gaat hij president bij Le of minister bij Lebate. Dan moet je voor het land werken.
0: Ja.
1: Punt uit.
0: Ja, suru mensen van de verkiezingen, dan je lijkt je bolletje, dit ook gaat ik erbij. En dan eerste paar maanden, dan lijkt het alsof het goed gaat. Maar dan, ooit meer versuipen, hoe jij jongen, samen hoe jij je jongen bolletje.
1: Hartstikke puntjes naar elkaar. Actually, een uitroepteken, ik heb starke luid. Kijk, ik ben Hindoe, hè? Jij bent ook Hindoe.
0: Ja.
1: Dus nu is er iets gebeurd in Parijs.
0: Ha.
1: Ik heb begrepen dat er in Parijs een nieuwe mandir is geopend. Of geopend gaat worden.
0: Wat een mooi mandir wat we hebben gelegen, inderdaad.
1: Ik ga nou wel eens aan Benageli dekken, maar best wel leuk. Maar dan gebeurt er iets raars.
0: Conchibel.
1: Personeel van Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd.
0: Oh.
1: Uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een aantal Hindoes, dus kennelijk, die gevraagd hadden om de interacties met vrouwen te beperken.
0: Ja.
1: Oké. Dus dit heeft te maken met die Hindoe-tempel in Parijs.
0: Ha.
1: Er is kennelijk een religieuze groep gegaan naar Eiffeltoren.
0: Ha.
1: Om dat te bezoeken.
0: Ha.
1: Ik weet niet hoe dat precies is gelopen. Ja, Kalibolila.
0: Ja.
1: Die Nederlandse media met Kontje Likhalba. We hebben het niet helemaal kunnen verifiëren. Maar ik vermoed dat dit aan de hand is.
0: Ja.
1: Dus kennelijk is er een verzoek geweest vanuit die groep.
0: Ja.
1: Richting Eiffeltoren. Van luister, wij komen met x aantal mensen.
0: Ha. Van de mandir, hè? Van de mandir.
1: Nou ja, van de mandir. Of in elk geval uit de gemeenschap.
0: Ja.
1: Van wij komen daar. Kan het aantal vrouwelijke personeelsleden een beetje beperkt worden? Of uit het beeld zijn van ons?
0: Hè?
1: Nou, maar de exploitant
0: van de CT, Eiffeltoren.
1: Huh? Van de Eiffeltoren, SETE, is die exploitant die dat doet.
0: Ja.
1: Die heeft gezegd, inderdaad hebben we dat verzoek gekregen.
0: Ha.
1: En we hebben het gehonoreerd.
0: Arre?
1: De vraag is nu, wie is hier eigenlijk fout? Als je het aan mij vraagt, dan is het de directie of degene van Eiffeltoren die beslissing heeft genomen om hieraan te voldoen.
0: Ja, vind
1: Want
0: ik ook.
1: Als jij vindt, je moet je houden aan wet en regelgeving, punt.
0: Ja.
1: Waar je ook bent.
0: Ja.
1: Ook Hindoes, maar ook moslims. Iedereen moet zich houden aan wet en regelgeving.
0: Uiteraard.
1: Van het land waar je bent.
0: Ja.
1: Je bent in Parijs. Parijs heeft wet en regelgeving. Je mag vrouwen niet discrimineren.
0: Nee,
1: punt.
0: Natuurlijk niet. Punt.
1: Dus ik vind dat de exploitant, die vraag vind ik al een beetje raar. Weet je, hoezo mogen er geen vrouwen zijn? Je moet je inhouden als man. Of we vrouwen werken of niet werken. Hey, jij als man moet weten wat de regels zijn. Punt. Vind ik.
0: Ha.
1: Maar ik ben daar hard in.
0: Ja.
1: Dat ligt niet aan de vrouw. Dat ligt aan jou als jij rare gedachten ontwikkelt of doet.
0: Toen niet kraaf het op.
1: Het ligt aan jou. Het ligt niet aan die vrouw.
0: Ja.
1: En je gaat daar toch geen puja doen op die Eiffeltoren. Dat je zegt van luister, vrouwen, we weten niet hoe het is. Het wordt onrein. Dus dat speelde allemaal niet.
0: Nee.
1: Dus dat speelde allemaal niet. Dus ik vind dat de exploitant aangepakt moet worden. Maar wat gaat er gebeuren nu?
0: Ha.
1: Die pijlen gaan gericht worden. Want dat doet rechts altijd. Die pijlen gaan gericht worden op die minderheden.
0: Ha.
1: Van zie je, die minderheden houden zich niet aan de regels. Dus hier moet je genuanceerd over praten
0: zeker.
1: En denken. En daarom behandelen wij het hier in koffie en chai. John Aapke hersenen, John Aapke gedachten, hij gaat naar hersenen. Aapke gedachten, John hij gaat, die scherpen we aan.
0: Ja.
1: Je moet hier niet oppervlakkig lezen. Je moet echt dieper nadenken van wat is er gebeurd? Waarom is het gebeurd? Waar ligt het probleem? Maar dit soort dingen zetten wel kwaad bloed bij de gemiddelde witte bewoner van Europa. Hello.
0: Ja, de burgemeester.
1: En
0: burgemeester
1: zijn we
0: burgemeester,
1: de
0: dupe
1: van.
0: Burgemeester Guzaira, dus ja.
1: Nakali burgemeester. Wat denk je dat Le Pen gaan doen zometeen? Je hebt munitie toch? Je geeft toch munitie? Je moet wel nadenken een beetje als groep, als organisatie, als... Iedereen heeft die verantwoordelijkheid. Maar ik vind ook dat die verantwoordelijkheid vooral bij de directie ligt.
0: Bij de directie
1: of degene
0: ligt.
1: Die dat
0: ja, die had
1: heeft.
0: Meteen moeten zeggen, nee, dat doen we niet. Klaar.
1: Hi boy, luid. Uitroepteken, punt. Uitroepteken.
0: Nou,
1: trouwens, ik wil bedrijf heggen.
0: Aha.
1: Hij is aan naar luid.
0: Ja, natuurlijk heggen ze. Maar ik wil een bedrijf heggen.
1: Zo'n pahile hem ook sapna dek getreed, toch?
0: Ja.
1: Toen aard dekele sapna, hem ook pahile sapna dek getreed. Ki ek na ek din.
0: Ja.
1: Ek na ek din.
0: Ha.
1: I file ke probleem jon haiga.
0: Sab don.
1: Don ho jaiga.
0: Okay.
1: Sapna mein hem ook dekele.
0: Sapna mein dekele. Oh ja, sapna.
1: Aur sapna hem ook dusar koi dekhaai sam log ke bhi. Sapanwa.
0: Ha. Oké, dekhaai.
1: Oké. Dat wil zeggen dat je rijdende auto's moet hebben.
0: Ja.
1: Vliegende auto's.
0: Oh, vliegende.
1: Sorry. Geen rijdende, vliegende auto's. Want die wegen zijn vol.
0: Maar dan verplaats, je, toch, maar dan verplaats je de file van...
1: er komt geen file in de lucht.
0: Arre? Kijk eens naar.
1: Omdat Asman John he, behoed ruimte heeft. Je moet alleen goede regels maken.
0: Ja.
1: Je moet bijvoorbeeld rechts vliegen of links vliegen. Je moet weten op welke hoogte je vliegt. Je moet weten. Maar dat is allemaal te regelen, hè?
0: Atchatchatchatchat.
1: Dus als je links af moet slaan, dan moet je op een andere hoogte gaan vliegen. Heel simpel.
0: Ja.
1: Als je rechts moet gaan afslaan, moet je ook op een andere hoogte gaan vliegen. Dus al die dingen zijn technisch heel makkelijk in te vullen.
0: Ja, maar,
1: ik sla een beetje op hol. Ik sla een beetje op hol.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar het is te doen. Dus op Nederland, hè. Dus dat is met trouwens biertje. Zijn die experimenten gaande.
0: Ja.
1: Maar Nederland, ik wil bedrijf bij Jombara Dienste bezig.
0: Ja.
1: Om zo een vliegende auto te lanceren.
0: Ja.
1: Ze hebben dus wat vergunningen gekregen. Ze moeten nog wat vergunningen krijgen. Otto Wakke naam heet Paul V.
0: Paul V.
1: Paul V. En Paul V. zoekt investeerders, zoekt mensen. Ego Otto Wakke prijzer Higa trouwens. Volgens mij tussen de 300.000 en 500.000.
0: Oh, Otto Wakke kening uit naar mijn auto.
1: Nou, 250 go big babole.
0: Arre? Nu al. Abena
1: banale. En ze kunnen maar 100 per jaar leveren. Dus of het is gebakken lucht, Lloyd.
0: Bizar.
1: Of dat ding is werkelijk goed, dus dan krijg je airstrips.
0: Bizar.
1: Dus Jahanpe is uit hem ook tankerilla. Dan krijg je kleine airstrips bij de benzinepompen.
0: Ja.
1: Dan gaan ze heel snel omhoog kunnen gaan en heel snel omlaag kunnen gaan.
0: Ja,
1: dan kunnen
0: ze
1: daar tanken en dan kunnen ze weer verder. Dus alles is mogelijk, maar ik heb John ke bare mein hum log pehle sapna dekha rahe. Nu is het bijna realiteit.
0: Hakikat ho jayega. Nou ja.
1: Bijna.
0: Over die Maaiveld, hum log Maaiveld onderzoeken. Ben je tegen of voor gezichtsbedekkende kleding? Sunil Bole, ik ben tegen. Hallo Lloyd en Arend. Ik denk niet, je hebt het niet uitgebreid. Lieg maar Gayatri. Gayatri ook een goede middag. Hallo Lloyd en Arend, gezichtsbedekking bij demonstratie ben ik niet... mee eens. Mag niet als ze zo stoer doen. Waarom laten ze hun gezicht dan zien? Vandaag heb ik wel voor het eerst flink gelachen met de opmerking van Arend over Jehovah getuigen.
1: Kijk.
0: Hakikat hoor jij. Nou ja.
1: Bijna.
0: Over die Maaiveld, Hamlokke Maaiveld onderzoeken. Ben je tegen of voor gezichtsbedekkende kleding? Sunil Bole, ik ben tegen. Hallo Lloyd en Arend. Ik denk niet, je hebt het niet uitgebreid. Lieg maar Gayatri. Gayatri ook een goede middag. Hallo Lloyd en Arend, gezicht.

0: gezicht bedekkende kleding bij demonstraties of bezoeken van...
1: Is niet erg. Ook al reageren weinig mensen, is niet erg.
0: Nee.
1: Heel het meer zo negen en heel het meer gaan over nadenken.
0: Ja, maar toen bolib hier werken, zo'n beetje.
1: Dat is belangrijk. Dat je reageert of niet reageert, is niet zo spannend. Trouwens, de kaart, hè, de wereldkaart, hè, Lloyd, waarmee wij zijn opgegroeid. Toevolgelijk vorig jaar.
0: Afrika bouwt short aan de kamer.
1: Vorig jaar, vorige week.
0: Maar was snel het jaar, dus ja. Hè?
1: Vorig jaar. Nee, maar afgelopen week, er is een resolutie aangenomen. En die resolutie heet Correct the Map.
0: Ja.
1: En met die resolutie komt vanuit Afrika trouwens, Afrikaanse landen.
0: Ja.
1: Want onze collega, en terecht hoor, kisun, ik kan het namelijk gebruiken, Lira. De Mercator-projectie heet dat.
0: Ja.
1: Gerardus Mercator, volgens mij is het
0: gewoon... Ik heb Nederland, ik heb
1: gewoon bakra, toch? Ik kan het uit 1569.
0: Ah, jongen, echt.
1: Otana eeuwen terug. Daarna is die kaart niet herzien. Hoe vind je die?
0: Ik kan me niet voorstellen met al die technieken die we tegenwoordig hebben.
1: Europese landen hebben de macht.
0: Ah.
1: En die hebben er geen belang bij om dat soort dingen te wijzigen. Amerika heeft de macht, heeft er geen belang bij. Dus wat gebeurt er? Afrikaanse landen, die worden heel klein geprojecteerd. En Europa wordt heel groot geprojecteerd.
0: Maar dit gaat
1: ook.
0: Dit gaat toch wel heel ver aan. Dat je dan
1: gaat
0: zo vanuit macht zo gaat denken en doen en verbieden van... Hey, karton nou maar nou. 1500 is een karton maar nou.
1: Hey, maar dan, waar zak mijn broek vanaf dus? Oh, dat is niet zo erg.
0: Samarke,
1: pagalili. Maar het is een weet je dat dat erg is? Dus soms heb je van die slappe broeken, toch? Garé bijvoorbeeld. Daar heb je natuurlijk een riem en weet ik veel wat. Maar thuis heb je van die oudere broeken soms die je aantrekt. Adha hangar hai, adha saka ho jaya. Dus soms heb ik zo'n broek. Meestal is het een soort pyjama broek die een beetje oud is. Ik gooi die dingen niet weg, toch? Maar moeilijke pijnlijke voor een kwart. Toch? Chahe nou kwara khalba voor een kwart. Or moeilijke pijnlijke. Dus dan loop ik soms vanaf de woonkamer naar de keuken toe.
0: Ja.
1: A broek wij begin saka terwijl je handen vies zijn of vol zijn. He, met allemaal spullen. Waar pochet broek, waar ik dan half achtste hoor, eigenlijk.
0: Herkenbaar, ja.
1: Ja, veel mannen hebben dat probleem, denk ik. Vrouwen misschien ook, maar ja, ik weet het niet. Dus weet je wat ik het ergste vond? Dus niet dat die kaarten nu worden aangepast of laat zijn.
0: Yeah.
1: Prima. Maar nu komt er een bakkeraman, Menno Jan Kraak.
0: Ay, my God. Ik bakker gewoon een keer
1: bakkerwa, Janneke, bolega?
0: Ha.
1: Nah, kartwa thik hai, bole, chhoor de. Ikko karta John Banije, chahe John karta, het zal niet helemaal kloppen. Is waar, Menno.
0: Ja.
1: Het gaat niet helemaal kloppen, maar het moet een beetje kloppen.
0: Het moet wel.
1: Het hoeft niet helemaal. Elke projectie die je kiest, tussen afstand, hoek, oppervlakte, bla bla bla.
0: Altijd om verschillen. Maar
1: waarom doe je zo irritant? Want oppervlakte, hè, Lloyd, jij bent naar school geweest. Chahe school, dan ga je kooi. Je kunt best wel een oppervlakte op een kaart zetten.
0: Uiteraard.
1: Ook al is de wereldbol normaliter rond.
0: Ja.
1: Ook er matlab na he, dat je het niet beter kunt projecteren plat. Want je moet van 3D moet je naar 2D toe gaan. En dat is niet zo moeilijk. Je kunt nog steeds Afrika meten, lengte, breedte. En gewoon goed projecteren ten opzichte van Europa. Je hoeft daar niet die landen piepklein weer te geven en jezelf heel groot. Dus
0: die bakra
1: slaat de plank helemaal mis. Alleen hij kreeg geen tegenspraak, helemaal niks. En hij was oud-voorzitter van die kaartenbranche. Dus ik begrijp het wel.
0: Ik snap het. Hey
1: boy. Maar het is gewoon een technische reparatie.
0: Ja, want als je vergelijkt Rusland, Afrika, dan klopt het al niet. Hè?
1: Het klopt van geen kantje, al die dingetjes niet. Maar dus Groenland bijvoorbeeld. Groenland is piepklein ten opzichte van Afrika.
0: Oh,
1: Groenland
0: heb
1: ik dan Barkadek gehad.
0: Maar dat klopt toch niet? Ja.
1: Nee, joh. Ik kom op, joh. Dus ik ben hier wel blij mee dat er betere kaarten gaan komen. Heel veel mensen beseffen niet eens dat die kaart waarmee wij zijn opgegroeid... John Amluk Schoolpe, Parlibati, John Hardam Dekila, online, Google... dat het eigenlijk een vertekende kaart is. Dus
0: zeker.
1: Ik ben blij dat die nieuwe kaarten komen. En de keer ik Bariske Bitter mee, wordt alles veranderd. De schoolboeken zullen veranderd moeten worden, maar gelukkig is heel veel online.

0: Google Maps moet worden aangepast. Apple moet worden aangepast. Die open street dingetjes. Dus iedereen gaat het moeten aanpassen en terecht. En zo moet het ook. Want 1200 kilometer is 1200 kilometer. Dan moet je niet 100 kilometer projecteren. Dalle hammer toe, Lloyd. Bagel tharabati. Even om mensen duidelijk te maken. Lloyd en Anand staan naast elkaar.
1: Ja.
0: Gewoon netjes.
1: Ha.
0: En er is een fotograaf. En die maakt een foto van ons. En Lloyd ziet er op die foto 1 meter uit.
1: Ha. Nou is ik het al.
0: Orhan Dekhaila 81.
1: Boy.
0: Is toch niet goed?
1: Nee, zeker niet.
0: Het kan toch niet?
1: Nee.
0: Precies dat hebben ze gedaan met die kaart, Lloyd.
1: Ai.
0: Dus al die mensen die denken van, joh, waarom zo'n ophef? Maar ja, laat die fotograaf volgende keer een foto van jou maken en jou verkleinen.
1: Ha.
0: Foto wap, hè. Dat doe 1 meter dik hier, toch? Oh, dat jij 1 meter 80 dik hebt. Dat dik je.
1: Dat dik je, Tamasa.
0: Nee, maar zo moet kritisch je moet je naar die dingen kijken, Lloyd.
1: Ja.
0: Soms heb ik nieuws dekhila, adha sunila, adha na. We staan er niet bij stel. Stil, daarom hebben we koffie en chai.
1: Ja, ook kritisch. Ook koffie, chai, met bij Hazim Azak bij hoor. En een van die dingen is meneer Wajon Heiga Amerika mee. Ook een moeder echt nakama. Zondag geeft hij heel boel van die filmpjes, teksten en dergelijke op een social peer. En een van die dingen was waar ophef is over ontstaan. Ego Amerika, staat. New Mexico, toch maar en dan veranderen keer in New Amerika. Ik denk bij mezelf, wat iedere keer moet ik echt naar moeite gaan. Echt serieus. Ham dan niet zeggen, look is een keer stemker zeggen. Als je naar het midden, maar als je naar het ja, zo is het een keer stemker. Dan niet.
0: Ja, nee, maar zo, nou, de wereld, Lloyd. Af en toe worden beslissingen genomen door mensen waarvan je denkt van, hoe zijn ze daar terechtgekomen? Maar ze zijn er nu eenmaal, toch?
1: Ja.
0: Dus ja, kabulje. Toen met jou, Lloyd, heb ik ook bericht, Takila, even
1: ja,
0: snel.
1: Ja, toen bericht ook daar. Ik krijg hier een bericht. Ja, even kijken. Mevrouw Olga, denk ik. Ik denk dat het mevrouw Olga is. Mevrouw Olga. Bij Gayatri, ik weet niet waar jij vandaan geappt hebt. Maar maakt niet uit. Ik heb daar die kaas toen nog appkeren. Want we zijn benieuwd van zijn landelijk te beluisteren. En
0: Hamal de Bona, Lloyd. Naampata.
1: Naampata, toen liegde 020-363-0808. Reaas Alibux, Bolle Heiga, goedemiddag. Ik ben tegen gezichtsbedekkende kleding. Goede show trouwens. Complimenten namens Reaas Alibux. Reaas, een hele goede middag ook namens ons. Nou, dat was Reaas. Nu reageer ik erbij op ons Maaiveld-onderzoek. Toen om hier kabelen, Maaiveld-onderzoek gaat in. Ik bouw dan een appkers, oké? Als je wilt hoor, je bent niet verplicht. Toen mang het op appker, tot de appker. Je naam mang het, dat is zo'n. Die aan ze zo'n. Anand, ben je zover?
0: Ja, ik kreeg een bericht doorgestuurd van onze Suriname-redactie.
1: Ach ja?
0: Allemaal voorgestemd.
1: Ja. Oh.
0: Hoe vind je die?
1: Dat vind
0: en de bijzondere regeling is uiteindelijk beperkt tot sporters. Uit de Surinaamse diaspora. Die Suriname internationaal kunnen vertegenwoordigen. Dus prima, joh.
1: Maar wat
0: initiatiefnemer
1: was
0: Ebu Jones.
1: Ja, maar wat betekent het, Anand? Ja,
0: ook er met labat dat je je Nederlands paspoort niet hoeft op te geven. Sorry.
1: Kijk, dat is
0: als
1: wel
0: het aan
1: belangrijk.
0: Suriname ligt.
1: Dat is belangrijk.
0: En je krijgt dus een soort sportpaspoort. Het was er al volgens mij. Maar volgens mij is het nu beter geregeld allemaal. En niet alleen maar voor voetballers. Dus dit geeft hoop. Want er zijn heel veel Surinamers in Nederland die goed kunnen sporten. Goede sporters. Die niet in aanmerking komen misschien voor om Nederland te vertegenwoordigen. Omdat ze net semi-top zijn. Nou, die kunnen Suriname gaan vertegenwoordigen nu. Dus dat is prima.
1: Ja.
0: En volgens mij hebben jullie dit ook behandeld afgelopen zondag, Lloyd.
1: Zondag kan ik ook betekenen.
0: Dat je eigenlijk een stap verder zou kunnen gaan. En niet alleen voor sporters, maar ook voor misschien voor investeerders zoiets zou kunnen doen.
1: Ja, toch? Blijf mooi.
0: Dat als je in Suriname...
1: Ja,
0: dat je als je in Suriname een bedrijf wil beginnen...
1: Ah.
0: Dat je dan ook een soort Surinaams paspoort hebt met alle voordelen en zo. Dat je visumvrij kunt reizen, dat je alles kunt doen daar. Dat man, er geen gedoe is.
1: Ja, maar de eerste stap is al gezet. Maar ik hoop ook dat... van Surinamers... sta niet aan de zijkant. Na Klaagker, na Bolki, na Mooiheen, na Mooiheen, na Uchijuanoheen. Doe ook wat voor het land als je dat wil doen. Maar dan na Klaagker boot.
0: Maar niet alleen daar alleen nog luid. Altijd. Ja. Sab kuch
1: me. Sab je houdt
0: commentaar bij kuch me. Koi kuch karega. To ke na moeilijke luid. Jij zei batjai of anand. Jij zei batjai. Maar ja. Tu apne ja batjana.
1: Ha.
0: To ke na moeilijkega. Tu bhi kuch karna.
1: Ja. Doe wat.
0: Maar ga niet alleen maar zeuren en piepen. En ina mooi, una mooi. Tu bhi kar kuch jaar. En natuurlijk. Hamlo koshish karila. Je koshish karega. Of fout bhi banavega. Natuurlijk. Dat hoort erbij. Bakir ook een matlab na hega ki tu khali commentaar liever kar terwijl je niks doet.
1: Ja.
0: Uitroepteken.
1: Gaitri uit Rotterdam reageert er. En dan heb ik nog iemand uit Suriname. Kavita uit Suriname. Oh ja, Kavita. Oh, na lange tijd weer Kavita uit New York City heeft ook gereageerd. In ieder geval, goed nieuws voor de sporters. Nou, laten we hopen dat Suriname een stap verder zet. We gaan nu even tijd besteden aan 19 september aan het, als jij dat goed vindt.
0: Gana Sunau, Lloyd.
1: Ja, je hebt ook direct Gana Sunau.
0: Ik ook Gana Sunau.
1: Ik ga nog een moeilijke ki churake dilmera. Goria. Goria tu cheli. Tu jane gano toch?
0: Sunade.
1: Ham, weet ik

Dit is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Aba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Challenge.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. En na een schietpartij nabij het strand in Marbella, waarbij één persoon een schotwond aan zijn been opliep, zijn drie Nederlanders tussen de 25 en 30 jaar aangehouden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: मेरे चल के दे।
1: You are
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Nigran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Thora Masti, Thora Khushi, Thora Hulchal, Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. En na een schietpartij nabij het strand in Marbella, waarbij één persoon een schotwond aan zijn been opliep, zijn 3 Nederlanders tussen de 25 en 30 jaar aangehouden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Nigran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are, omdat jij bijzonder bent.